Sheryl Crow, Out of Our Heads. Buddy Miller, dat is een zanger, gitarist, songwriter en producer uit Ohio. Hij heeft een eigen studio in Nashville samen met zijn vrouw zangeres Julie Miller. Daarvoor werkte hij in New York en Austin, onder meer met Sean Colvin, Jim Lauderdale en Kinky Friedman. En hij is de producer van Kacey Musgraves, Leanne Womack, Brandi Carlile, Kris Kristofferson en Solomon Burke. Buddy Miller, White River to Cross.

En Barack Obama blijft maar door de nummers praten. Buddy Miller, White River to Cross. Paul McCartney schreef het nummer over Maureen Cox. Dat is de eerste echtgenoot van Ringo Starr, die in december 1994 overleed. En dat greep hem aan, want ze was een goede vriendin van hem. Het komt van het album Flaming Pie. Paul McCartney, Little Willow.

Paul McCartney, Little Willow. Het komt van het album Automatic for the People van R.E.M. uit Georgia. Het werd de nummer 1 hit in Engeland. Het nummer eindigde 3 in Frankrijk, 4 in IJsland en Nederland, 6 in Ierland en Australië, 8 in Canada en 13 in Amerika. R.E.M. Everybody Hurts.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel. Met zijn album van de week.
1: You Still Got Me van Beth Hart is het album van deze week. En Beth Hart is ook alweer 53 jaar en heeft een bewogen leven achter de rug met de nodige drank- en drugsproblemen. Ze maakte 3 topalbums met Joe Bodemessa en ze maakte ook nog 4 livealbums. En 2 van die livealbums werden opgenomen in Amsterdam. In 2005 Live at Paradiso en in 2014 Live in Amsterdam met Joe Bodemessa. Beth Hart, Wonderful World.

Bad Heart, Wonderful World. Bruce Springsteen nam het nummer op voor de soundtrack van de film Philadelphia en het werd een mega-hit. Het was een nummer 1 hit in Noorwegen, Italië, Ierland, IJsland, Duitsland, Frankrijk, Canada, Oostenrijk. Het nummer eindigde op 2 in België, Schotland, Zwitserland en Engeland, 3 in Amerika, Zweden, Nieuw-Zeeland, Finland en Denemarken en 5 in Nederland. Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia.

Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia. The Pretenders, dat is een Engelse band met een Amerikaanse zangeres Chrissy Hynde. En dit nummer eindigde 7 in Australië, 8 in Engeland, 15 in Zweden, 38 in Nederland en 46 in Nieuw-Zeeland. The Pretenders, Him to Her.

The Pretenders, Him to Her. Aretha Franklin nam een nummer op van Albert Brumley uit 1929 en ze nam het op voor het album Diana, Princess of Wales, een tribute album na het overlijden van prinses Diana. En Aretha Franklin zong het nummer ook op de begrafenis van haar moeder. Aretha Franklin, I'll Fly Away.

Aretha Franklin, I'll Fly Away. Het was een single van Al Green voor zijn album Don't Look Back en later verscheen het opnieuw op zijn album Your Heart's in Good Hands. En het was de wedding song tijdens het huwelijk van Brad Pitt en Jennifer Aniston. En dit is de cover van Tina Turner, Love is a Beautiful Thing.

Tina Turner, Love is a Beautiful Thing. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Het komt van het album 52nd Street van Billy Joel en het was een nummer 1 hit in Frankrijk, het nummer 4 in Canada, 8 in Zuid-Afrika, 9 in Amerika, 10 in Italië en 31 in Nederland. Billy Joel, Honesty.

0: Wijnstok Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Een radioreisreportage op zoek naar de wortels van de blues.
2: De Mississippi Delta begint in Memphis en loopt door tot Vicksburg. Een gebied groter dan Nederland. Vruchtbare landbouwgrond, gebruikt voor de verbouw van katoen en rijst. Van noord naar zuid doorsneden door Highway 61. Centrum is de plaats Clarksdale in Coahoma County. Daar het Delta Blues Museum, Rooster Records, Stackhouse en Living Blues. De geboorteplaats van John Lee Hooker. De Delta, bakermat van de bluesmuziek, waar Robert Johnson rondzwierf, Sonny Boy Williamson speelde en Charlie Patton zijn amoureuze avonturen beleefde. Blank en zwart, rijk en arm, in een landschap dat zoveel cultureel erfgoed opleverde.
3: Nou, het is een ogenblik vrij vlak hier. We komen uit een gebied wat eigenlijk een beetje heuvelachtig, wat iets aan, wat zou je het beste mee kunnen vergelijken, een beetje Ardennenachtig of Sauerland of zoiets, Eifel. Iets minder hoog,

0: En dit hier is weer allemaal vlak. En je komt hier dus in de buurt waar de katoen verbouwd wordt. En ja, die de grote plantages waren hier van Wild Doggery en hoe ze allemaal mogen heten. Maar hier zie je dus alleen nog maar vlak land. Afgewisseld met wat bossages.
1: Je ziet natuurlijk dat het land hier veel meer in cultuur is. Hè? Dat hier, dat dit farmland is.
0: Ja, je ziet wel dat hier waaraan gedaan is. Zoals bijvoorbeeld daar in de buurt van... tussen Slidell bijvoorbeeld in en Meridian. Dan zag je gewoon een stuk land waarvan je dacht, wat gebeurt er eigenlijk mee? En hier is wel degelijk... Je zag hier ook nog grote winkels in... landbouwwerktuigen, zoals wij die ook veel hebben. Bijvoorbeeld blauw. Tussen naast een rolde. Of mes kunnen besmilden. Zo'n soort dingen zag je dan. Zag je hier ook.
1: Grote landbouwmechanisatiebedrijven. Ja. Dat doet niet armoedig aan hier trouwens.
0: Nee, dat valt me ook af. Het is hier niet zo armoedig als bijvoorbeeld in South Louisiana. Daar bij Kaplan en de buurt. En ook niet zo armoedig als bij Meridian. Ik vond Tupelo al een vrij welvarend stadje en het ziet er hier ook. Je hebt hier niet van die krotten en zo, weet je wel, die daar in het is hier allemaal toch wel vrij gecultiveerd.
1: Ik denk dat het ook vrij vruchtbare grond is hier zo, als je omheen kijkt.
0: Ja, ik denk eigenlijk katoen verbouwd dat je zeker vruchtbare grond moet hebben. Dat wil gewoon niet op arme grond.
1: De eerste stap was voor veel van die mensen denk ik toch ook dat ze naar het hier, nou pakweg 150 kilometer noordelijk gelegen Memphis gingen.
0: Ja, B.B. King bijvoorbeeld, die staat bekend als de Beale Street Boy en dat is Beale Street is een straat in Memphis. Dat was de meest nabijliggende stad om aan werk te komen ook voor die mensen natuurlijk in de muziekbusiness.
1: Een soort opwaartse beweging eigenlijk. Memphis, St. Louis en dan Chicago, Detroit.
0: Ja. Maar zoals ik al zei, die oudere mensen, dus die Charlie Patton en Robert Johnson, en die zijn dus, die trokken hier dus rond in de Delta. En die trokken van grote plantage naar plantage en van Duke Joint naar Duke Joint en speelden voor wat eten en dergelijke en voor wat drank. En ja, de allereerste mensen die zijn hier, die hebben hier rondgetrokken, zijn hier overleden, de anderen zijn weggegaan. Maar het is wel duidelijk dat hier de wortels van de bluesmuziek liggen.
2: I was traveling through South America. Walked up to a lady's house, called her grandma. Didn't know her name. She gave me something to eat. Walked on down the road. I heard old train getting off like this. I heard old bell ring kind of like this. I went on down, I heard old whistle blow. I heard it

0: We bleven niet alleen nog hier in Mississippi, in de buurt van Clarksdale. We gaan ook nog even de grens over naar Arkansas. Hè?
1: Ja, naar Sint Helena en daar ligt Sonny Boy Williamson begraven. Daar wou we ook even naartoe. Hij schijnt ergens in de achteraf ergens te zijn begraven. En daar willen we even kijken bij zijn graf.
0: Het wordt hem schreeuwen als zijn dat het vrij moeilijk te vinden is, hè?
1: Nou, we kunnen al een poging wagen.
0: Dan kunnen wij zien van de grote weg af moeten en een zaandwegje en misschien wel een heel slecht zaandwegje op moeten. Maar
1: er zijn ongetwijfeld mensen die ons kunnen helpen, want we zijn door zoveel mensen hier geholpen op tot op heden van deze trip, dat vinden we ook alweer.
2: It's for my people.

0: Delta Blues Museum, Carnegie Public Library. Dat is de goede steen in ieder geval.
1: Ja, dat mag je, dat, mag je ook hier geen dat gebruiken om de copyright op te zetten.
0: Nou,
1: dat weet ik niet.
0: Closed on Memorial Day, dat is maandag.
2: Fast string, misschien is dat het wel. Ja. Een flesje olie, misschien is het wel fast.
1: Dat staat er wel. Attraction.
2: Fast lips of zo.
0: Adam and Eve. Indian spirit.
1: A ring.
0: Attraction. High chest quality.
1: Zo een Bonnie Raitt hier allemaal.
3: Daarachter op de lichte gitaar. Van B.B. King. Oh, dat is dat stuk hold.
1: Maar dit is hold. Donated by Donald Kittrick. See you top Billy Gibbons at the remains of the Muddy Waters home.
3: Ja, het restant van het huis van Muddy Waters, ja.
1: Electric Mud. Ja. CZ Top. B.B. King's Lucille. Er is zo'n gitaar die speelde B.B. King op, die noemen ze Lucille.
3: Waarom eigenlijk?
1: Hier. Ja.
3: Waarom noemen ze die Lucille?
1: Ik weet niet, het is waarschijnlijk naar zijn vrouw of zo. Of naar het nummer, ik weet het niet.
4: Het model. Het model. Ja, alsof hij zijn vrouw speelt. Het is, hij is getrouwd met zijn gitaar.
3: Ja, ja. Bo Diddley.
1: Ja, inderdaad. Met zijn rechthoekige gitaar.
3: Hey, Steve Forbert, die ken. Ken je wel? Nee, Stevie Forbert. Kom ook een Meridian. Mac McAnally uit Belmont. Zit hier allemaal. Die Fred Knoblauch die ook in Meridian was.
1: Freddy Knoblauch.
3: Ike Turner. De jazz. Dat is het, ja.
1: Maar hier wordt er al een groep aan gedaan. Goed, ja. De verbinding tussen de blanke, de black music, de gospel, de country, de blues. De rubber blues en de rubber roll en de jazz. Ja, nog een foto over van de belangrijkste mensen. 920 Gibson, waar Robert Johnson nog speelde hier. The same vintage Gibson, Robert Johnson, de same vintage, dus dezelfde, niet die van Robert Johnson, maar dezelfde vintage.
3: Ja, ja.
1: Yeah, yeah. In 1920.
3: Hier nog wat foto's, hoe die mensen vroeger op de plantages werken.
1: Ja, de Dockery Farms, hè, hier.
3: Ja, ja.
1: Joe Rice Dockery. En Will Dockery.
3: Die moeten nog staan.
1: Ja.
3: Dan moest ik maar ze hem nog gaan kijken. Charlie Patton.
1: Ja, nou... Ja, het is duidelijk. Beste mensen, luisteraars. Van Radio Drenthe, als je ooit eens een keer in Klaarsdeel komt, zal je aanbevelen om daar eens een keer naartoe te gaan. Doe het echt. Ik bedoel, het is holy ground.
3: Dit is een museum wat ook naar ons smaak is.
1: Ja, zeker weten. Ja. Het kan natuurlijk mooi uitgebreid worden nog. En ik denk ook dat het wel gebeurt.

0: la tienda y don't get my sugar 3 times a day. Lord, you know me and you just can't get along right.
1: John Lee Hooker, een beetje uit zijn vroegere periode, Harry, jazzperiode, Sugar Mama, het label, wat trouwens eerder Aristocrat heette, jazz label.
2: Dat weet ik niet, man.
1: Ja, verduld, ik las het op de notes op de LP. Vandaag stiet de muziek allemaal in het team van Clarksdale, centrum van Coahoma County, waar het Delta Blues Museum is. Waar de directeur van afwezig was, want volgens mij zat iedereen op dat moment zo ongeveer in Chicago.
2: Ja, want daar was het Chicago Blues Festival aan de gang. En ook meneer Jim O'Neill, waar we later naartoe gingen, na dit museum, die was daar naartoe om Little Mississippi John Hurt Jr. te begeleiden.
1: Maar er waren genoeg aardige vervangers, zoals de mevrouw in het Delta Blues Museum, die ons keurig netjes te woord stond en ons alles aan wilde reiken wat er maar aanwezig was. En hetzelfde geldt ook bij Stackhouse. Maar Loïm, resumeren wat er allemaal voor muziek draait is, Harry.
2: Nou, dat is in de eerste plaats stukken van John Lee Hooker, van Robert Johnson, een stuk van Blind Willie McTell en iets van Otis Spann.
1: Ja. I came from Clarksdale.
2: Ja, het Clarksdale is de plaats waar het allemaal om draait in dit geval.
1: Waar Otis Spann geboren is. En ook wel aardig dat die 2 generaties in de bluesmuziek worden, ook in dat museum over het praat weer, dat die in de muziek ook tot uitdrukking komt. De oude John Lee Hooker samen met de aanzienlijk jeugdiger Bonnie Raitt in een stuk van de cd The Healer, I'm in the Mood.
2: Ja, precies.
1: We hebben het onderweg van het Delta Blues Museum in Clarksdale, in een trouwens tamelijk armoedige stad.
2: Ja, en zeer broeierig, mag ik wel zeggen.
1: Ja, misschien wel samenhangend met het weer en het klimaat door zo. En op een steenworp afstand door van ligt Stackhouse, een platenzaak en een platenmaatschappij van Rooster Records. In een hele bijzondere vorm, dat gebouw.
2: Ja, die vorm, dat Stackhouse betekent eigenlijk pijpen. Hè? Dus 2 van die pijpen van een riverboot steekt de lucht in. En de platenzaak is ook, heeft precies de vorm eigenlijk van zo'n riverboat. Vandaar ook de naam Stackhouse.
1: Ja, en dat was dan ook de plek waar als Jim O'Neill het roemruchte blad Living Blues begund is. Maar zoals zegt, hij zat in Chicago. Maar uiteraard, er was een plaatsvervanger van hem in die winkel. Uitermate gezellige en een rommelige winkel. En door zat dan de studio waar als de opname voor Rooster Records gemaakt werd.
3: He moved from Chicago to Mississippi a few years ago. And it initially started just as a mail order, because he'd been doing Rooster Blues mail order for years. Mm-hmm. And it just grew from that into the store, which he opened on Muddy Waters' birthday 4 years ago. And he is kind of divorcing himself a little bit from the store. He's just concentrating on writing now. And he's doing a lot of liner notes, and he's working on a book of interviews. So he doesn't do a whole lot in the store anymore. He concentrates on recording people.
4: He was a founder of Living Blues, wasn't he?
3: Yeah.
4: That's another question. I can't find it in Holland. You know who distributed it? Is over there?
3: Living Blues.
4: You don't.
3: I'm
4: know.
3: Not sure. I know they do a lot of. They do most of the subscriptions they mail from here.
4: I've seen uh-huh. them. Yeah. Oh, they mail it over from the States.
5: Yeah, yeah,
3: yeah, yeah, yeah. Yeah. Uh-huh. I think it's like $25 a year or something.
4: Uh-huh.
3: Yeah.
5: It's a monthly magazine?
3: It's bi-monthly.
4: Yeah.
3: Jim's collection is 78.
4: Oh, yeah.
1: Uh-huh. Jim O'Neill. Tja. Drum kit.
3: It's a very small part of his collection.
4: Uh-huh.
3: Oh. He has thousands and thousands.
4: Yeah, it must be worth a
5: fortune.
4: Lot of money.
5: Yeah. Yeah. It's a fortune. Yeah.
3: If his house burned down, he'd kill himself.
4: He's insured?
3: He's insured, but he'd still kill himself.
4: Yeah, but
3: he just wouldn't lose
4: him. Yeah, if you can't pay it.
3: No. Yeah.
5: It's not replaceable.
4: It's an ideal worth.
5: Yeah.
4: I mean,
3: yeah.
4: It's like the record I told you. He traveled along with me in my suitcase, you know?
3: It's like your little traveling companion, yeah.

0: Mooi stuk, dat besluit van deze aflevering van Harry's Blues. Bessie Smith, Baby Won't You Please Come Home. En ja, ze is eigenlijk thuiskomen in het Riverside Motel aan Sunflower Avenue, waar ze ook Stackhouse gevestigd is, want ja, door is ze overleden.
1: Ja, het was eerst een hospitaal en het is nu een hotel. En je kunt nog steeds op die kamer van waar Bessie Smith dan overleden is, kun je huren dan. Kun je de nacht doorbrengen. Nee. Heel sumier kamertje.
0: Ja, en de legende die een beetje de ronde deed, dat ze, want ze was op tournee in dat gebied, en dat ze een ongeluk kreeg onderweg en dat ze niet in een blank ziekenhuis opgenomen kon worden, dat bleek niet helemaal juist te wezen.
1: Dat weet ik niet. Ik heb verder niet.
0: Dat is later naarzucht en ja, dat bleek dan zoiets te wezen wat dan ja, tot legendevorming leidt en dat mooi past in het beeld van die tijd. Maar later bleek dus dat ze er wel gewoon in een blank ziekenhuis opgenomen is en dat ze overleden is in het wat nou dan het Riverside Motel is. Daarover gaan we vandaag deze aflevering van Harry's Blues. Die maakt weer door Paul Meeldijk, techniek, samenstelling en presentatie, Albert Haar en Harry Musquet.
1: Goeiedag.
0: Tot aan de week.
2: Volgende week in Harry's Blues.
3: Vlakbij Clarksdale ligt de vruchtbare grond van Stovel's Plantation. Daar staat de hut waarin McKinley Morganfield bij zijn grootmoeder opgroeide. Als Muddy Waters werd hij een legende.
4: Van de swamps in Louisiana tot de Trentse hei. Blues Radio Trenten.
5: De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Met Johan Derksen.
6: Op het album In the Spirit of John Lee Hooker zingt Harry Musquet materiaal van het bluesfenomeen John Lee Hooker met John Legrand en Daniel Lohuis als gasten. QB and the Blizzards, One Bourbon, One Scotch and One Beer.

QB and the Blizzards, One Bourbon, One Scotch and One Beer. Zanger Earl Green werd geboren op Jamaica, maar in 1986 kwam hij naar Engeland en werd hij de zanger van Otis Grant en de Dance Kings. En later had hij zijn eigen Earl Green Band. En gitarist Jeff Beck vond zichzelf niet zo'n goede zanger en daarom huurde hij Earl Green in om dit nummer van John Lee Hooker op te nemen. Jeff Beck en Earl Green, Hobo Blues.

Jeff Beck en Earl Green, Hobo Blues. Larry McCrae kwam uit Arkansas en hij ging naar Detroit om daar carrière te maken, maar hij stond nog jaren aan de lopende band bij General Motors voordat hij eindelijk doorbrak met een cover van Bob Dylan, All Along the Watchtower. Dit is een compositie van Peter Green. Larry McCrae, Black Magic Woman.

Larry McRae, Black Magic Woman. Vince Converse uit Houston was daar de zanger van de band Sunset Hates. En hij toerde met Kenny Wayne Shepherd, Johnny Winter en Peter Green. Maar na 7 jaar ging hij solo verder. Vince Converse, Rattlesnake Shake.

Vince Converse, Rattlesnake Shake. Savoy Brown, dat is een Engelse band met zanger-gitarist Kim Simmons. En hij verhuisde een paar jaar geleden met zijn complete band naar Amerika. Dit is een eigen compositie en ex-Rolling Stone Mick Taylor speelt slide-gitaar. Savoy Brown, Going Down to Mobile.

Savoy Brown, Going Down to Mobile. Zakiya Hooker, dat is de dochter van John Lee Hooker, die de traditie van haar vader na zijn dood voortzette. Ze zingt hoofdzakelijk nummers van haar vader en dit nummer nam ze op met een ex-gitarist van haar vader, Johnny Johnson. Zakiya Hooker, I Want to Hug You.

Sakia Hooker, I Want to Hug You. Jay Aston nam op 19-jarige leeftijd in 1980 al namens Engeland deel aan het Eurovisie Songfestival met de band Bucks Fish. De gitarist op deze opname is Larry Mitchell. Jay Aston, I Loved Another Woman.

Jay Aston, I Loved Another Woman. Pete McMullen, dat is een Engelse zanger-gitarist die in New York woont, want hij maakt deel uit van de formatie Savoy Brown. Daarnaast is hij nog de zanger van de Kingsnakes en heeft een eigen band, Pete McMullen en de Supernaturals, met de eerste gitarist Todd Fitzsimmons. Pete McMullen, Evil Woman Blues.

Pete McMahon, Evil Woman Blues. Basgitarist Jack Bruce, drummer Ginger Baker en gitarist Gary Moore maakten een veelbelovend album met hun band BBM. Maar Ginger Baker verdween alweer snel van het toneel en toen namen Jack Bruce en Gary Moore dit beroemde nummer van John Lee Hooker op. Jack Bruce en Gary Moore, I'm in the Mood.

Jack Bruce en Gary Moore, I'm in the Mood. Jess Roden, dat is een ervaren Engelse zanger. Hij was de opvolger van Robert Palmer in The Alan Bound Set. En daarna was hij zanger van Bronco, Motte Hoepel, de Keith Hartley Band en de Butts Band. En gitarist Luther Grosvenor leerde hij kennen bij Motte Hoepel. Jess Roden, Crying Won't Bring You Back.

Jess Roden, Crying Won't Bring You Back. Paul Jones, dat is de stem van Dua Diddy Diddy, de wereldhit van Manfred Mann. En later was hij de zanger en mondharmonica-speler van The Blues Band. Hij nam met gitarist Otis Grant een nummer op van T-Bone Walker. Paul Jones, Play On, Little Girl.

Paul Jones, Play On Little Girl. Dit was de nalatenschap van Harry Musquet, een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Chris Jagger, dat is de broer van Rolling Stones zanger Mick Jagger, en hij maakt in de schaduw van zijn beroemde broer al jaren muziek. Dit is een nummer van Lonnie Johnson en hij nam het op met gitarist Ed Bean, en dat is de gitarist van Duffy Power. En Mick Jagger speelt mondharmonica. Chris Jagger, Racketeer Blues.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Musquet.
1: VPRO, dat mocht niet op. Dat was verschrikkelijk. De VARA, dat was linkse propaganda. De KRO, die Roomsche, daar keek hij niet naar. Zoals toen het CDA ontstond, ging die VVD stemmen. Want hij wilde niet bij die Roomsche kliek horen. Dus je weet dat ik niet in een echt progressief milieu opgegroeid ben.
2: Welkom, luisteraars. Welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Musquet met zijn gast op pad giet. En met praten over zaken die als van binnen raakt. En daarvoor blijf je vandaag dicht bij huis. En met de hoek eigenlijk. Want hij is in Rolde. Want zijn gast van vandaag, die is door opgeruid.
3: We staan hier in Rolde met Johan Derksen. Johan, jij bent langzamerhand toch wel redelijk bekend in Nederland. Maar ik zeg dan nog even dat jij hoofdredacteur van Voetbal International bent. Maar ja, ik ken jou natuurlijk veel langer. En wij staan hier bij het huis waar jij jaren gewoond hebt. Hè? Jouw vader was hier groepscommandant van de Rijkspolitie, als ik het goed heb.
1: Op het Derksen, hè?
3: Ja, op het Derksen.
1: Op het Derksen, ja. Dit was het politiebureau, hè?
3: Ja. Hier waren ook cellen en zo, hè?
1: Ja, hier waren cellen. Hierachter waren cellen. En als er dan mensen in de cel zaten, kan ik me herinneren, dan moest mijn moeder ook voor de gevangenen koken. En dan kreeg je dan van de overheid kreeg je dan een paar gulden vergoeding. Dus wat wij aten, dat aten de mensen in de cellen ook. En die hadden ook een belletje als ze in nood waren. Dan haal je er wel eens van die klootzakken in die 10 keer op een nacht mijn vader het nest belde. Want dan hadden ze weer iets te melden en zo. Ja, ik ben altijd opgegroeid op politiebureaus. Ik woonde altijd op plattelandspolitiebureaus. En je wist dus overal van, want als je vader weg was, ging de telefoon. En dan nam je als qua jongen van 12 de telefoon op. En dan was er een ernstig verkeersongeluk. En dan moest jij de centrale in Assen bellen, de ziekenwagens bellen. Je hoorde ook een klein beetje bij de politie, hè?
3: Ja, ja.
1: Totdat ik eens een keer als qua jongen, toen hadden ze hier voor het eerst zo'n Volkswagen Kever met een zwaailicht. En toen ben ik met een buurjongen, die woonde daar, Geert Valk. Het is nu een beroemde vishandelaar in deze streek.
3: Waar ik elke vrijdag mijn visie koop.
1: Ja, hebben we eens een ritje gemaakt in de kever met zwaailicht. En dat viel wat minder in de smaak toen, kan ik me herinneren. Dus ik hoorde nog niet officieel bij de politie, bleek toen.
3: Maar dit huis... Jullie wonen daar, neem ik aan, hè?
1: Dat was het woonhuis en dit was dus het politiebureau. En voordat het politiebureau was, was het het Groene Kruisgebouw. En dan kun je nog zien boven de deur, daar heeft ooit een Groen Kruis gezeten.
3: Oh, ja,
1: en dat gaat nooit meer weg. Mijn vader die heeft al wel 10 jaar modder op gesmeerd dat kruis wegging, maar dat komt er steeds weer door.
3: En je kunt het nog zien.
1: En je kunt het nog zien. Ja. Kijk, en dit was mijn slaapkamer. Ik sliep dus boven het politiebureau.
3: Ja.
1: En ik weet wel, dat was een verschrikking, want er was een tuin rondom het hele huis. En die moest ik dan altijd maaien, dus sindsdien zoek ik vooral huizen zonder tuin.
3: Op wat voor leeftijd kwam jij hier?
1: Ik kwam hier als 12-jarige. Ik ben opgegroeid zeg maar, in de streek Arnhem-Nijmegen. En iedere streep die je vader erbij kreeg, dat was een verhuizing.
3: Ja.
1: Dus toen ik 12 was, had ik heel Nederland gezien en kwam ik in Rolde terecht.
3: Ja.
1: En dat was je nog nooit geweest, want zover kwam je niet van huis. Dat was toch een end weg. En ik kwam hier en vanaf de eerste dag heb ik me er thuis gevoeld. Het is fantastisch. Het is nog steeds eigenlijk, ondanks dat ik hier niet geboren ben, dit is mijn thuis. Op de Brink, hè, Grote Brink 25. En sindsdien hou ik ook ontzettend van Drentse brinkdorpen. Die sfeer hier met die prachtige boerderijen. En zo'n brink met bomen, dat zie je in Zeijen en in Norg en in Dwingelo. Ja, ik vind dat geweldig.
3: Ja, prachtig. Ja, dat is ook zo. Dat heeft toch een bepaalde charme natuurlijk.
1: Kijk, en dan hoorde je wel eens van Jantje Beton. Dan werd er gecollecteerd. En denk je, ja, wat nou Jantje Beton als kind? Hè? Want wij gingen hier naar buiten. We hadden een prachtig voetbalveld. De bomen waren de doelpalen. Je kon het bos in. Je kon de hei op. Ik denk dat er een beter cultuurtje om als kind op te groeien is er niet als de Drentse cultuur.
3: Nee, dat vind ik eigenlijk ook nogal. Ik bedoel, je hebt hier nog, je kunt hier nog wat. Je hebt de ruimte. De schooltijd, hoe was dat hier?
1: Nou, ik was op school nogal. Ik was echt een kind van de 60's, hè, tegen de draad in. En omdat je dus opgroeide in een rechts gezin. Mijn vader was een hele autoritaire, een beetje nare rechtse man. Die was heel christelijk. Hij was van de CAU. En daar stemde hij op. En de buren...
3: Tilanus of zo?
1: Ja, meer Tilanus was een held. En de buren die naast ons wonen, die heten Van Halen. Dat zijn trouwens de neefjes van de twee broers Van Halen die in Amerika succesvol zijn als rockartiesten. Maar die waren van de Partij van de Arbeid, want die hadden zo'n ding voor de ramen, Partij van de Arbeid. En mijn vader ergerde zich daar dood aan dat in onze buurt op de Grote Brink socialisten woonden. En dan, als we dan gingen eten, dan ging hij altijd bidden voor het eten. En als dan de familie Van Halen buiten zat, dan deed hij alle ramen in de keuken open. En dan ging hij keihard zitten bidden. En dan zat hij bijna te schreeuwen van onze vader die in de hemelen zijt. En ik zat me dan dood te ergeren.
3: Zegende deze spijs.
1: En dan zondags, dan wou ik naar het tweede van Rolde Boys op zondagochtend. Dan moest ik mee naar de kerk. Hè. En mijn vader deed iedere boodschap in de auto. Maar op zondag ging hij lopend naar de kerk. En dan nam hij het psalmenboek in zijn hand. Want anders was hij bang dat mensen zouden denken dat die ging biljarten. Nee, iedereen moest wel weten dat hij naar de kerk ging.
3: Een camouflage.
1: Nou, om een ander voorbeeld te noemen. VPRO, dat mocht niet op. Dat was verschrikkelijk. De VARA, dat was linkse propaganda. De KRO, die Roomse, daar keek hij niet naar. Zoals toen het CDA ontstond, ging die VVD stemmen. Want hij wil niet meer die Roomse kliek horen. Dus je weet dat ik niet in een echt progressief milieu opgegroeid ben.

0: je bent toen later heb je aangesloten bij een voetbalvereniging. Want uiteraard, ik bedoel, als je daar hoofddirecteur van VI bent, dan heb je iets met voetbal te maken. Dat lijkt me logisch. Hier had je één vereniging, dat was Roll the Boys.
1: Ja,
0: mocht je daar wel. Want het was een zondagvereniging.
1: Ja, maar in de jeugd speel je natuurlijk nog
0: op zaterdag. Ja.
1: En toen die doorkreeg dat ik wel aardig kon voetballen, toen werd hij de trotse vader. En toen werd dus het geloof iets naar de achtergrond gedrongen. Want dan moest ik op zondagmiddag voetballen. En dan moest ik wel altijd op zondagochtend eerst mee naar die kerk. En toen nam ik me al voor als jochie van 14. Als ik eigen baas ben, kom ik er nooit meer. Want ik vond het zo'n hypocriete wereld daar in die kerk. En dat heb ik ook volgehouden. En dan weet ik wel dat die oude spelers altijd zeiden, als ik dan binnenkwam, van we kunnen niet verliezen vandaag, want Johan is al naar de kerk geweest. En dan schaamde je als snotaap van 15, schaamde je dood, hè?
0: Ja, ja. Er is toch wat veranderd, want zo'n jaar geleden toen mocht ik hier met een gedeelte van mijn bandje in de Jacobuskerk een concert geven. Dus toch.
1: Ja, maar de tijd staat hier ook niet stil, gelukkig. Maar mijn vader was een hele behoudende, rechtse, nare man. En ik weet nog wel, dat heeft hij heel lang volgehouden. Ik ging naar Voetbal International. Ik kwam van de Nieuwsblad van Noorden en ging naar Voetbal International. En dat was een onderdeel van de Weekbladpers, Vrij Nederland en zo, een linksbedrijf. Ja, ja, ja, ja. Nou, toen heeft hij zich daar nog hevig tegen verzet dat ik naar die linkse rakkers ging. Ik dacht, ja, dan wordt het toch te gek, hè? En ik weet ook nog wel, ik wilde vroeger altijd drummer worden. Ik had hier boven het politiebureau een drumstel staan. En ik zou en ik moest drummer worden. En hij heeft er alles gedaan om dat niet te doen.
0: Maar te verhinderen.
1: En toen ik dus 16 was, toen kwam ik thuis. En toen had hij een contract getekend, zonder dat ik het wist, bij Go Ahead Eagles. Want dan dacht hij, dan is hij uit die muziekwereld. Dan is hij voetballer. Dat kwam mij wel weer goed uit, want dan ging ik op mijn 16e het huis uit. En nu kun je, als je weg wil lopen, bij alle instanties aan kloppen. Maar op die tijd, als je wegliep, je had geen geld. Je kon geen kant op, dus je moest met hangende pootjes weer naar huis. Dat was voor mij een vluchtroute. En op zijn sterfbed, toen heb ik daar nog met hem over gehad. En toen ik zeg, ja, hij vond dat ik het goed gedaan had. Zo'n preek, weet je wel. Ik zeg, ja, maar had ik misschien ook zelf mogen kiezen, want ik was zelf liever drummer geworden. En toen zei hij op zijn sterfbed nog, en toch heb ik er geen spijt van gehad. Want nou geen leuke baan en al die gasten zijn in de goot terechtgekomen. Dus ik denk, nou, die discussie ga ik maar niet meer aan.
0: In Deventer kwam jij onder het regime van Beltman? Of,
1: Ja, ik kwam van de regen in de drup. Hè, want ik was bij Opper Derksenweg en dan kwam ik bij kapitein Beltman. En dat was een ex-scheidsrechter en een officier in het leger. Een grote man uit het verzet. Persoonlijke vriend van prins Bernhard. Dus hij zou wel onbetrouwbaar geweest zijn. En dat was verschrikkelijk. We hoefden nog net niet af te marcheren naar het trainingsveld. Maar dat was ook orde en gezag. Dus wij waren echt blij dat Beltman wegging. En we zaten in zo'n internaat en onze ouders dachten van, nou, nu wordt het huiswerkbegeleiding, nu komt de studie goed. We zaten met 9 jongens in het internaat en ik geloof dat één van die jongens de studie afgemaakt heeft, want we werden om 11 uur gecontroleerd of we een bed lagen en dan lagen we met de kleren aan een bed en dan hoorden we de leiding weggaan en dan langs de regenpijp naar de citybar tot 4 uur 's nachts. Dus dat heeft niet veel geholpen. Maar goed, dan zit je in een andere wereld. Maar ik bleef wel steeds terugkomen in Rolde, hoor. Want in de weekends na het voetballen ging ik altijd toch wel hierheen. Want dat plattelandsvertier hier, dat stond me erg aan. Bijvoorbeeld hier had je danszalen bij Hofstegen en bij Erklens.
0: Ja, ja, ja.
1: En daar kwamen toen, als je in muziek geïnteresseerd was, alle grote bandjes van Nederland. Hè? De Golden Earring kwam hier, Johnny Kendall en de Harrels, Le Baroque, de Jumping Jewels, ZZ en de Maskers. Nou, dat was voor ons wat. We hadden in Gasselte had je een tent met een glazen dansvloer.
0: Ja, Van Hemmen, ja.
1: Daar heb ik voor het eerst een band met lang haar gezien. Het waren de Engelse Scorpions. Een band met lang haar, dat bestond helemaal nog niet hier. Hello Josephine hadden ze, dus dan ging je op de fiets naar Gasselte.
0: Zelfs de Everly Brothers zijn daar geweest.
1: Precies, met die jongens met de Samoras.
0: Ja, ja,
1: die hebben ze toen begeleid, kan ik me ook nog herinneren. Ja. En ik heb in Zuid-Laren in Dave Berry gezien, wat toen een held was. Hè?
0: Ja.
1: Met in het voorprogramma De Heeks, met een bijzonder irritante Berry Heasanger. Er gebeurde hier van alles, hoor.
0: Ja, en die mensen moesten toen nog, die hadden toen, die zaten natuurlijk in niet zulke comfortabele auto's als wij. En die 28 en zo, dat was er allemaal nog niet. Dus het was een dag reizen.

0: voor die mensen nee. Zo, om hier te komen.
1: Ik weet nog wel hier en de, zeg maar, in die cafés zaten aan de bar. En die zitten er nu nog als je er gaat. Diezelfde mensen van die verstokte vrijgezellen. Die de hele week hard moesten werken. En het weekend zaten ze dus aan de bar. Zoepen, hè. Dan werd er alleen maar gezopen. En dat waren ook van die degelijke types. En ik weet nog wel dat het telefoontje kwam in paniek. Q65 speelde bij John Hofstegen het café. En al die oude vrijgezellen, die hadden twee van die gasten van Q65 gepakt. En die hadden gezegd van, dat is geen gezicht aan lange haar. We zullen jullie eens knippen. Toen moest mijn vader uitrukken om die gasten van Q65 te bevrijden. Want anders hadden die gasten een hele kop kaal geknipt. Hè. Dat gebeurde ook een soort volksgericht, hè. Ja. Want dat had je ook hier dus met dat slepen. Als je dus niet goed in de gemeenschap lag, dan werd je hele huis volgesleept of leeggesleept met alle spullen met oud en nieuw. Dat was een traditie, hè? Dat kennen we in het Westen niet. Hè?
0: Ja. Dus zullen we eens even naar het veld van Roll the Boys gaan? Want daar ligt natuurlijk ook nog een klein stukje
1: dat is
0: historie.
1: Mooier dan Wembley. Hè?
0: Ja.

0: Ja, we staan hier bij het complex van Roll the Boys. Midden in het bos is natuurlijk een fantastisch mooi voetbalgelegenheid. Johan, moet je kijken hoe dat eruit ziet.
1: Kijk, ik kom niet helemaal los van nostalgische gevoelens. Dus ik weet niet of ik het goed zie. Maar ik heb nooit een mooier sportpark gezien als het veld van Roll the Boys. En je hebt in Drenthe nog wat van dit soort sportparken. Omgeven door een prachtige natuur. En het voordeel ook van dit soort sportvelden is dat je er altijd kunt spelen op zandgrond. Het is nooit drassig, het is nooit nat. Wij konden altijd voetballen als het overal afgelast werd. In het Groninger land zaten ze dan tot de enkels in de klei. Wij konden altijd voetballen. Ja, het is geweldig. Met voor een dorpsclub is dit toch prachtig.
0: Jij bent ook... Jij trad toen toe tot Roll the Boys op zaterdag. Maar jij bent later ook nog, toen jij al wat ouder was, ook nog trainer van de jeugd geweest.
1: Ja, maar
0: ik kan me nog die shirtjes herinneren die jij op een gegeven moment voor die jeugd gekocht hebt. Of tenminste, weet niet waar ze vandaan hadden. Wij hebben er later nog in gespeeld met Achilles Sesloog.
1: Ja, dat klopt. Paarse shirts.
0: Ja, met witte mouwen. En het zag er fantastisch uit. En zo.
1: Ja, nee, dat klopt.
0: Ook hele goede kwaliteit was het.
1: Kijk, het was een soort morele verplichting als je uit deze gemeenschap kwam. Dat je ook dan wat voor de jeugd deed. Dus ik ging de jeugd trainen. Maar die jongens vonden dat geweldig. En toen had je een merk, dat heette Le Coq Sportif. Dat was een Frans merk. En die hadden van die Arsenal shirts in het paars.
0: Ja.
1: Nou, dat vonden die gasten natuurlijk geweldig. Toen heb ik zo'n setje gekocht. Met rugnummers en borstnummers. Ze waren onze tijd ver vooruit. Alleen ja, dan komt het bestuur in opstand, want de clubkleuren die moeten gerespecteerd worden. Ja, weet je wel, allerlei. Meneer Kwant, de secretaris, heeft daar toen een grote zaak van gemaakt met een buitengewone vergadering. En ik denk, ja, waar gaat het over? Dus toen heb ik dus de shirtjes maar weer overgedaan aan jullie. En jullie hebben er nog jaren
0: plezier van
1: mee gelopen. Ja.
0: Ze waren ook wel lekker warm, hoor.
1: Ja, dat waren hele mooie shirts, waren dat.
0: Ja.
1: Maar nu vind ik ook wel hoor dat clubs in hun eigen shirt moeten spelen. Roll the Boys is zwart-wit, dat moet alles zo blijven, vind ik.
0: Maar ja, die bestuurder zit er wel eens naast. Want toen wij nog bij Achilles speelden, toen heb ik op een gegeven moment de geringde rood-zwarte kous ingevoerd. Ja. Dat mocht toen ook niet, maar het bleek dus dat dat de allereerste kous van Achilles was. Maar dat wisten ze dus weer niet.
1: Nee, maar goed, dat weet je alleen als je dus in het bestuur hele oude clubmensen hebt die gevoel voor traditie hebben. Want het originele shirt vind ik wel belangrijk, maar dan echt het originele shirt.
0: Ja.
1: En er komen altijd van die trendy ontwikkelingen waar ze dan hun oren naar laten hangen. Maar die ringkousen die je vroeger in Engeland ook veel zag, dat vind ik de meest klassieke voetbalkousen die er zijn. Ja.
0: Sparta geloof ik,
1: heeft ze nog steeds. Ja. Dat is een van de weinige.
0: En de Graafschap geloof ik.
1: Die heeft ze nu ook weer.
0: Ja. Je been wordt wat lijkt net of je dan wat dikker. Ja. Het geeft wat meer. Ik vind het ook prachtig. Maar goed, van Roll the Boys, jullie zijn in de kampioen geworden, zei je.
1: Ja, ik heb 1 jaar nog als qua jongen in het eerste gespeeld. In de 4e klas was dat. En toen werden we hier kampioen tegen Bakkeveen. Dat was de finale partij. En de midvoor van Bakkeveen, dat was toen Riemer van der Velde, de huidige voorzitter van Heerenveen. Die speelde daar, die was toen al mislukt als prof bij Bikwik en die was daar terug. En dat was een uitstekende midvoor en wij wonnen toen met 4-1 hier. En toen werden we door Euterpe, het muziekkorps hier, opgehaald. En wij op een boerenwagen met een tractor ervoor naar het gemeentehuis. En bij het gemeentehuis op de trappen stond dan de burgemeester in een zondagse pak. En dat is de enige keer dat ik dus ontvangen werd in het gemeentehuis.
0: Stond Gosso Berga er ook niet bij?
1: Gosso Berga was er voor de Rono.
0: Megafoon of zo.
1: Ja, voor de Rono als verslaggever. Maar dan ben je dus echt met het muziekkorps voorop door het hele dorp gereden. En dat was het feest, hè?
0: Ja.
1: En dan s'avonds had je een receptie bij het clubcafé. En dan stond je met het hele elftal voor lul op een podium. En dan kwam het hele dorpje feliciteren. En ik geloof dat wel 100 mensen toen een bal meenamen als cadeau voor de club. Dus de club zat toen weer goed in de ballen.
0: En daarna ben je naar Coër gegaan. We hebben al even gememoreerd bij Beltman. Onder wie kwam jij daar? Onder Jo Brandt of zo?
1: Jo Brandt en dokter Vaderonk.
0: Ja, of Vaderonk. Ja. Dat is natuurlijk ook Vaderonk, was een lieve man, geloof ik.
1: Dat was een hele lieve man, maar die had één nadeel. Dat was van oorsprong een ijshockeyer. En die was politiek vluchteling. Die was uit Tsjechoslowakije gevlucht. En die was in Nederland terechtgekomen, maar die was aan de universiteit afgestudeerd. Die had alle diploma's op sportgebied. En die heeft zich hier toen niet als ijshockeycoach gevestigd. Want wij kenden geen ijshockey in Nederland. En die was toen plotseling voetbaltrainer. En het heeft hij het goed gedaan bij Willem II en Sportclub Enschede. En toen kwam die Big Go Ahead. En die man had een geweldige uitstraling. De spelers die hadden wat voor hem over. Uit een soort zwak. Hè. Ze vonden hem aardig. Dat had later Van Hanegem en Cruijff bij Nederland zelf al ook. Toen vader ook problemen had, hebben de jongens gezegd tegen Griekenland, nu zullen we ze even een poepje laten rijden.
0: 6-1 of zo.
1: 5-1 of 5-0 werd Griekenland helemaal weggespeeld en dat deed ze voor dokter Vaderonk.
0: Ja.
1: En maar Jo Brandt was eigenlijk de man. En dat was echt de trainer.
0: Hoe was dat daar in Deventer? Want het stadion was natuurlijk prachtig daar aan die Vetkampstraat.
1: Ja, en wij hadden toen nog betaalde jeugd en er zaten 9000 mensen. Dat krijg je het eerste van Go Ahead nu niet meer.
0: Nee,
1: het leefde toen echt.
0: Goede voetballers, hè?
1: Ja, Hoekema zat erin.
0: Snijder en zo.
1: Snijder. Ja. André van der Leij zat erin. Die is nu materiaalman bij het Nederlands elftal. Dus die doet daar de schoenen en die pompt de ballen op. En dat speelde allemaal bij Go Ahead. Die hadden toen echt een goede naam. Alleen, ja, ik was ongeduldig natuurlijk weer. En ik kwam niet
0: meer. Hoekema?
1: Oekie Hoekema, zeker. Ja, ja, ja. Had ik samen met hem hadden we een kamer boven. En ik zal nooit vergeten, Oekie Hoekema die had altijd een neusje voor nieuwe muziekstijlen. Oekie Hoekema die kwam toen een keer met een plaat terug in het internaat. Kenny Rogers en de First Edition. Ja. En die hadden toen een geweldige hit. En dat was geschreven door Mickey Newbury, kan ik me herinneren. En toen had nog nooit iemand van die man gehoord. En dat was een hele progressieve groep. En nu is een of andere slijmerige countryzanger. Maar die pikte altijd dingen eruit. Die had altijd bijzondere plaatjes.

0: Jullie gingen natuurlijk ook wel eens even stappen en zo, wanneer het niet mocht en dat soort dingen.
1: Ja, we hebben daar echt alles gedaan wat God verboden heeft, eerlijk gezegd. Ik weet nog wel dat mevrouw van Putten, die was de directrice, en die moest 's nachts een keer plassen. En die vond onderaan de trap dameschoenen. Dus toen had een van de spelers, die had een juffrouw mee naar boven naar de slaapkamer genomen. En die mevrouw van Putten, die heeft dus een stoel neergezet beneden in de gang. En die is daar gaan zitten. En inderdaad, 's ochtends om 7 uur kwam er heel voorzichtig een mevrouw van boven. En dan brak de pleuris uit, hè. En we hebben ook eens een keer een jongen in zijn blote reet, spiernaakt, helemaal vastgebonden in de klerenkast van mevrouw van Putten. En nogal een zwaar geschapen jonge man, kan ik je verzekeren. Dus toen van Putten 's avonds naar bed wilde en die wilde haar jurk ophangen, deed ze de kast open. En daar stond de Adonis Johnny Weiland, ik zal het nooit vergeten, die stond daar spiernaakt vastgebonden. En die heeft van Putten toen helemaal moeten bevrijden. Dat soort, qua jongensstreken, hè. Het was leuk, het was leuk.
0: Maar die voetbalschool, dat deed toen op een gegeven moment opgang. Hè? Maar daar hoor je nu niet zo gek veel meer van. Hè?
1: Nee, maar wij...
0: Nou zijn het meer jeugdopleiding en zonder...
1: Ja, maar dat functioneerde toen. Want bijvoorbeeld, ik ging na 2 jaar weg naar Cambuur. En die kochten je dan voor 30.000 gulden. Waardoor je gewoon je eigen opleiding betaald had. En er waren betere spelers dan ik. Die gingen voor hogere bedragen weg. Het was gewoon rendabel.
0: Cambuur, jij bent naar Cambuur gaan, dat was...
1: Anne Vondeling, hè, die was daar de voorzitter.
0: Je moet trouwens nog de groeten hebben van Daan Gonlach, die ik vorige week nog trof in het café van Klaas in Groningen.
1: Nou, ik heb Daan onlangs ook gezien op de begrafenis van Pier Alma, zag ik hem plotseling weer. Hij was al in de fut en... Ja, hij was nog hetzelfde als altijd.
0: Nou, dat was een beetje jouw maatje.
1: Ja, Daan Gonlach was een beetje mijn voorbeeld. Kijk, ik was een jongen met ambitie. Ik wilde verder in de voetballerij. En dan word je verkocht van Go Ahead naar Cambuur. En dan kom je in een elftal met allemaal jongens op een retour. Oude jongens, veel drinken, hoeren en snoeren. En dan kwam ik als jongen van 19 tussen. En ik ben dan geen type die zijn eigen weg gaat en zegt, dat doe ik niet meer mee. Want ik vond dat veel interessanter. En op dat moment is je carrière over. En bij een eerste divisie voetballer. Ja. Want ik vond dat geweldig met die oude gasten doorzakken. En dan gingen we met de trein naar Limburg om te spelen. En dan in de restauratie 4 uur zuipen. En na iedere 14 dagen tuimelden wij in Leeuwarden stomdronken het perron op. Met de hele meute, weet je wel. Maar ik ben niet geslaagd als voetballer, maar ik heb wel 12 jaar een fantastisch leven gehad. We hebben ontzettend veel gelachen.
0: Je hebt natuurlijk daarna ben je nog bij Veendam geweest.
1: Was ook geweldig. Ja, kijk,
0: Haarlem.
1: Ja. Kijk, Veendam word ik altijd een beetje boos om. Dan in het Westen de mensen, die doen altijd heel denigrerend over Veendam. Ze zijn er nog nooit geweest, maar Veendam, dat zijn boeren en dat achtergebleven gebied. Nou, ik heb 2 jaar in Veendam gewoond. Ik vond het een ontzettend gezellige plaats. Ze hebben een prima stadion, je kunt daar heel goed leven. Niet mijn hele leven zou ik er willen zitten, maar voor 2 jaar was het prima uit te houden.
0: Leo Beenhakker was daar nog even jouw trainer, hè?
1: Die is weggegaan.
0: Jullie hebben toch verhuisd of zo, dat verhaal?
1: Nee, Leo is weggegaan toen ik kwam. En ik kreeg Cor van der Gijp, de oude spits van Feyenoord.
0: Die hebben jullie verhuisd.
1: Ja, en Cor die was 5 minuten in Veendam. Toen had hij iedereen al in de gordijnen gejaagd. Want iedereen was tegen hem. Die zei van, jongens, ik heb jullie dit jaar een paar keer zien voetballen. En het enige wat jullie goed doen, is slecht voetballen. Dat viel al helemaal verkeerd. En toen zegt hij tegen mij, ik was de enige aankoop en ik sprak geen Gronings. Toen zegt hij nog tegen mij van, Johan, ze zijn blank. Maar verstaan doe je ze niet. Nou... Iets ergens had hij daar niet kunnen zeggen. Nee, want al die spelers die hadden meteen een hekel aan hem. En hij is ook niet geslaagd daar.
0: Nee.
1: Want Jan Blijham en Jetse Pascal,
0: ja, dat waren natuurlijk,
1: die hielden niet van dat soort humor.
0: Nee, en als je Jan Blijham kent, en, dan weet je het wel. En jij bent toen naar Haarlem gegaan. Ik werd ontslagen. Maar ondertussen ben jij toen... Jij werkte al voor...
1: Voor de krant.
0: Voor
1: in
0: de winst,
1: Veendam werkte voor de Winschoten.
0: Ja, precies.
1: Ja.
0: En toen daarna voor het Nieuwsblad, dacht ik, toen zat je in Emmen.
1: Ja, toen ben ik naar Haarlem, toen vond ik het welletjes, toen was ik 28.
0: Maar toen ben je bij VI aan het werk gekomen, want dat was naar aanleiding van een legendarisch interview met John Linzen toen.
1: Precies.
0: In de Witte Bal in Assen.
1: Ja, in Assen,
0: dat was
1: nogal
0: een smaakmakend interview.
1: Ja,
0: waarna ze jou toen later opgebeld hebben van, nou kom maar bij ons werken.
1: Nou, ik werd eerst ontslagen, nadat het interview uitkwam, werd ik ontslagen bij Veendam. Want ik weet nog wel dat John Linzen 's ochtends wakker werd in de hondenmand van Gelling in een flat. Die wist niet hoe hij in de hondenmand terechtgekomen was. Die wist ook niet toen hij uit het raam keek waar hij was. Maar hij heeft wel de banden uitgewerkt. En dat was, voor die tijd was dat wel een spectaculair verhaal.
0: Ja.
1: En toen werd ik ontslagen en toen Barry Hughes heeft me genomen toen. En toen ben ik 2 jaar in Haarlem geweest. 2 jaar bij een platenmaatschappij gewerkt. En toen dacht ik van ja, ik moet weer terug in mijn vak. En toen ben ik eigenlijk gestopt en bij het Nieuwsblad gaan werken. En bij SV Meppen ben ik toen nog wat marken gaan stelen. Maar dat was niet gezellig, SV Meppen.
0: Nee,
1: dat waren echt Duitsers. Die moest je, ja, je bent 5 kilometer over de grens en je zit in een andere wereld. Dan moest je bijvoorbeeld iedereen iedere dag een hand geven.
0: Met de mensen.
1: Ja, en dan de uitwedstrijden. Ben ik toen achtergekomen hoe groot Duitsland is. Want dan moesten we naar de Deense grens en naar de Oost-Duitse grens. En dan zat je dus uren in de bus met, zoals wij zeggen, met 20 moffen. En die zaten dan bier te drinken. En die gingen dan halverwege gingen zo die strijdliederen zingen. En dat was niet zo mijn kopje thee. Ik vond het niet gezellig daar. Dus daar ben ik toen ik mijn handgeld binnen had. Ik kreeg het in 2 keer. In het begin van het seizoen en 1 januari. Tweede deel en 2 januari was ik geloof ik weg in Meppen. Maar ze hebben me wel heel goed teruggepakt. Want later heb ik nog bij MVV gespeeld. En toen hebben ze dus een keurige transfersom ontvangen voor me.
0: Dat wisten ze dus al.
1: Die naaien je geen oren aan hoor, die Duitsers. Coming out the riverbank. And I'm whispering of the reeds. Daybreak is not so very far away.

0: voetbal vandaag aan de dag, het Nederlandse voetbal. Ik ben er niet zo enthousiast. Ik ging vroeger toch nog wel vrij vaak naar Groningen toe. En ik werd nog wel eens geïnviteerd door Wim Ensinger, maar ik kan er maar niet toe komen. De laatste keer dat ik er was, toen werden we dus zo'n club van Ajax, die begon met flesjes te gooien en dat soort dingen. Toen was het voor mij de pret er eigenlijk af. En ik vind ook het pijl op van het voetbal en de frequentie waarmee het uitgezonden wordt, dat vind ik stuitend eigenlijk.
1: Ja, maar ik heb...
0: bedoel, voor jou is het natuurlijk, van het voetbalblad is het natuurlijk wat anders, maar voor een privépersoon die toch van voetbal houdt en ook heel tijd gespeeld heeft, ben ik steeds verder aan het verwijderen van deze toch in potentie hartstikke leuke sport, weet je wel.
1: Ja, maar Harry, ik moet nog 10 jaar werken en met mijn alimentatie zal ik tot de laatste snik moeten werken. Maar dan kom ik ook nooit meer bij het betaalde voetbal. Want ik vind ook de agressie rondom het voetbal vind ik inderdaad zo stuitend dat ik denk, hier wil ik gewoon niet meer bij horen. Als je alleen al de verschrikkelijke spreekkoren als Ajax het veld opkomt en dat haast alle supporters van andere clubs sisgeluiden van gaskamers gaan maken. Zwarte jongens die worden met bananen bekogeld en de meest gore geluiden worden erbij gemaakt. Ik denk, als je dat gewoon in de burgermaatschappij doet, dan kom je met de politie in aanraking. Maar in de anonimiteit van de tribune wordt alles maar getolereerd. Het voetbal is niet meer om aan te zien. Je wordt inderdaad helemaal doodgegooid met voetbal. Want soms zit ik te kijken naar Kanaal Plus en dan heb ik Roda RKC op de buis. En dan denk ik, die wedstrijd duurt 4 uur. Daar komt geen end aan.
0: Nee.
1: Het is toch zelden dat je zit te kijken dat je een leuke wedstrijd ziet. Dat is een uitzondering aan het worden. En dan denk ik, als ik nou in de fut ben, dan ga ik weer naar mijn buurtclubje. Dan zou ik naar Rolde Boys gaan, waar je in de kantine nog een pilsje kunt drinken.
0: Ja,
1: zonder
0: jeugd,
1: dat je een draai om je oren krijgt.
0: Ja, waar de jeugd gewoon lekker een beetje loopt te voetballen.
1: Ik denk dat de amateurclubs weer heel veel toekomst hebben. Dat heel veel mensen met kinderen, die gaan niet meer naar het betaalde voetbal. Wat eigenlijk onverantwoord is. Want als je in een charge van de ME komt, dan krijg je ook een klap. En je kind ook. En het is gewoon niet meer veilig. En die gaan gewoon weer lekker op zondag en op zaterdag bij hun amateurclub, waar ze de mensen kennen, waar een sociaal leven is. Dus ik denk dat die amateurs een hele goede toekomst hebben weer.
0: Ja, en het betaald voetbal. Maar dan praat ik niet alleen over het betaalde voetbal. Dan praat ik ook over dingen zoals de TT en de Asm van vroeger en zo. Van nu. Het draait ook alleen maar om geld nog. Het is ook grotendeels televisiesport geworden. En het is stuitend om te horen dat het driekwart van het gesprek dan over munten gaan en
1: het gek is,
0: waffen, auto en
1: met de TT ben ik nooit naartoe geweest. Ik heb hier jaren gewoond. Ik ben nooit bij de TT geweest en ik vond het altijd verschrikkelijk, want in de cafés waar ik kwam kon je niet in, want daar stonden mensen uit het Westen en Duitsers uit plastic bekertjes te zuipen. Het is mijn feest niet. Ik vond het altijd heerlijk als de TT weer weg was.
0: Nee, maar wat ik bedoel is eigenlijk dat TT in feite ook een soort volkssport was, als het voetbal. En dat het nu ook helemaal een televisiesport is geworden.
1: Het is een commerciële fabriek.
0: Want het volkslied wordt niet eens meer afgemaakt. Dan moeten die mensen die de race gewonnen hebben alweer opdonnen, want de volgende die moet zo nodig, weet je wel.
1: Ja, en de sponsors moeten in beeld. Hè?
0: Ja, en je mag bijna nergens meer komen, want alles is geheim.
1: Maar vroeger was het...
0: De bocht van Bartels vroeger, dat was fantastisch.
1: Precies, maar alle mensen uit de streek hier gingen daar ook heen. Maar tegenwoordig zitten er volgens mij geen mensen meer in Drenthe bij de TT.
0: Nee. En het is een beetje net als bij de voetbalsport. Wordt geregeerd door het grote geld. Hè.
1: Het is nog wel, en dat is wel belangrijk voor de uitstraling van Assen. Het is nog wel een van de grootste sportevenementen van het jaar.
0: En aan de baan wordt ook nooit gevochten. Dat is natuurlijk, je kunt er rustig zitten. Dat is wel prettig.
1: Het zijn allemaal gelijkgestemden, die motorjongens. Dat is waar.
0: Ja. Maar ja, het is natuurlijk ook één keer in het jaar en het is niet frequent. Wie weet wat er gebeurt als het elke week zou zijn, dan zou het misschien ook anders worden. Dus, maar jij denkt van, als dat, maar met het blad loopt het wel goed natuurlijk.
1: Ja, commercieel redden we ons behoorlijk en we gaan nu ook tv maken, het nieuwe seizoen, VITV. En de internetrage heeft bij ons ook toegeslagen. Dus ik heb nu ook een hele grote redactie internet zitten. Want je kunt niet meer stilzitten en parasiteren op de verkoop van zo'n blad. Want je moet verder. Hè? Het moet allemaal multimedia.
0: Ook in de vaart der volkeren.
1: Ja, dus je krijgt met allerlei dingen te maken waar je eigenlijk geen verstand van hebt. En het wordt steeds ingewikkelder en de stress wordt steeds hoger en zo. En ik ben nu 52, dus op mijn 61ste dan mag een ander het gaan doen. En dan hoopte ik altijd naar Drenthe terug te gaan, maar ik heb intussen een tweede huisje in Dijon, waar ik niet blij mee ben.
0: Oh ja, je hebt,
1: want daar hebben ze een nog moeilijker accent dan in Drenthe. Maar ik
0: zullen hoop... we eens kijken, verder buren.
1: Ja, maar ik hoop toch nog...
0: Hoe is het met jouw Fransen, Johan?
1: Nou, niet zo best, want als mijn schoonfamilie iets te bespreken heeft wat de kinderen niet mogen horen, dan spreken ze onderling Frans en dat zelf doen ze als ik het niet mag horen. Nou.
0: Ja, ik ben nog nooit in Frankrijk geweest. Het trok mij nooit zo aan. En omdat ik
1: ze altijd... zijn arroganter dan Duitsers, Harry, de Fransen.
0: Ja, Hitler, die had ook Hitler had ook een voorbeeld in Frankrijk. Dat was een Franse filosoof, Gobineau. En ik denk altijd van, en Céline denk ik dan wel eens aan. Denk ik van, het is toch... En Le Pen en zo. Ja, het is toch allemaal erger dan hier. Ja, en zo. Het is, en het ook is, veel erger dan in Duitsland.
1: De verrechtsing in Frankrijk is natuurlijk een verschrikking. Maar ja. Één ding wat ze in Frankrijk wel hebben. Vergelijkbare streken als Drenthe.
0: Ja.
1: Als je op het platteland komt met een dorpje, met een dorpscafé. Waar je een broodje kaas en een glaasje wijn. Dat is te vergelijken
0: het
1: met Grollo.
0: Slow. Is
1: ja, dat is prima. Ja. Maar de doorsnee Fransman in de grote stad. Dat vind ik het een harde, nare maatschappij.
0: Ja. Ja, nee, ik ben er nooit geweest. Spanje ook niet, overigens. Dus het is raar eigenlijk. Maar Johan, wij zijn een beetje aan het einde. We kijken prachtig uit op het torentje van de speaker, denk ik, daar.
1: Ja.
0: Die deed Gozo natuurlijk vroeger, of niet?
1: Ja.
0: Gozo Berger.
1: En daar zat een meneer in die op tragische wijze is overleden. Jan Dekker heette die. Die was eigenlijk de speaker en die bepaalde ook de muziek. Die
0: de familie
1: daarin,
0: van Bertus Dekker?
1: Een
0: of van die andere dekkers?
1: Nee, een oom of een neef.
0: Zo, ja.
1: Maar die deed het altijd. En die is na een bezoek aan het café... is die dood in de heg van zijn voortuin aangetroffen ooit. Maar Jan Dekker die bewaakte vooral de muziek. Want dat mocht, ik wilde nog wel eens popmuziek aanreiken. Dat het een beetje vlot klonk. En toen met hoge uitzondering vond hij dat de Fortunes net konden. Wat wij al geen popmuziek noemden. Maar dat vond hij net konden. Maar hij had liever die ouderwetse marsen.
0: Ja, ja, ja,
1: en, dat,
0: ja, ja, ja.
1: En toen vond ik dat belachelijk. Maar uiteindelijk, nu vind ik dat dat hoort ook bij het voetbal. Hè? De voetbalmars heet dat geloof ik. Hè? Van die vreselijke marsmuziek.
0: Nou Johan, ik zou zeggen namens de VPRO en Radio Drenthe bedankt voor je woord. En ik zal zeggen, het Drenthe is goed gaan.
1: Mooi.
2: De muziek die hij hoorde in het gesprek met Johan Derksen, hoofdredacteur van Voetbal International, die was nog zijn eigen keuze. Van Dion, Your Own Backyard, David Clayton Thomas, Hard Times, van Mickey Newbury, Amen for Old Friends, en van Van Morrison, Piper at the Gate of Dawn. We gaan verder in Harry's historie. En Harry is een natuurliefhebber, dus we gaan vandaag het veld in.
0: Kio, dat is de buizen. Ja jongens, een heel ander aspect van Drenthe is natuurlijk, en als je er geboren bent, dan ben je natuurlijk, dan hol je ook van de natuur. Hè? Ik ga zelf heel vaak met Egbert Streuer ga ik de natuur in. Op woensdagmiddag dan gaan we in de holle auto en dan hebben we allerlei musea bezocht, maar we gaan ook heel vaak kijken. Met wat kijken is naar vogels en zo, of naar viswater, of weet ik veel. Maar we zijn hier op het ogenblik zijn wij hier buiten op locatie. En wij zijn in de Broeken. In de Broeken, ja, daar werd Drenthe wel, daar zijn lage stukken land. We zijn nu in de Broeken bij, in de Broekstreek eigenlijk, zou ik maar zeggen. Tussen Eekhaar en Eleveld in. Vlakbij Geelbroek, daar staat vier huizen, dat is... En dit is eigenlijk, buizerdland, hè. We hebben hier, we zagen er nu al weer een stuk of drie. En valken hebben we ook alweer zien. En dat is, er zijn natuurlijk verschrikkelijk veel buizers op het ogenblik, hè. Want die hebben geen natuurlijke vijand meer. Want vroeger dan werden ze veel vergiftigd, hè, door landbouwvergif. Maar dat mag allemaal niet meer, en... Nou, hij er verschrikkelijk veel. En ja, ze blijft altijd. Ze hebben allemaal een territorium. En daar jagen ze met die tweeden in. Want de mannetjes en vrouwen die blijven altijd bij elkaar. En nou, hier in dit gedeelte hebben Egbert en ik op. Zeg maar zeggen, op nou, misschien op 50 hectare hebben we er wel 14, 16 zien of zoiets. Of bij de 20 wel. Dat zit hier verschrikkelijk veel. En dan zit hier ook een heel. Dit is ook een heel stil stuk, hè. Ik bedoel, als je hier niet hoeft te weten, kon je hier nooit natuurlijk. Maar wat mij in de natuur de laatste tijd wel opvalt, dat is dat het die enorme wildverschraling. Ik bedoel, vroeger toen ik in Gnollo woonde, toen hij daar knien, ontleem, hazen, je kon ze niet tellen. Patrizen en fazant, en dat is patrizen, die zie je bijna helemaal niet. Fazant wordt al steeds minder. Hazen ook niet veel meer. En knien, dat is ook enorm afgenomen, die stand. En nou ja, en alleen de herten en zo, dat wil nog wel, maar voor de rest is dat. En daarom denk ik ook altijd, maar die jacht, ja, dat stelt in Nederland, men hebben het er wel vaak over, maar het stelt weinig meer voor natuurlijk. Ik bedoel, op jacht hoe je niet meer te gaan, want wild is bijna voor. En het is een slecht beheer of zo. Maar ja, ze hebben het altijd over van wij moeten dat spul reguleren en zo, die jagers, maar. In mijn optiek is die titel lang voorbij, want er valt helemaal niks meer te reguleren. Ja, misschien nog een beetje aan de hertenstand. En er zijn wat te veel vossen, maar dat andere wild, daar is helemaal niks meer van over. Hoe het komt, ik weet niet. Het zal komen door de drukte. Het zal komen door dat verkeerd beheer. Het zal komen door de boeren met machines. Maar in ieder geval. Eén ding weet ik zeker, ik bedoel, wild is er niet zoveel meer. Ja, die buizerd, die hadden natuurlijk nog wel heel veel. En die zie je hier veel. En havik zie je hier ook nog wel. Maar de kieken die bijvoorbeeld, die zitten hier niet. En die broedt bijvoorbeeld ook niet in een boom. Hè. Die broedt meer op de grond, bij een andere vogels ook. Die moet je meer zoeken daarboven bij het water in de buurt of op de eilanden. Daar zit kieken die nog wel.

0: Wat mij ook opvalt is dat, het, dat ze hier het ook maar laten gruiden. Hè? Dus de nieuwe manier van landschapbeheer. Vroeger was alles mooi aangehakt en nu, als je dat zo hier ziet, dan zie je op een gegeven moment, is je zo leeg, je ziet allemaal riet, je ziet allemaal polden, je ziet, ze doet er volgens mij niks van. De graast ook niks. Hè? Je ziet geen schaap, maar zo hier niet, ook niet van die grote jongens, die Schotse Hooglanders niet. Het is bijna, hier als je hier zo kijkt, het is bijna moerassig. Het is een hele mooie plek in Drenthe. En je ziet heel weinig mensen. En als je hier zo uitgaat, dan kon je op een gegeven moment weer een heel andere vegetatie uit. En dan kon je in Staatsbos kon je straks uit. En dat is weer een heel andere vegetatie. Maar ook daar wordt in die perceel wordt veel kaapt en laten ze ook het holt en zo anders groeien. En laten ze het meer aan hun lot over, zodat je een heel andere soort van biotoop krijgt en zo. Het is mooi om af en toe in de natuur te zitten. Ik ben een grote natuurliefhebber. En bij mij in de tuin bijvoorbeeld, daar heb ik wat voedsel hangen. En daar heb ik soort van buitenvolier. Ik heb al 20 soorten telt al. Met tolle boekie op tafel van meneer Kroeze. Dat was Jo Kroeze, dat was onze leraar. Een geweldige man. Die ons als handige jongen al metnam de natuur en om vogeltjes te sporten. Ja, daar weet ik er redelijk veel van af. Van alles. Vinken, groenling, de boomklever, spreeuwen. Ja, het winterkoninkje, het roodbosje, alles heb je in de tuin. En daar kan ik altijd met veel plezier naar kijken. Ik ben al met kikker bezig. Er is al een andere meneer die hier in een jeep rondriekt en ook al een kikker heeft. En die waarschijnlijk ook naar de buizers zit te kijken. En wat je hier ook wel kunt aantreffen natuurlijk, vooral tegen het duister aan, een beetje. Hè? En het is nog wat te lucht, dan tegen het hol aan, dan kun je nog vaker nog wel wat hertreffen en zo. Dus Loestra, als je wat wilt, ga de natuur in, want in Drenthe is nog wel veel te zien. Alleen ik zeg je, hazen, verzaten, dat wordt allemaal minder.
1: De muziek die was van de nieuwe LP van Egbert Meijers, Dreuge Dunder. Het nummer Verleuren Paradies. En dat was hem voor vandaag, Harry's Blues. Zoals altijd gemaakt door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.

0: Het is wat ongebruikelijk. Maar in Muziek voor Volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal.
1: Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Hij komt van het album Christmas Soul van bluesgitarist Albert King uit Mississippi. Hij zei altijd dat hij een halfbroer was van B.B. King, maar daar wist B.B. King niets van. Albert King speelde bij Elmore James, Robert Nighthawk en Jimmy Reed en hij overleed in 1992 op 69-jarige leeftijd. Albert King, Santa Claus Wants Some Lovin'.

Albert King, Santa Claus Wants Some Lovin'. Het is een nummer uit 1941 en het was een hit voor Bing Crosby. En er verschenen 2579 covers. Componist Irvin Berlin werd er een vermogend man van. Het nummer werd onder meer gecoverd door Paul Anka, Jackie Wilson, The Beach Boys, Bob Marley, Merle Haggard, Willie Nelson, Cliff Richard, Neil Diamond, Etta James. Maar dit is de mooiste versie. Otis Redding, White Christmas.

Otis Redding, White Christmas. Forrest Hairston, dat was een soulzanger die vooral succesvol was als songwriter. Hij was de man achter de nummers van Smokey Robinson. En hij was ook nog een boezemvriend van Marvin Gaye. Forrest Hairston en Marvin Gaye. I want to come home for Christmas.

Forrest Hairston en Marvin Gaye, I Want to Come Home for Christmas. Spex Hildebrand, dat is een singer-songwriter uit Volendam, en hij maakte jaren geleden een schitterend kerstalbum waar geen enkele belangstelling voor ontstond. Want Spex Hildebrand is het best bewaarde geheim van Volendam. Spex Hildebrand, Christmas 4 a.m. Alone.

Spex Hildebrand, Christmas 4 a.m. Alone. Merle Haggard komt uit een arm gezin en december was altijd een zware maand, waardoor de kerst sober gevierd moest worden. De stookkosten slokten het hele budget op en toen hij miljonair was, schreef hij er een prachtig nummer over. Merle Haggard, If We Make It Through December.

Merle Haggard, If We Make It Through December. Waylon Jennings uit Texas begon als basgitarist bij Buddy Holly and the Crickets en hij maakte later deel uit van The Highwaymen. Hij was getrouwd met zangeres Jessie Coulter en is de vader van rockzanger Shooter Jennings. Hij overleed in 2002. Waylon Jennings, Away in a Manger.

Waylon Jennings, Away in a Manger. Crystal Gayle uit Kentucky had de nummer 1 hit in Amerika en Canada met Don't It Make Your Brown Eyes Blue. Ze is de jongere zus van zangeres Loretta Lynn en ze begon ook als achtergrondzangeres bij Loretta Lynn. Intussen heeft ze 44 albums gemaakt, 55 hits, waaronder 23 nummer 1 hits in Amerika. Crystal Gayle, What Child Is This?

Crystal Gale, What Child Is This? Het is een nummer uit 1905 van John Freeman John. En er verschenen maar liefst 4530 covers, onder meer van Booker T en de MG's, Roy Clark, Joe Satriani, The Memphis Horns, Jimi Hendrix, Rick Wakeman, The Ventures, Bill Perry, Los Lonely Boys, Charlie McCoy, Elvis Presley, Paul Anka, Johnny Cash, Tammy Wynette, Emmylou Harris en Cliff Richard. En dit is Good Old Willie Nelson, Silent Night.

Willie Nelson, Silent Night. Het komt van het album Heroes van de Commodores en het is een compositie van zanger Lionel Richie. De single eindigde 34 in de Amerikaanse Hot 100. Het is een van de favoriete nummers van Lionel Richie, die desondanks even later solo verder ging. De Commodores, Jesus is Love.

The Commodores, Jesus is Love. Paul Nelson, dat is een bluesgitarist uit New York. Hij begon in de band van Johnny Winter, werkte later met Eric Clapton, Buddy Guy en Dickie Betts en toerde door Amerika met Vince Gill, Derek Trucks, Joe Bonamassa, Mark Knopfler en Kenny Wayne Shepherd. De Paul Nelson Band, Christmas Tears.

De Paul Nelson Band, Christmas Tears. Debbie Davis, dat is een bluesgitarist uit Californië. Ze begon als gitarist bij de vrouw van John Mayall in de band Maggie Mayall en de Cadillacs. Daarna speelde ze jaren in de band van Albert Collins en ze was ook nog actief bij Double Trouble, Coco Montoya, Jay Giles en Duke Robillard. Ze heeft 15 soloalbums gemaakt. Debbie Davis, Boogie Woogie Santa Claus.

Debbie Davis, Boogie Woogie, Santa Claus. Alan Jackson uit Georgia heeft 66 hits in Amerika, waaronder 35 nummer 1 hits. Hij begon als gospelzanger, maar nadat hij Gene Watson en John Anderson ontdekte, schakelde hij over naar country. Op 27-jarige leeftijd vertrok hij naar Nashville en Glen Campbell regelde daar een platencontract voor hem. Zijn vrouw schreef een boek over zijn leven en dat werd een bestseller in Amerika. Alan Jackson, Honky Tonk Christmas.

Alan Jackson, Honky Tonk Christmas. Sammy Kershaw uit Louisiana heeft 25 hits in Amerika en hij probeerde ook nog 2 keer gouverneur van Louisiana te worden namens de Republikeinse Partij, maar hij verloor de verkiezingen. Hij begon als voorprogramma van George Jones, Ray Price en Merle Haggard. Sammy Kershaw, Christmas Time's a Comin'.

Sammy Kershaw, Christmas Time's A-Comin'. Lori Morgan uit Nashville is een succesvolle countryzangeres. Ze is de dochter van countryzanger George Morgan, maar ze was nooit gelukkig in de liefde. Zanger Keith Whitley overleed en haar huwelijken met de countryzangers John Randell en Sammy Kershaw gingen ten onder door huiselijk geweld. Ze nam albums op met Frank Sinatra, Tammy Wynette, The Beach Boys en Dolly Parton. Lori Morgan, Christmas at Our House.

Laurie Morgan, Christmas at Our House. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Tammy Graham uit Arkansas probeerde het eerst in Las Vegas, maar daar moet je een grote naam hebben. En toen ging ze naar Nashville en daar begon ze als Little Miss Jerry Lee Lewis. En met die act werd ze de huisband van Caesar's Palace. Intussen is ze soloartiest en ze heeft 3 hits in Amerika. Tammy Graham, Rockin' Around the Christmas Tree.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Het seizoen dat zit er bijna op nog 2 uitzendingen te gaan. En dan is het voor dit seizoen gebeurd. Maar nog 2 hele mooie uitzendingen met het beste van het afgelopen jaar. Deze keer Kirk Fletcher, Brandy Clark, Zac Irons, Skylar Rogers. Maar ook John Nemeth, Van Morrison, The Dirty Knobs en David Gogo. Maar we begonnen met Chris Kane van zijn cd Raising Kane. Back on top.

mooie gitaarwerk van Chris Kane van zijn CD Raising Kane. Begin van dit jaar uitgebracht op het Alligator label. En op zijn 65ste jaar kan hij er nog best wat van. David Gogo, een bluesman uit Canada. Wel grappig trouwens, hij heeft zijn website kijk. Dan staat er als hij niet toert, dan leeft hij op A Christmas Tree Farm on the Gogo Mountain, just outside of Nanaimo, British Columbia, Canada. Dus die naam komt van de berg waarschijnlijk, de Gogo. David Gogo. Ik denk dat dit zien, nou nee, dit is zien 17e CD misschien ondertussen wel. Alhoewel, dit is eerst haar single uitgebracht. David Gogo met Christine. One!

single uit 2020. 2018 kwam zijn laatste cd uit. 17 Vultures. En ja, er zal eigenlijk een nieuwe cd uitkomen. Maar door al het corona gedoe is dat er vorig jaar niet van gekomen. En is er een single uitgebracht. David Gogo. De Dirty Knobs, dat is de volgende band. En dat is een band die opgebouwd is rondom Mike Campbell. En die speelde eerder bij Tom Petty en de Heartbreakers. Heeft ook nog een poosje bij Fleetwood Mac gespeeld. Die heeft een soort, nou, ik wil niet zeggen een supergroepen vorm, maar met wat andere mensen erbij die ook allemaal het nodige op hun list gaan staan. Jason Sinai, die bij Neil Diamond speelde. Lance Morrison bij Don Henley. En Matt Law die speelde bij Alanis Morissette bijvoorbeeld. Nou, die heeft samen groepen gevormd, de Dirty Knobs. Een cd uitgebracht, vorig jaar zal dat gebeuren. Maar dat duurde ook maar wat en dat duurde maar wat. En het kwam ook door die corona natuurlijk. Maar uiteindelijk is het toch uitgebracht. En dit is het titelstuk Reckless Abandon.

Hetzelfde soort psychedelisch slot als begin van Reckless Abandon van de Dirty Knobs. Maar wel energieke muziek. En dat komt duidelijk uit de school van de man bij wie hij altijd speelde heeft. Van Morrison, 42e cd ondertussen alweer uitgekomen. Vorig jaar, 2020. Mooi getiteld The Latest Record Project. 28 nummers, allemaal nummers uiteraard van Van Morrison. En dit is de keuze van vandaag. Only a Song.

Van Morrison. In 2019 was hij nog in Grollo op het Holland International Blues Festival. Ik heb hem nog gezien en zo. En of dit nou echt zijn latest record project is, de titel zal het uitwezen. John Nemeth is een man uit Memphis, Tennessee. Een beetje op de grens van de Mississippi Delta, zou je kunnen zeggen. Hij komt oorspronkelijk, zijn familie althans, waarschijnlijk uit Hongarije. Want de naam die verwijst er duidelijk naar. Maar dit is ondertussen al zijn 10e cd die hij gemaakt heeft. De cd Stronger Than Strong uit vorig jaar 2020. Depravity.

Ja, het lijkt me wat een trieste aangelegenheid. Een Depraving of Love van John Nemeth. Ik heb er maar met op ondanks mee. Van de cd Stronger Than Strong. Het is Blues, de Lustrinoor. Op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie keer de scheepsrecht, dat is het bekende geluid. Maar niet drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. Drie nummers van QB and the Blizzard. Want het is deze maand, Harry Muskee maand. Drie nummers, een beetje in volgorde. 66, 67 en 1970. Het eerste nummer, dat is het dorpslied van Grollo. Just for fun.

Allemaal voor de lol, just for fun, QB and the Blizzard van de CD Desolation in 1966. In september dan giet het theaterstuk Musquet, Another Day, Another Road, nee, So Many Roads giet van start in Aachen. En het is net niet de titelstuk van de theatervoorstelling, maar het liep er wel een beetje op. Een nummer van de LP Groeten uit Grollo in 1967, Another Day, Another Road.

0: 1 minuut en 50 seconden en dan is hij er alweer. Another day, another road, QB and the Blizzards. Een paar jaar later, 1970, kwam de LP Too Blind to See uit. Met die mooie foto die, ik weet niet of hij in Drenthe gemaakt is of op het strand gemaakt is. Maar met die man die op de voorgrond stiet en dan de jongens zo op de achtergrond. Hele mooie foto. En door van het titelstuk Too Blind to See.
1: All right.

Lessen van drie nummers van QB and the Blizzards. We begonnen met Just for Fun, Another Day, Another Road en Too Blind to See met Helmi van der Vecht op piano. Ilko Gelling uiteraard op gitaar, Hans Lefaye op drums, Herman Deinem op de basgitaar, Harry Musquet uiteraard en op de saxofoons Rudy van Dijk en Bas Munningsma. We gaan naar Skylar Rogers. Die komt uit Chicago. Uit de niet de beste buurt van Chicago. Die is flink hard opgegroeid, zou je kunnen zeggen. En ook een stevige zangeres. Powerhouse zangeres. Power Blues. Een beetje in de sfeer van Coco Taylor, Etta James en dat soort namen. Skylar Rogers is de naam. Ze wordt begeleid door de Blue Diamonds. Niet Ruud en Riem de Wolf trouwens, maar hun begeleidingsband die heet gewoon zo. En dit is het titelstuk van de cd die dit jaar uitkwam. Fire Brother.

Uitslaande brand, wil ik zeggen. Fire Breather van Skylar Rogers. Titelstuk van de cd die dit jaar uitgekomen is. Tijd voor een wat rustiger, waar ik even een klein beetje gas terugneem in al dit geweld. Zac Aaron, een man uit Texas, een singer-songwriter, die zijn derde cd uitgebracht heeft, Phil Dirt Wanted, vorig jaar uitgebracht, en daarvan Shelter of the Storm.

Zo, de kooi in een beetje van bij Shelter of the Storm van Zac Efron van zijn CD Full Dirt Wanted. Brandi Clark, dat is een singer-songwriter uit Amerika die vooral veel werk voor anderen geschreven heeft. Onder andere voor Casey Musgraves, voor Sheryl Crow, Reba McEntire, Leanne Rimes. Nou, allemaal grote namen uit de countrywereld. Dit is een CD van haar, een solo CD van haar. Your Life is a Record, dit die haar uitgebracht. En dit is een nummer met Randy Newman en de oldere illustratie, jongens. Je kent hem vast en zeker, Randy Newman, 12 songs onder andere. Maar hier met Bigger Boat.

Bijna nostalgie. Randy Newman samen met Brandy Clark, The Bigger Boat. Goed, dat laatste nummer van deze aflevering van Harry's Blues. De Inoleste aflevering. Samenstelling en presentatie Albert Haar. Techniek in hand van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer van Musquet uit 1983 van de LP The Legend. Prachtig nummer. Geronimo Weeps.

0: Vienna tot Drentse Hei. Blues Radio Drenthe. Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Het nummer komt van het album Delaney and Bonnie Together. En Atlantic Records baas Jerry Wexler liet het album produceren door de beroemde producer Clive Davis. Het nummer is geschreven door het bandlid Dave Mason. Delaney and Bonnie, Only You Know and I Know.

Delaney en Bonnie, Only You Know and I Know. Het is een compositie van Isaac Hayes en David Porter. En in 1967 namen Sam en David nummer op met Booker T en de MG's. Het werd de nummer 1 hit in Amerika. Het nummer eindigde 2 in Canada en 24 in Engeland. Sam en Dave, Soul Man. MUZIEK

Sam & Dave, Soul Man. De Sanford Townsend Band. Dat is een Amerikaanse band die altijd optreedt in kleurrijke Hawaii-shirts. En de band speelt gladde popmuziek die uitermate geschikt is voor de radio. En dit nummer was dan ook een top 10 hit in Amerika voor de Sanford Townsend Band. Smoke from a Distant Fire.

The Sanford Townsend Band, Smoke from a Distant Fire. Het is het titelnummer van een album van Solomon Burke uit 2002. En het werd opgenomen met de Blind Boys of Alabama als achtergrondzangers. Het is een compositie van Dan Penn en gitarist Daniel Lanois was tevens de producer. Solomon Burke, Don't Give Up On Me.

Solomon Burke, Don't Give Up On Me. Bobby Charles uit Louisiana schreef als teenager de mega-hit See You Later, Alligator. Later maakte hij een album met The Band en in die periode schreef hij dit nummer samen met basgitarist Rick Danko uit The Band. Bobby Charles, Small Town.

Bobby Charles, Small Town Talk. Otis Redding woonde enige tijd op een woonboot in Sausalito in Californië. En daar schreef hij aan de waterkant dit nummer. Het werd de nummer 1 hit in Amerika. Het eindigde 3 in Engeland, Zuid-Afrika, Nieuw-Zeeland en 13 in Ierland. Otis Redding, The Dock of the Bay.

Greg Allman, Please Come Home. Sam Cooke en Otis Redding schreven het nummer en Arthur Conley uit Georgia, een protégé van Otis Redding, mocht het opnemen. En het werd een succes. Het nummer eindigde 2 in Amerika, 7 in Engeland. Arthur Conley, Sweet Soul Music.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Cry Baby van Garnet Mims is het album van deze week. En dit album is een mooi eerbetoon aan deze 92-jarige zanger. In 1963 had hij een nummer 1 hit in Amerika met dit nummer. En in 1971 nam Janis Joplin het nog een keer op voor haar album Pearl, dat postuum werd uitgebracht. Garnet Mims, Cry Baby.

0: Garnet Mims, Cry Baby. John Prine was postbode en trad 's avonds op in kleine clubs. En zo werd hij de held van de gewone man in Amerika. Hij had evenals Bruce Springsteen de uitstraling van een gewone jongen die hard moest werken voor de kost. Het komt van zijn album Diamonds in the Rough. John Prine, The Late John Garfield Blues.
1: Black faces pressed against the glass, while rain has pressed its weight

John Prine, The Late John Garfield Blues. Het nummer is geschreven door twee songwriters uit New York, Burt Burns en Jerry Ragavoy. Ze schreven het voor Van Morrison, maar hij wilde alleen eigen nummers opnemen. En vervolgens nam de zus van Aretha Franklin het op. Het werd een hit in 1968 in Canada, Engeland en Amerika. En in 1992 werd het opnieuw een hit in België, Denemarken, Ierland, Nederland, Zweden en Engeland. En dat had te maken met een Levi's commercial op de Europese televisie. Irma Franklin, take a little piece of my heart.

Irma Franklin, Take a Little Piece of My Heart. Crazy Horse, dat is de begeleidingsband van Neil Young met zanger-gitarist Danny Whitten. En deze Danny Whitten schreef de hit I Don't Want to Talk About It voor Ross Stewart. En ook dit is een compositie van Danny Whitten. Hij overleed in 1972 aan een overdosis drugs. Crazy Horse, Downtown.

Crazy Horse, Downtown. Het is een single uit 1961 van Ben E. King. En dat was de ex-zanger van The Drifters. Het werd in 1961 een hit in Canada, Engeland en Amerika. En het nummer werd gecoverd door Tracy Chapman, The Beatles, Otis Redding, Aaron Neville, Mink DeVille, Ry Cooder, Little Milton, Johnny & Cher en The Searchers. Maar in 1987 werd het opnieuw een hit. En toen was het zelfs een wereldhit in Australië, Oostenrijk, Canada, Frankrijk, Ierland, Italië, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Zweden, Engeland, Amerika en Duitsland. Ben E. King, Stand By Me.

Benny King, Stand By Me. Zanger-gitarist Lowell George was de frontman van Little Feat en hij was tevens de componist van de band. Dit komt van het album Sailing Shoes. Hij overleed aan een overdosis drugs. Little Feat, Trouble.

Little Feet, Trouble. Harold Melvin en de Blue Notes, dat was een soulband uit Philadelphia. En Harold Melvin was de zanger, totdat drummer Teddy Pendergrass een veel betere zanger bleek te zijn. In 1972 was dit de nummer 1 hit in Amerika, het nummer 1 de 9 in Engeland en 52 in Canada. Harold Melvin en de Blue Notes, If You Don't Know Me By Now.

Harold Melvin en de Blue Notes, If You Don't Know Me By Now. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. The Amazing Rhythm Aces, dat is een onderschatte southern rockband met de geniale zanger en componist Russell Smith. Het album Stacked Deck was een meesterwerk en toch werd de band niet zo groot als Lynyrd Skynyrd of The Allman Brothers Band. The Amazing Rhythm Aces, Third Rate Romance.

0: Dinsdag Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Een radioreisreportage op zoek naar de wortels van de blues.
2: Drie locaties staan vandaag centraal. Een katoenplantage, een begraafplaats en nog een begraafplaats, vlakbij een cotton gin. De wereld van katoen en rijst. De vruchtbare grond van de Mississippi Delta. De wereld van Robert Johnson en Charlie Patton. Beiden leefden aan de zelfkant van de samenleving. Speelden de Devil's Music, werden uitgestoten door kerk en gemeenschap en hadden anderzijds een geweldige aantrekkingskracht, met name op vrouwen. En daarmee tegelijkertijd bron van vele moeilijkheden. Robert Johnson vond zijn einde door vergiftiging, 35 jaar oud. Charlie Patton had vele vrouwen. Zijn hart begaf het op zijn 47ste. Het graf van Charlie Patton ligt ergens bij Holly Ridge. Robert Johnson is begraven in Greenwood, maar zijn grafmonument staat nabij Morgan City. Bluesliefhebber Skip Henderson had er de hand in dat beide bluesgiganten in steen worden herdacht. Dockery Farms was een van de grootste en bekendste plantages in Mississippi. Van de plantage ging de katoen naar de cotton gin, waar de pluizige bollen ontkorreld worden. Het grootste gevaar voor de katoenteelt was de boll weevil, een insect dat de hele oogst kon vernietigen. Dat was vroeger. Nu, mei 1993, Highway 8 tussen Rollville en Cleveland.
3: Een vogel op de achtergrond op wat, wat vroeger een plantage was.
4: Ja, dit is de bekende Dockery plantage. We staan hier ook voor een gebouw waar wat landbouwwerktuigen in opgeslagen zijn. Maar het bedrijf is buiten werking. De Dockery Farms. Opgericht in 1895 bij Will Dockery. Van 1865 tot 1966. En John Rice Dockery. 1906 en 1982. Dan schijnt er nog een neef van die mensen te leven of zo. Waar Billy Gibbons nog weer een ontmoet heeft in Chicago. Die toch wil proberen om hier dit spulletje een beetje. Om het een beetje zo te laten dat het niet geen rotsel gestolen wordt. Dan zie je ook een bordje aanhangen van de 2000 gulden de beloning voor degene die aan deze prop. Die deze property vernielt en zo, als je die arresteert en zo.
3: Ja, het moet een beetje in de authentieke staat blijven eigenlijk, hè?
4: Ja, kijk, daar heb je nog een soort van vijvertje, riviertje. Kijk, hier hebben waarschijnlijk die mensen gewoon. Kijk, hier hebben zo, denk ik, die slaven gewoond, hè? Daar heb je nog een paar huisjes. En daar, kijk, de kerk is er ook bij.
3: Ja.
4: Hoewel die wel wat recenter is.
3: Het is een dorpje op zich eigenlijk.
4: Ja. En die mensen hebben waarschijnlijk daar gewoond, door het hek heen, daar ergens achteraf of zo.
3: Ja. Over welke mensen heb je het, hè?
4: Ja, dan heb ik het over die Dockery's dus, de eigenaar van die plantage.
3: Ja, ja.
4: En die mensen, dat waren dus de slaven en een heleboel beroemde mensen uit de blueswereld die hebben hier gewerkt of geleefd. Onder andere familie van Howlin' Wolf, Staples. De popstapels van de Staplesingers en zo, die familie. Ja, en eigenlijk nog veel meer. Ik bedoel, want al die families waren weer familie van elkaar. Dus er zijn ongetwijfeld al die andere mensen zijn hier ook langsgekomen. Robert Johnson heeft hier zonder enige twijfel ook gespeeld. En Charlie Patton. Want die zijn hier niet zo ver vandaan zijn ze. Staat een monument. Dat is ook op een. Een kilometer of 20. Ja. Ja, het is eigenlijk, wat ik al zei, een stuk zo groot als de provincie Drenthe waar alles gebeurd is. En dit is een van die uitermate historische plaatsen. Dockery.
3: Komt
4: Farms.
3: Komt die nogal eens in de muziek terug? De naam ook of niet?
4: Nee. Die naam niet. Maar wel in alle boeken over blues. Dus, ja. Ik kwam voor het eerst tegen de Devil's Music van. Het bekende naslagwerk over. Over blues en daar zie je dan in staan bij Roelviel. Dus dat is het plaatsje waar hier enigszins achter ligt, waar dus veel gespeeld werd ook. Daar was de dockeryplantage. Nou, en die zie je dus.
3: Want toen wij hier naartoe reden vanuit Klaaksdeel via Marks, toen kwam we ook nog door het plaatsje Partsman.
4: Ja, waar een van de opvoedingsgestichten was dan zo, de Partsman's Farm. Een nummer van Moos Ellison gaat daarover. Ook bekend van John Mill en van andere uitvoering van Johnny Winter onder andere. Maar ja, de Partsman, zo worden wel meer inrichtingen genoemd. Maar hier is het de plaatsje Partsman, daar was ook een inrichting en vandaar waarschijnlijk
3: Zou je dat een beetje kunnen vergelijken met wat wij in Drenthe vroeger kennen in de vorm van de, ja, de bedelaarskolonies, Veenhuizen.
4: Frederikshoort misschien, ja. Dat zoiets.
3: Ja. Veldzicht bij Balkbrug.
4: Ja, dat lijkt me wel.
3: Mensen die, die eigenlijk geen inkomen hadden, die maar wat rondzwermen, die soms ook wat deden wat niet mug, en die dan door in terecht kwamen.
4: Ja, dat lijkt me wel, ja.
3: Dat moet je bij die bluesmensen ook een beetje voorstellen eigenlijk, hè?
4: Ja, zeker.
3: Parsons Farm. Yeah.

0: Nou, dit is Dockeries. En dat was gewoon een kapitalistische onderneming, een bedrijf.
1: Ja.
0: Met slaven.
1: Ja.
0: En door werken die mensen.
2: Ja, die mensen, deze twee mensen zijn allebei dood. En het bedrijf is ook buiten, niet in functie meer.
0: Ja. Maar grappig trouwens, alles... dat zo'n gitarist van ZZ Top, dat die zich zoveel muiten getroost daarvoor.
2: Ja, ja. Dat die man ontmoet heeft ooit op ergens in Chicago, las ik. En dat hij is met die... Met is een oom of een neef van die mensen. Het is in ieder geval een vrij dichtbij. En daar behoort het geloof ik nog aan, ja. Die familie. En dat hij een beroep op hem gedaan om dat toch een beetje in orde te houden.
0: Nou, het is in ieder geval al gebeurd dat er een mooi opschrift komen is.
2: Ja.
0: Ik heb het idee dat dat nog niet zo heel old is.
2: Nee.
0: Wordt het allemaal heel netjes opgesteld van de Dockery Farms. Gevestigd in 1894 bij Will Dockery. En Joe Rice Dockery.
2: Ook alweer Rice, hè? Dat is net Willie Rice Miller en...
0: Sonny Boy.
2: Ja, yeah. Yeah. Joe Rice Dockery.
0: Dus niet zo verwonderlijk trouwens, want het was hier een gebied waar veel rijst verbouwd wordt. Want we kwamen ook net weer langs een soort sawa's, waar als hier de rijst op verbouwd wordt.
2: Er was een prachtig sproeivliegtuig hier overheen ging. Geel vliegtuigje. Misschien 15, 20 meter van de grond komt hij ineens. Over je heen en dan laat hij dat los.
0: Een soort horzel.
2: Ja.
0: Maar ja, dat is de hedendaagse tijd, hè?
2: Ja. Vroeger toen vrat de weevil het op.
0: De bolweevil.
2: De bolweevil.
0: Ja. Maar ja, er schorst iemand hier ook erop.
2: Ja.
0: En het milieu, dat hebben ze hier, naar mijn idee, wat minder in de regen dan dat in Nederland het geval is.
2: Nou, ze hebben strengere milieuwet in Amerika als in Nederland.
0: Nou, als ik zag een paar dagen terug hoe achter een garage de afgewerkte olie en zo nog gewoon de sloot in loopt,
2: ja,
0: dan is de controle misschien hier wat minder.
2: Ja, nou ja, zo'n groot land, dat lijkt me ook heel moeilijk. Maar als ik toch die bomen hier zo allemaal bekijk, dan groeit het hier toch een stuk beter dan bij ons. Want
0: het is hier een barre vruchtbare streek,
2: ja,
0: natuurlijk. Hè?
2: En het is ontzettend vochtig hier.
0: Ja. De lucht is ook bijna vochtig.
2: De lucht is bijna vochtig. En
0: het laat.
2: Het is drukkend hier.
0: Ja.
2: Zo druk maak je het in Drenthe praktisch nooit meer. Ja, eens keer als een beste onweersbui zit of zo. Ja.

0: Wat is dit voor een vogel? Ik
1: weet niet wat een vogel.
0: Nee, fluit zo mooi.
1: Ja, fluit zeker mooi. Nee.
0: Midden in het veld.
2: Eigenlijk alweer helemaal midden in het veld. Lopen wij hier van een verharde weg af naar een kerkje. Ongeveer hetzelfde als bij het graf van Sonny Boy Williams en zag. Alleen deze ziet er nog die ziet er nog goed uit. Of die gebruikt wordt of niet, daar kunnen we even naar kijken.
0: Vlak bij Morgan City. Iets ten zuiden van de grote weg tussen Greenwood en Greenville.
2: Ja.
0: Ja.
2: De Mount Zion Methodist Baptist Church. Morgan City, Mississippi. Dus het is toch Morgan City. Dit wordt erbij. Op de kaartje staat Quito. Maar voor zover ik weet is dat de hoofdstad van Bolivia of zoiets. Pastor Reverend James Radcliffe Jr. Donations to support the Robert Johnson Memorial.
0: Dan ben je goed.
2: Dan ben je goed. Zion Memorial Fund, Post Office Box.
0: Ja.
2: 1059 Clarksdale, Mississippi.
0: Kerk is gesticht in 1909.
2: En hier is een heel klein kerkhof bij. En hier links, vlakbij de grote weg, daar is dan...
0: Ja, maar daar is zoiets.
1: Ja.
2: De Robert Johnson Memorial. Nou, Robert Johnson is ongeveer de meest beroemde zoon van Mississippi, tenminste wat de blues betreft. En nou, dit ziet er tenminste nog, om maar eens in het Nederlands te zeggen, christelijk uit.
0: Ik vrees alleen dat ze het foto hier eraf gehaald heeft.
2: Ja. Er ligt een drumstok, een plectrum en een briefje. Wat staat er eigenlijk op? I lost a note of memorial this special day, a remembrance of deep away, passed away. Moeilijk te lezen.
0: You spent.
2: Dat is moeilijk te lezen. Ja. The deep. Staat er nog iets achterop? Ja, inderdaad. Maurice of?
1: Ja,
2: 528. 28, dus dat is ook nog
0: recent. Het is twee dagen geleden is die hier neergelegd, ja. Memorial Weekend. Ja, dat klopt, want maandag dan is het Memorial Day. Dat betekent dat het Memorial Weekend is. En ja, daar staat een naam bij, maar ik kan niet vinden.
2: In ieder geval, hier staat dan op het monument. Ja, het is monument en graf, dus natuurlijk.
0: Het is geen graf, hè, nee. Want hij ligt hier niet begraven. Hè? Dit is een ja.
2: Oh ja, maar die begraafplaats is ook niet zeker.
0: Is niet helemaal duidelijk, nee.
2: Dat is alleged. Maar hier is dan het monument. Hij is in Greenwood geboren, hoor. En Robert Johnson, king of the Delta blues singers. His music struck a chord that continues to resonate. His blues addressed generations he would never know and made poetry of his visions and fears.
0: En dan gaat het verder hier.
2: You may bury my body down by the highway side. This memorial erected April 20, 1991. 20 april 1991.

0: En hebben allerlei mensen uit Amerika in diep respect en appreciatie voor de people en de culture van de Mississippi Delta. Die hebben gedoneerd dat dit hier kwam. En dan staan verder al zijn tekst erop. Dat wil zeggen zijn titels van de nummers. Van Love in Vain tot aan Crossroads. Tot Me and the Devil, Hellhound on My Trail.
1: Stones on My Pathway, ja. Yeah.
0: Born in Hazelhurst staat hier dus.
1: Hazelhurst, Cochlear County.
0: Brief ten opzichte van Robert Johnson left an enormous legacy. Hij had een korte periode, maar hij is heel jong gestorven dus. Preserved for the ages by Bad Columbia Recording Company. En ja, the body of his work is considered, dus het lichaam van zijn werk, dus het framework dus. Is het meest krachtige in zijn soort. Een jagend en lyrisch portret van een humane menselijke geest.
1: De menselijke geest, ja. Ja, is toch heel anders dan
0: dan bij Sonny Boy.
1: Dan bij Sonny Boy, ja.

0: heel klein kerkhof liggen, ongeveer 50 mensen. Nog niet eens, denk ik. Hier 20, 25. Maar niet overal staat een steen bij waarschijnlijk.
1: En inderdaad, vlakbij de weg, ja? Highway 7.
0: Highway 7, ja.

0: Wil je met de auto naartoe of?
1: Ja, nee, je moet daar.

0: ligt zo te zien nog op de originele plek. Een van de weinige stenen hier eigenlijk op Kerkhof.
1: Nou, dit is weer gewoon zo'n steen die door die mensen daar neergezet is.
0: Ja, nou, die kun je wel zien.
1: Hetzelfde steen als dezelfde toestand als bij Sonny Boy en bij Robert Johnson. En nou ja, hier staat het ook, Charlie Patton. The Force of the Delta. Foremost performer of early Mississippi blues, whose songs became a cornerstone of American music.

0: that thing on you.
1: Ty si nám náhodou to schedla černé hys. Anders staneš die hele fabriek hier achterin beweeg. Het is niet bepaald een rustige plek.
2: Nee, dus,
1: dan was Petten ook niet zo'n rustige man, hè?
2: Nee, misschien hebben ze hem daarom ook wel. Hij was niet. Hij was een. Een wild leven leefde hij. Maar dat leefde Robert Johnson ook, dus. Er zit niet veel verschil in tussen Johnson en Petten. Misschien dat ze daar ook
1: in hun tijd niet zo geëerd worden.
2: Nee.
1: Trainen verder heel worden. April 1891. April 1934. Charlie Patton.
2: Het fotootje zit hier nog wel op, die ander niet, maar hier ligt niks bij. Dus.
1: Ja.
2: Hij is in een rangorde, schijnt voor de mensen iets minder te weten.

0: John Fogerty van Creedence heeft hier nogal een bijdrage. Ja?
1: Die heeft, en die Skip Henderson weer.
0: Ja.
1: Die ook, voor die Sonny Boy.
0: Ja. Nee, voor Robert Jones. Sonny Boy was toch van Trapper Records.
1: Ja, maar die Skip Henderson heeft dat toen, dat klant dan.
0: Ja, ja. Ja, het onderhoud daarvan. Ja. Ja, dat is mooi. Ja.
1: En die andere, ja. Die Johnson is dan die, die wordt onderhouden door de mensen in de state. Die hebben allemaal gedoneerd.
0: Ja. Word niet vrolijk van dit soort dingen, hè?
1: Nee. Ja. Het is gewoon... mensen zijn echt weggestapt en ja. Als je dan ziet in verhouding van wat voor naam ze hebben, is het heel vreemd. En dat het van overheidszijde ook niet, geen enkele waardering is, is ook helemaal niet. Anders had je het toch op zijn minst dwars aan gedaan. Voor Louis Armstrong staat wel een fantastisch groot park en een fantastisch standbeeld en dit en dit en dat. Die appelleert natuurlijk aan heel veel publiek.
0: Toeristische attractie.
1: Deze mensen natuurlijk niet, maar ik bedoel, zijn wel de voorlopers van de muziek van Armstrong geweest. Dus, ik bedoel, Rembrandt die hang je toch ook niet ergens in Annaveense Kanaal neer of zo.
0: Nou, die wordt ook pas wat later erkend, dacht ik, of niet?
1: Ja, Rembrandt niet. Rembrandt werd direct erkend in zijn tijd. Die was helemaal niet arm.
0: Hmm.
1: Die had zelfs, ik weet niet hoeveel mensen aan het werk. Maar stil, ik bedoel. Ja, wie weet je dan, Karel Appel of zo. Maar ik bedoel, dat is toch een verschil. Ik bedoel, er wordt niks meer gedaan. Dat vind ik jammer. Het is een soort van rejection of their own culture.
0: Ja, misschien moet het wel van buitenaf komen.
1: Ja, maar ik bedoel... Ja, wat moeten wij er verder mee? Wij kunnen er ook niks aan doen. We kunnen alleen maar constateren dat het zo is. En, als in Nederland zoiets zou gebeuren, dan zou je er wat aan kunnen doen met elkaar. Maar ja, er zijn dus enkele personen die er wat aan doen, maar het is natuurlijk in verhoudingsgewijs, het is helemaal niks.
0: Maar hij staat een reden om er niks aan te doen.
1: Ja, als je het niet weet, dan kun je er ook niks aan doen.
0: Ja. Ze zullen een donatie willen geven.
1: Ja, dat weet ik niet. Nee, eigenlijk niet. Ik zou wel, zoals het museum Klaagsdeel wel en zo. En, maar ik vind dat dit is een taak van de Amerikaanse overheid, van de Amerikanen, niet van mij. Ik bedoel, om de blues, de muziek levendig te houden en zo, en de aandacht daarvoor, kun je het beste naar Klaagsdeel gaan, dat heeft veel meer zin. Ik bedoel, daar in de overzicht, daar staan het ding mooi bij elkaar en dan word je ook, ja, daar heb je meer aan. Hier heb, ja, het enige wat je kunt doen is er iets meer van maken als het is. En zorg dat die man fatsoenlijk, nou ja. Punt, stop.

0: Allemaal muziek uit dezelfde omgeving eigenlijk van Morgan City in Belzona. Dit was Elmore James, al wat modernere uitvoering. Ja, en daarvoor de bekende mensen, Harry.
1: Ja, Charlie Patton en Robert Johnson, want daar ging deze uitzending over. En het was allemaal muziek die opgenomen is omstreeks 1927 tot aan 1930 ongeveer, 1934.
0: Ja.
1: Ja, en nog een stuk van Bucky White. Dus dat waren de 4, 5 artiesten die we gedraaiden in deze uitzending. Grootdeels echter over Charlie Patton en Robert Johnson.
0: Deze aflevering van Harry's Blues die maakt weer door Rego Meijer. Techniek, samenstelling en presentatie Albert Haren, Harry Muske.
2: Volgende week in Harry's Blues.
3: Voor het eerst werd dit jaar het Mississippi Crossroad Blues Festival gehouden in Greenwood. Voorheen het Robert Johnson Memorial Festival. Met onder andere Taj Mahal, Robert Lucas, Catfish Keith en John Hammond.
4: On Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
5: De nalatenschap van Harry Muske. Een programma voor liefhebbers van blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
6: Bands met hits hebben altijd werk en ook Harry Muske schreef een paar hits. Maar hij wilde die nummers nooit zingen. Hij vond het Back to the 60s te makkelijk, te commercieel. Maar het blijft wel een lekker nummer. QB and the Blizzards, Apple Knockers Flophouse.

QB and the Blizzards, Apple Knockers Flophouse. De Canadese singer-songwriter Matt Anderson trekt altijd volle zalen in Nederland. Dit komt van zijn album Coal Mining Blues, opgenomen in de Levon Helm Studios in Woodstock met de Canadese topproducer Colin Linden. En deze Colin Linden is tevens de gitarist op het album. Matt Anderson, Coal Mining Blues.

Matt Anderson, Coal Mining Blues. Ted Benoit uit Yuma in Louisiana maakt deel uit van een nieuwe generatie Amerikaanse bluesartiesten samen met Johnny Lang, Kenny Wayne Shepherd, Susan Tedeschi en Joe Bonamassa. Dit komt van zijn album Best of the Bayou Blues. Ted Benoit. These blues are all mine.

Ta Benoit, These Blues Are All Mine. Chris Bergson, dat is een jazzgitarist uit New York, en hij begon een paar jaar geleden bluesalbums op te nemen en is daar intussen heel succesvol mee. Dit komt van zijn album Imitate the Sun, met een bluesy bewerking van een Bob Dylan nummer. The Chris Bergson Band, Standing in the Doorway.

The Chris Bergson Band, Standing in the Doorway. Het was een wereldhit voor The Animals uit Newcastle en Eric Burdon moet het intussen ontelbare keren gezongen hebben. Op zijn soloalbum House of the Rising Sun blijft er weinig van de originele versie over, maar het blijft wel Eric Burdon, House of the Rising Sun.

Eric Burdon, House of the Rising Sun. Barbara Blue zong 25 jaar 5 avonden per week in de bluesclubs van Beale Street in Memphis en ze kreeg dan ook de bijnaam The Queen of Beale Street. Ze nam in Sheffield, Alabama haar album From the Shoals op met de beroemde producer Jim Gaines en voor haar eigen platenlabel Big Blue Records. Barbara Blue, Too Far.

Van Morrison, The Story of Them. Op het album The Best of Johnny Winter spelen een aantal topmuzikanten mee. Gitarist Rick Derringer, basgitarist Tommy Shannon, pianist en organist Edgar Winter, zijn broer, en drummer John Turner. De bluesgitarist uit Beaumont, Texas, overleed na een optreden in Frankrijk op een hotelkamer in Zurich. Johnny Winter, be careful with a fool.

Johnny Winter, be careful with a fool. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. In 1977 ging Johnny Winter samenwerken met Muddy Waters. Hij werd zijn tweede gitarist en hij werd tevens de producer van Muddy Waters. Dit komt van het album Heart Again. En het werd opgenomen met James Cotton, Pinetop Perkins, Bob Marjolin en Johnny Winter. Muddy Waters, I Can't Be Satisfied.

Een hele goede avond, luisteraars. Welkom bij Harry's Blues. Vanavond muziek van B.B. King onder andere. The Hoax uit Engeland. Van Tab Benoit uit Louisiana. Van Robert Duyf uit Limburg. En we beginnen met Canada. Een zangeres uit Canada. Diana Taylor. We hebben er al eens eerder wat van gedraaid. Van die prachtige cd van haar. Spirits in the Water. Hier is ze met Working.

Dionne Taylor uit Canada. Spirits in the Water. Dat is de cd waar dit nummer van afkwam. Het nummer Working. Corey Tedford. Ik had er niet van deur. Moet ik eerlijk zeggen. Ik had er niet van deur. Maar hij komt dan ook van Newfoundland. Ook zo'n uithoek. Nou ja, uithoek zou je bijna zeggen van Canada. Ook een plek waar het hartstikke mooi rustig is. Ik kwam daar ook alweer vandaan. Dat was die zanger die wel regelmatig in de Amer speelde. Anderson. Anderson. Sifuurnamen ben ik even kwijt, maar dat schept me nog wel te binnen. Geweldige zanger trouwens. Maar als die één keer zat, jongen, nou dan zat er ook wat. Corey Tedford. Daar is een cd van u gekomen. Road Songs. En ik draai Sunday Morning.

Ja, yeah, Sunday Morning, dat was Corey Tedford van de CD Road Songs. The Immediate Family, ja, ik had er niet van gehoord, moet ik eerlijk zeggen, The Immediate Family, maar toen ik las wie het was, toen wist ik het wel. Danny Kotsmar, Waddy Wachtel, Russ Kunkel en Leland Sklar, dat zijn de mensen die samen de Immediate Family vormt. En dat zijn eigenlijk allemaal de veteranen in de muziekwereld. Met name in Californië. In de wereld van Jackson Browne en Bonnie Raitt. En dan nemen ze allemaal maar op. En die hebben zich dus verenigd in de Immediate Family. Ze brachten een cd uit Honey Don't Leave L.A. Nou, dat was al in terug. En dit is een cd die heet... moet ik hem kijken, waar had ik hem ook alweer? Hier, Slippin' and Slidin'. Is nog niet een cd trouwens, moet ik eerlijk zeggen. Het is een EP. En daarvan het titelstuk... Slippin' and Slidin'.

Ja, deze man die kunt het wel, hè? De Immediate Family. Geweldige mensen. Lielens klaar op bas. En Waddy Wachtel op gitaar. Die vormt met elkaar die band. En dit is het titelstuk van de EP Slippin' and Slidin'. Vorige weken draaide ik al een nummer van Peter Fateska en de Blues Train. Een gitarist uit New York die onder andere speelde bij Jefferson Airplane. Of hoe heet het later ook weer? Jefferson Starship heette dat, geloof ik. Nou, een man die eigenlijk een beetje blues en funk en zo met elkaar mixt. En dit is van zijn laatste cd, Grass Ain't Greener on the Other Side. Am I Wrong, Pretty Baby?

Ja, het bent van die muziekstukken met zo'n rare break erin, waar hij als radiomaker soms verrast door wordt. Maar in dit geval was het bekend dat het aan zat te komen. Am I Wrong, Pretty Baby van Peter Fatesca en The Blue Strain. Van die nee CD met die mooie titel Grass Ain't Greener on the Other Side. Naar eigen bodem hadden we Robert Duyf, de man die eerder optrad samen met zijn maatje Guido Brassé onder de naam Third House from the Left en die nou een solo CD gemaakt heeft, de CD Dangerous Mode. Uitstekende CD, echt van eigen bodem, maar internationale kwaliteit. Luister maar eens naar Like a Wolf.

verhaal van Robert Duyf, wat is geschreven naar aanleiding van het doodgaan van zijn hond. Like a Wolf van de CD Dangerous Mood. Je hoort het in Harry's Blues op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie keer een uitvoering van één en hetzelfde nummer. En in dit geval een nummer van Lowell Fulsom uit 1954. Maar ik draai dat niet als oudste versie. Het is een versie van B.B. King uit 1957 die ik draai. En een versie van Joanna Connor. Dat was de aanleiding eigenlijk. Joanna Connor, de gitarist, zangeres, blues, artiest uit Amerika. Die een nieuwe cd maakte. Samen met Joe Bonamassa als producent. En met Reese Winans onder andere op keyboards. Nou, dan hij een goede begeleiding erbij. De cd 4801 South Indiana Avenue. Dat is een locatie in Chicago. In het zuiden van Chicago. Dat is de plek waar Teresa's Lounge is. Een van de bekendste bluesclubs in Amerika. Joanna Connor met dat nummer van Lowell Fulsom. Trouble, Trouble.

Joanna Connor, ook alweer bijna 60 trouwens ondertussen. En in de nieuwe CD 4801 South Indiana Avenue. Met de eerste versie van Trouble, het origineel van Lowell Fulsom. Iemand die het snel oppakte, dat nummer van Lowell Fulsom, dat was B.B. King. Nog in de tijd denk ik dat hij de Beale Street Boy nog heette. Blues Boy of... Ja, de Beale Street Blues Boy, net hoe hij hem noemde. Pas later noemde hij zich B.B. King. Het is de achterkant van een single, de flipside van een single van B.B. King. Trouble, Trouble, Trouble.

1950, B.B. King, de flipside van de single I Want to Get Married. En dat was Trouble, Trouble, Trouble. Maar misschien wel een mooie combinatie trouwens. De derde versie, want altijd drie uitvoeringen van hetzelfde nummer. Dat is de versie van The Hoax. Een band uit Engeland van Robin Davey. Die vooral in de 90 jaren heel veel succes aan. Ook hier in Nederland. Vaker optreden, ook in het noorden hier zo. Dit is van de CD The Recession Blues. En dat is uw 2014. De Hoax met Trouble, Trouble, Trouble.

drie versies van Trouble, Trouble, Trouble. Of Troubles, Troubles, Troubles. Het is maar net hoe hij het wilt uitspreken. Drie versies. B.B. King uit 1957. Joanna Connor uit 2021. En de Hoax uit 2014. Vorige week draaide ik alle nummer van de cd van Carrie Kearney. De cd Tales from the Psychedelta. Psychedelta, die naam, daar kwam hij eigenlijk bij toen hij ooit samenspeelde met The Grateful Dead. En ze zeiden van, ja, wat voor muziek is dat nou eigenlijk van The Grateful Dead? Nou, die noemde dat zelf Psychedelta muziek. Gebaseerd op de bluesmuziek uit de Delta met er een sausje van DT erover en een geur. Dat heeft hij vernoemd in de titel van zijn cd, Tales from the Psychedelta. Hij is een geweldige goede gitarist, Carrie Kearney. En dit is de uitvoering van een heel old bluesnummer, een standard, uit 1924 geloof ik, dat de eerste uitvoering was, Trouble in Mind. Trouble in Mind.

Ah, dit klinkt dan toch weer weinig psychedelisch. Dit klinkt als een mooi country blues nummer. Trouble in Mind van Kerry Kearney. Soms gooi ding ding als je op zoek bent naar nieuwe muziek, nieuwe Americana muziek of nieuwe blues muziek. Dan gooi ding ding of ding, ja, nog nooit van gehoord. Kalen Grader. Ik had er echt nog nooit van gehoord. Die man die blijkt uit Atlanta te komen. Want ik kwam bij de cd Honestly, die vorig jaar uitgebracht is. Ik kon er heel weinig over vinden, maar uiteindelijk kwam ik erachter dat het een liefhebber is. Een liefhebber van Ierse muziek. Maar hij woont in Atlanta in Georgia. Hij komt ook niet van oorsprong uit Ierland of zo, maar is gewoon een liefhebber van die muziek. En hij naar de cd's kijkt die hij gemaakt heeft, dan blikt dat ook wel een beetje. The Last Hooray, maar vooral Limerick Junction. Limerick, dat is een plaats in Ierland. Dat verwijst toch duidelijk naar. Dit is van de nee cd, Honestly dus, van Kalen Grader. Het nummer Turned Up, Lockdown.

Turned Up and Locked Down van Kalen Crader van de CD Honestly. En dit had weer helemaal niks met Ierland te maken trouwens. Dat, ja, hoe dan in de informatie stiet van dat hij een liefhebber is van Ierse volksmuziek. Volksmuziek, dat weet ik niet precies. Drayton Farley, ja, daar had ik ook nooit van gehoord. Maar ja, het kan allemaal natuurlijk. Want deze man die komt ook uit het zuiden van Amerika. Een beetje de omgeving van de Virginia, zeg maar, die Appalachians, dat gebied of zo. Dan zit je in de sfeer van de Amerikanen. En ja, dan wordt wel eens gezegd van, er zijn mensen die woont ergens, maar die wil eigenlijk niet dat ze door woont. Maar ze komt er wel vandoor en ja, het heeft iets te maken met dat je niet wilt conformeren aan de cultuur die door over het algemeen heerst. Dat geldt een beetje voor die Drayton Farley. Dit is van de CD A Hard Up Life en het nummer gaat over gewone mensen. Mensen met een blue collar.

Drayton Farley met het nummer Blue Collar van de CD Hard Up Life. Een man die uit Alabama komt. Hetzelfde als Jason Isbell. En dat zit een beetje in die sfeer. De muziek van de South. En ja, in Amerika is het het zuiden, het diepe zuiden van Amerika, wordt als zeer conservatief over het algemeen versleten. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die vooruitstrevende ideeën hebben en ja, die er wel wegkomt, maar die zich niet thuis voelt bij die cultuur. Geldt ook een beetje voor de volgende, Pony Bradshaw. Alhoewel, die man die is geboren in East Texas, maar die is door zijn vrouwen terecht te komen in Alabama, dacht ik. Ja, in Alabama. De CD die heet Calico Jim van Pony Bradshaw en dat nummer dat heet Dope Mountain.

Dope Mountain van Pony Bradshaw. De cd Calico Jim. Uitstekende cd. Zeer de muiterweerdummer. Er nog even wat nummers van te lusten. En misschien draai ik de komende week er nog wel een paar van. In Haar is Blues. Zoals altijd samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in hand van Laurens Braams. En we besluiten met een bluesnummer. Een echt bluesnummer uit 1964. Compositie van Howlin' Wolf. En het gaat over Chicago, over het werken in Chicago, het werken in de grote slachterijen, op de killing floor, de plek waar als de biezen van het leven beroofd wordt, zeg maar. De uitvoering is van Tab Benoit, een geweldige gitarist uit Louisiana, die vaak speelde in het plaatsje Baton Rouge, of plaatsje, de stad Baton Rouge, in Tabby's Blues Box, samen met Tabby Thomas en ook met Rufus Neal, de vader van Kenny Neal. Geweldige gitarist. Dit is van een cd die uitgekomen is in 2006. De cd Nice and Warm, Tab Benoit met The Killing Floor.

0: Sounds in Louisiana. Tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: De muziek komt vandaag weer uit Louisiana. En ook Skip Easterling komt uit Louisiana, uit het stadje Slidell. In 1971 had hij zijn grootste hit met een bewerking van de Willie Dixon klassieker Hoochie Coochie Man. Het leverde deze Skip Easterling een nummer 1 hit op in Amerika. I'm your Hoochie Coochie Man.

0: Skip Easterling, I'm Your Hoochie Coochie Man. Clarence Frogman Henry uit New Orleans was pianist in de band Bobby Mitchell en de Toppers. En met die band stond hij maar liefst 18 keer in het voorprogramma van de Beatles in Amerika en Canada. En Clarence Frogman Henry trouwde 7 keer, maar is intussen ook 7 keer gescheiden. Clarence Frogman Henry, On Bended Knees.
1: Please.

0: Clarence Frogman Henry on Bandit Knees. Fats Domino uit New Orleans verkocht 65 miljoen albums. Hij begon als barpianist en hij werd ontdekt door bandleider Billy Diamond van de Solid Sanders. Fats Domino scoorde 78 hits en dit nummer eindigde 7 in de Amerikaanse hitparade. Fats Domino, What a Price.
1: Oh, what a-

Vets Domino, What a Price. Raymond Jones was toetsenist in New Orleans en hij nam een compositie op van Dr. John en dat deed hij met producer Nolan Jones, die ook al Johnny Adams en Barbara George groot maakte. Ray J, Right Place, Wrong Time.

Ray J, Right Place, Wrong Time. In 1970 werd er vanuit New Orleans een busreis georganiseerd naar de Malico Studios in Jackson, Mississippi. En alle talenten in die bus mochten daar een single opnemen. Het resultaat was spectaculair. Gene Knight had een grote hit met Mr. Big Stuff en King Floyd had een hit met Groove Me. King Records uit Cincinnati bracht deze single uit van het duo Bonnie and Sheila. You Keep Me Hanging On.

Bonnie and Sheila, you keep me hanging on. Enel Young uit New Orleans kwam uit de vrouwenband The Explosions en dat was tevens de begeleidingsband van zanger Eddie Bo. Ze nam deze solo-single op voor het lokale label Libra Records, maar haar drugsprobleem stond een succesvolle solo-carrière in de weg. Enel Young, what do you see in her?

Inel Young, What Do You See In Her? Jean Knight uit New Orleans werkte in de bakkerij van het cafetaria van het St. Mary's College. En in de avonduren zong ze in de bar Laura's Place. In 1971 nam ze deze single op voor Stax Records. Het werd de nummer 1 hit in Amerika. Er werden ruim 2 miljoen singles van verkocht. Jean Knight, Mr. Big Stuff.

Gene Knight, Mr. Big Stuff. Van Broussard kwam uit Prairieville in Louisiana. Hij was wereldberoemd in Louisiana, maar de rest van Amerika had helemaal niets met zijn mix van Cajun, rock'n'roll en blues. Op 15-jarige leeftijd was hij al de gitarist in de Garen Cantrell Band, en daar bleek dat hij heel goed Elvis Presley-nummers kon zingen. Later had hij zijn eigen band, de Bayou Boogie Band. Hier is hij nog solo, Van Broussard, Feed the Flame.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: The Soul Queen of New Orleans van Irma Thomas is het album van deze week. En ook de grote sterren ontdekte Irma Thomas in de jaren 60. Otis Redding coverde Ruler of the Heart van haar en hij maakte er Pain in My Heart van. En de Rolling Stones coverde Time is on My Side. Irma Thomas, The Hurt's All Gone.

0: Irma Thomas, The Hurt's All Gone. Marjo White uit Lake Charles, Louisiana, toerde met de band Cookie and the Cupcakes en ze nam singles op voor kleine lokale labels, maar ze bleef altijd een marginale artiest. Margot White, You Had Your Chance.
1: You're too late

Margil White, You Had Your Chance. Clint West uit Ville Platte in Louisiana was de zanger van Red Smiley's Feltones. Later was hij de zanger bij de Boogie Kings en uiteindelijk bij de Fabulous Kings. Dit was zijn grootste hit als soloartiest. Clint West, Big Blue Diamonds.

Clint West, Big Blue Diamonds. Warren Storm uit Abbeville, Louisiana, reed iedere avond met zijn plaatsgenoot Bobby Charles naar New Orleans om daar op te treden in het clubcircuit. Hij was ook nog de studiodrummer bij Lazy Lester, Lightning Slim, Katie Webster en Lonesome Sundown. En later begon hij met gitarist C.C. Adcock, de band The Little Band of Gold. Maar hier is hij nog solo, Warren Storm, Seven Letters.

0: Warren Storm, Seven Letters. Eddie Jones noemde zich Guitar Slim en hij begon als gitarist in de band van Willie D. Warren. Dit nummer stond 6 weken op nummer 1 in Amerika en er verschenen nog covers van Pee Wee Craden, Tina Turner, Lonnie Brooks en Joe Turner. Guitar Slim, The Things I Used to Do.
1: The Things That I Used to Do.

Guitar Slim, The Things I Used to Do. Dalton Reed, dat was een gospelzanger uit Lafayette, Louisiana. Hij had een eigen band, Dalton Reed and the Musical Journey Band. En hij had ook een eigen platenlabel, Sweet Daddy Records. En later begon hij met zijn broer Johnny de band, The Reed Brothers. Maar hier is hij nog alleen, Dalton Reed, Back on Track.

Buddy Guy, Born to Play Guitar. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Chuck Carbo uit Yuma, Louisiana, was de zanger van The Spiders en later begon hij solo met gitarist Elvin Robinson en pianist Dr. John. Chuck Carbo, I Rather Back.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Radio Drenthe.
2: Dit is Harry's Blues.
1: Met Albert Haar.

Mooi luisteraar, dit is Haddy's Blues. April doet wat hij wil, dat is het motto van deze maand. En wat ik wil is goede muziek. Komende uur muziek van onder andere Sugar Ray Rayford. Van Daniel Lois van de nieuwe CD. Van Albert Castiglia, ook een nieuwe CD. Verder muziek van Jerry Legere, een Canadees. Pete Mancini en van de Harry Musquet Band. Maar we begonnen met muziek die zondagmiddag in Hofstegen in Grollo klonk van de Texaanse Sari Shore. Turn the radio on.

Turn the Radio On, Sherry Shore. En ze was afgelopen zondag was zij in Grollo bij Hofstegen. Nou, wat mij betreft mag ze nog best eens een keer weer komen, want het is een uitstekende zangeres, deze Texaanse Sherry Shore. Van de cd Never Say Never uit 2018. Nou, iemand die natuurlijk helemaal bij Grollo hoort, dat is Harry Musquet. Het museum in Grollo, dat is weer lust. De tentoonstelling die is te bekijken. Kijk hem op de website van het C+B Museum. Een nummer van de Harry Musquet Band uit 1977 van de LP Love Vendetta, Devil Daisy.

De Harry Musquet Band uit 1977 van de LP Love Vendetta. Compositie trouwens van Martin van Dijk, de pianist Martin van Dijk, die ook prominent in deze uitvoering hoorde. Net als de gitarist Bernard Reinke. Het was de tijd van dat Harry met andere mensen speelde dan hij in het verleden gewend was. Onder andere Jan Groenink, die zat er toen bijvoorbeeld bij. En inderdaad Bernard Reinke op gitaar. 1977 was dat. We hadden nog Jerry Legere, een man uit Canada die ondertussen al heel wat cd's gemaakt heeft. Ik denk wel een stuk 14, 15 ongeveer. Man die een beetje treedt in de, ja, in de voetsporen van Jesse Winchester bijvoorbeeld, Fred Eagle Smith, dat soort mensen. Tiff Merritt, Jim Lauderdale, om een paar te noemen. Goeie muziek, teksten vooral erg van belang. Dit is de cd die hij maakt samen met iemand van de Cowboy Junkies, met Michael Timmons. De cd Nothing Pressing en daarvan het nummer Recluse Revisions.

Ja, het is duidelijk dat deze Jerry Leger dat die schatplichtig is aan een beroemde landgenoot, namelijk aan Neil Young. Want het intro van dit nummer, Recluse Revisions, dat heeft heel veel overeenkomsten met Harvest, met Heart of Gold van de LP Harvest van Neil Young. Maar dit was Nothing Pressing, een cd die net uit te komen is van Jerry Leger. Nog een cd die net uit te komen is, een single cd. Dus de echte cd die zit er aan de hand te komen. Die is van Pete Mancini. En Pete Mancini is een bluesman uit Chicago. Een beetje op de oude manier eigenlijk nog. Hij zingt ook over een bekende straat in Chicago. De Madison Avenue Blues.

Nou, eerlijk is eerlijk, meer pop dan blues eigenlijk. Dit nummer van Pete Mancini van de Madison Avenue Blues. Albert Castiglia, dat is een man uit New York. En de naam die suggereert het al duidelijk van Italiaanse afkomst. Ik weet niet of u in Little Italy woont in New York. Maar heel veel Italianen bent in het verleden door New York verhuisd. Een aparte kolonie door helemaal. En Albert Castiglia, die hoort er ook toe. Een man die al verschillende cd's gemaakt heeft. Onder andere samen met Mike Zito. Ook een van de bekendere bluesmensen in Amerika. Die ook vaker in Europa via het Roof-label optreedt. Albert Castiglia, titelnummer van de nieuwe cd, I Got Love.

I Got Love, Albert Castiglia van de nieuwe cd van hem, die net goed wel uitgekomen is. Vijf nummers waren dat achter elkaar. Shadi Shore, de Harry Musquet Band, Jerry Legier, Piet Mancini en Albert Castiglia. En dat hoor je allemaal in Harry's Blues. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Jawel, de toeter van 3 keer is scheepsrecht. En in dit geval een nummer van Tom Waits uit 1985 van de LP Rain Dogs. En de aanleiding is de verschijning van een cd van Bottleneck Jack. Bottleneck Jack, dat is de artiestennaam van Johan Venema uit de Rinsuma Geest uit Friesland, uit de Friese Wouden. De Friese Wouden die noemt zichzelf wel een beetje het Texas van Friesland. En dat geeft al een beetje aan dat zijn muziek, dat die geworteld is in de blues en de bottleneck muziek, gitaarmuziek en ook een beetje in de country muziek. Hartstikke leuke band van Jack Bottleneck samen met Rob Takema, Herman Frank en Johannes Blanksma. Bottleneck Jack, de nieuwe cd die heet Cow Country en het nummer dus Blind Love.

Blind Love in de versie van Bottleneck Jack van de NASD Cow Country. Het origineel uit 1984, dat was van Tom Waits. Tom Waits, man die geboren is in 1949. CD is uitgekomen, of LP toen nog, in 1984. Het was een deel eigenlijk van drie, drie LP's die hij uitbracht. Swordfish Trombones, Rain Dogs en Frank's Wild Years. En het nummer Blind Love, dat komt dus van de LP Rain Dogs. Daar speelt trouwens Keith Richards van de Rolling Stones speelt er ook nog een beetje. De versie van Tom Waits.

De originele versie van Blind Love van Tom Waits van de LP Rain Dogs uit 1985. En niet met een bottleneck, maar met een viool eigenlijk door als een belangrijk instrument bij. Nou, de derde versie die komt uit Detroit, uit Motor City, USA, Motown. En die is van Bob Seger en de Silver Bullet Band. Uitgebracht in 1991, de CD The Fire Inside. En door op de versie van Bob Seger van Blind Love.

De derde versie van Blind Love van Bob Seger en de Silver Bullet Band. En dan roept dat toch wel veel herinneringen op aan nummers als Turn the Page, Still the Same en Old Time Rock'n'Roll. Drie versies waren dat. En de aanleiding was de nieuwe cd van de band Bottleneck Jack. De band van Johan Venema uit de Rinsuma Geest uit de Wouden in Friesland. Het Texas van Friesland. De cd Cow Country, net nee uit. Het origineel uit 1984 van de LP Rain Dogs van Tom Waits. En de laatste die hij hoorde die was van Bob Seger van de cd The Fire Inside uit 1991. Nou, we gaan naar 2022. We gaan naar 9 juni 2022. Want als alles goed is, dan staat dan op het podium in Grollo Sugar Ray Rayford. Dat is een soulzanger, een beetje funky soulzanger uit Memphis, Tennessee. Man die al een hele carrière achter de rug heeft. Niet alleen in de muziek, maar ook in het leven. Hij werkte onder andere 10 jaar bij de Amerikaanse marine, de US Navy. Er is een nieuwe cd van hem uit te komen. Into Deep, Sugar Ray Rayford met United We Stand.

Nou, dat kan een mooi feestje worden op 9 juni... op het podium van het Holland International Blues Festival in Grollo. Wanneer Sugar Ray Rayford door gaat optreden. United We Stand van de nieuwe cd Into Deep. We blijven een beetje dichter bij huis. We gaan naar Engeland, een Engelse groep... die een beetje op de sfeer zit van country, folk, bluegrass... een beetje in die sfeer, maar wel heel bekend is in Engeland... op het Glastonbury Festival al een keer opgetreden heeft. We hebben het over de Police Dog Hogan... Daar is een cd uitgekomen die heet Overground. En het nummer dat herinnert aan een prachtige stad in Spanje, aan Barcelona.

En dat was Police Dog Hogan met het nummer Barcelona van de cd Overground. Op 11 april dan wordt de culturele prijs van Drenthe die wordt uitgereikt aan Simon Dijkstra, de culturele prijs van 2022. En tegelijkertijd wordt op die datum ook de culturele prijs van 2020 uitgereikt, namelijk aan Daniel Lohuis. Maar helaas, hij zal er niet zelf bij aanwezig wezen. Zijn grote moord in de muziek, Gepken, die is door aanwezig om de prijs in ontvangst te nemen, Daniel Lohuis. Gelukkig heeft hij wel een nieuwe cd gemaakt. Hij treedt de laatste tijd niet meer zoveel op, of niet meer op eigenlijk. Kom eens een beetje in wat u de running, maar in wat gas terugnemen. Maar gelukkig wel een nieuwe cd, gewoon getiteld Daniel Lohuis, en daarvan Als het regent in Rotterdam.

Ja, ik weet niet zeker of het gitaarwerk van Bernard Gepken is of van Daniel Loos, maar het zal een van die twee ongetwijfeld wezen. Van Als het regent in Rotterdam van de nee CD van Daniel. En 11 april dan krijg hij dus de culturele prijs uitereikt in het Atlas Theater in Emmen. En Bernard Gepken die neemt hem dan in ontvangst in naam van Daniel Loos. Nou, het is puur toevallig dat het laatste nummer waar wij deze aflevering van Harry's Blues met besluit, dat de Depression Blues is. Als het regent in Rotterdam, dan kun je ook depressief van worden. Maar het is een nummer van Melvin Taylor in de uitvoering van Albert Castiglia. Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in handen van, en dan moet ik in de naam erbij pakken, Peter Jan Dijkstra. Een hele jonge technicus dit keer. En we besluiten dus met Albert Castiglia van de CD I Got Love met de Depression Blues.

0: Eens tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Het is wat ongebruikelijk, maar in Muziek voor Volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Tim O'Brien, dat is een bluegrass muzikant uit West Virginia. Hij had een grote hit in Amerika met The Battle Hymn of Love, een duet met Katie Mattia. Hij maakte deel uit van de band Hot Rice. Hij vormt een duo met zijn zus Molly O'Brien. Hij zat in de band van Mark Knopfler en in Red Knuckles en de Tailblazers. En hij heeft al 25 soloalbums gemaakt. Tim O'Brien, On the Outside Looking In.

Tim O'Brien, On the Outside Looking In. Het is het titelnummer van het 38e studioalbum van Dolly Parton. En het album is opgedragen aan Lee Parton, de vader van Dolly Parton, die in 2000 overleed. Het album werd een nummer 1 hit in de Engelse albumchart en het album eindigde 3 in de Amerikaanse albumchart. Dolly Parton, Little Sparrow.

Dolly Parton, Little Sparrow. The Dukes, dat is een folkband uit Canada. De band werd in 2012 opgericht in Winnipeg door Jesse Havey en Tania Elizabeth. En de band speelt een mix van folk, soul, gospel, psychedelic en old-time country. The Dukes, Dad Came a Knockin'.

The Dukes, Dead Came a Knockin'. Greg Trooper uit New Jersey overleed in 2017 aan de gevolgen van alvleesklierkanker. Hij werd slechts 61 jaar. Hij schreef nummers voor Steve Earle, Billy Bragg en Vince Gill. En hij begon als singer-songwriter in Greenwich Village in New York. En daarna werkte hij in Austin, Texas en Lawrence, Kansas. Greg Trooper, I Love It When She Lies.

Greg Trooper, I Love It When She Lies. Alison Mora uit Alabama schreef nummers voor Trisha Yearwood, Kenny Chesney, Miranda Lambert, Steve Earle en Hayes Carl. Ze is de zus van zangeres Shelby Lynn. Ze was getrouwd met Steve Earle en tegenwoordig is ze getrouwd met singer-songwriter Hayes Carl. Alison Mora, One on the House.

Alison Moore. One on the House. Neil Cotey uit Maryland werd muzikaal opgevoed door twee ooms die alle albums hadden van de Southern Rock Bands. Hij begon zelf in het voorprogramma van Katie Mattia en hij kwam via New York en Los Angeles in Nashville terecht. En daar schreef hij nummers voor Mark Chestnut, Hank Williams Jr., Blake Shelton en Fryn Phil Train. Neil Cotey, Chance and Circumstance.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel. Met zijn album van de week.
1: Without the Pain van Mark Morton is het album van deze week. En Mark Morton is een gitarist uit Virginia. Hij komt uit de metalband Lamb of God. En hij maakte een prachtig soloalbum met meerdere gastvocalisten. Op dit nummer is dat outlaw country zanger Cody Jinks uit Texas. Mark Morton en Cody Jinks, Brother.

Mark Morton en Cody Jinks, Brother. John Anderson uit Florida heeft al 40 hits in Amerika, waaronder 5 nummer 1 hits. Dan Auerbach uit The Black Keys is zijn producer. En hij begon als rockzanger, want hij was een fan van Jimi Hendrix en de Rolling Stones. Maar dat duurde totdat hij George Jones en Merle Haggard ontdekte. Sindsdien opereert hij vanuit Nashville. John Anderson, It's a Long Way Back.

John Anderson, It's a Long Way Back. Catty Mattia uit West Virginia heeft al 4 nummer 1 hits in Amerika en 12 top 10 hits. En ze werkte samen met Dolly Parton, Tim O'Brien, Michael McDonald, Jackson Browne en Alison Krauss. En ze maakte 21 soloalbums. Catty Mattia, Sending Me Angels.

deed die Mattia, Sendin' Me Angels. Toby Keith uit Oklahoma heeft 61 hits in Amerika, waaronder 20 nummer 1 hits en 22 top 10 hits. Hij begon ooit met vrienden de Easy Money Band. Hij speelde professioneel American football bij de Oklahoma City Drillers. Hij werd straatmuzikant in Nashville en daar werd hij ontdekt door Mercury Records. Hij overleed in 2024 op 62-jarige leeftijd. Toby Keith, Tired.

Toby Keith, Tired. Billy Ray Cyrus uit Kentucky had een nummer 1 hit in Amerika met Achy Breaky Heart. Hij begon als voorprogramma bij Reba McEntire en hij is de vader van de waanzinnig populaire countryzangeres Miley Cyrus. Hij heeft intussen 26 albums gemaakt en 38 hits. Billy Ray Cyrus, Bluegrass State of Mind.

Billy Ray Cyrus, Bluegrass State of Mind. Mark Wills uit Georgia heeft 16 hits in Amerika. Hij begon in een Bon Jovi tribute band. Op 17-jarige leeftijd werd hij ontdekt in een talentenjacht. Hij werd demozanger in Atlanta en vervolgens demozanger in Nashville. En dat leverde een contract op bij Mercury Records. Dit nummer eindigde 6 in Amerika en 6 in Canada. Mark Wills, Jacob's Ladder.

Mark Wills, Jacob's Ladder. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Sammy Kershaw probeerde 2 keer gouverneur van Louisiana te worden voor de Republikeinse Partij, maar hij werd 2 keer verslagen door zijn democratische tegenstander en daardoor is hij nog steeds actief als countryzanger. Hij begon als voorprogramma van George Jones, Ray Price en Merle Haggard. Hij heeft 23 albums gemaakt en 30 hits in Amerika. Sammy Kershaw, Fidelia.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Een uur lang hele goede muziek. Muziek die vooral is blimling de afgelopen weken, omdat er toen elke keer gasten waren. Prettige gasten, maar de nieuwe muziek bleef liggen. Dus veel nieuw werk van Malvern Milligan, Tim Grimm, Leah McIntosh, Tito Jackson, Dion met samen met allerlei andere artiesten, The Honey Runners, John Mellencamp en Willie Nile samen met Steve Earle. Maar we begonnen met Dion, samen met Joe Bonamassa. Take It Back.

geweldige nieuwe cd van onze Italiaanse Amerikaan, want zo mag je hem eigenlijk wel noemen, Dion DiMucci. De cd Stomping Ground. Straks nog een nummer ervan. Een cd die hij maakte met allerlei andere mensen. Billy Gibbons, met Marcia Ball, Mark Knopfler, Peter Frampton, Patti Scialfa, Sonny Landreth. Nou, wie doet er allemaal niet in met? Het is een geweldige mooie cd. Tas Crew, een band uit Quebec, althans van oorsprong, later naar New York toe begonnen. Het is een man die zijn sporen al wel verdiend heeft in de muziek. Het is een Vietnam-veteraan, dus hij heeft wel een verleden wat dat betreft. Dit is een die zijn sporen al wel verdiend heeft in de muziek. Het is een Vietnam-veteraan, dus hij heeft wel een verleden wat dat betreft. Dit is een

Tas Crew, de naam van de band. Where Do We Go van de cd Busted Up. Melford Milligan, een man die een heel verhaal, een hele geschiedenis achter zich heeft. Die een paar jaar terug ook met de tour van Johan Derksen meedeed. Geboren in Taylor in Texas in 1959. De tijd van de rassendiscriminatie en dat heavy merk. Want zijn beide ouders zijn door de Ku Klux Klan vermoord. Hij zong later met Chris Layton en Tommy Shannon bij Storyville. Dat was de opvolger eigenlijk van Double Trouble, de band van Stevie Ray Vaughan. Daarna is hij solo gegaan. Live Will Humble You, dat was zijn enoleste cd. En met ging hij op tour, onder andere in Nederland. Onder andere met Johan Derksen. Maar toen kwam de corona en kon hij niet terug naar Texas. Heeft hij toch maar een nieuwe cd gemaakt hier in Nederland. Met allerlei Nederlandse mensen erbij. Met onder andere Fokke de Jong op drums erbij. Met Jack Hustings en met zijn zonen van Jack Hustings ook op slagwerk. Die cd, dat is I Was a Witness. En dit is het titelstuk.

Ja, dat kunnen we zeggen. Hij was de getuige van die discriminatie in Amerika, die er nog steeds is trouwens. Dat laat dat ook duidelijk wezen. Milford Milligan en de Southern Aces van de nieuwe CD, I Was a Witness. Iemand die regelmatig naar Drenthe komt, ik denk toch zeker één keer per jaar, dat is Tim Grimm. Tim Grimm is de singer-songwriter uit Indiana. Die komt altijd naar het keerpunt toe. Turning Point, dat was zelfs de titel van een cd die hij uitgebracht heeft. En hij is weer uitgekomen met een nieuwe cd. Een cd waar zo ongeveer de hele familie aan meetwerkt. Hij zelf, zijn vrouw, twee zonen doet er aan mee. En er staat een compositie op. Dat vind ik wel een hele mooie. Een compositie van Eric Taylor, de man die een paar jaar terug overleden is. En aan de uitvoering van die compositie van Eric Taylor, daar werkt de weduwe van Eric Taylor, Susan Lindfors, die werkt door hem met. Tim Grimm met Joseph Cross.

Ja, je kunt duidelijk horen dat hij schatplichtig is aan Eric Taylor. Met het nummer van Eric Taylor natuurlijk ook. Joseph Cross, Tim Grimm van de CD, de CD Gone. Hele andere kost is die van Lea McIntosh. Ook een andere achtergrond. Ze komt uit het westen van Amerika. Maar uit een beetje gewelddadige omgeving zou je kunnen zeggen. Een heavy omgeving. Haar moeder is vermoord toen ze 11 jaar was. Maar desalniettemin heeft zich er helemaal over in gezet. Ze wil eigenlijk klassieke zangeres worden. Ze wil sopraan worden. Maar op een gegeven moment kwam ze, ja, door wat voor omstandigheden, kwam ze in aanraking met een gitaarcompany, de Aptos Guitar Company. En daar ging ze met de ukulele aanspelen. En ze werd vrouw van doe eens een sessie met. Kwam met bluegrass in aanraking. En daarna is er door de muziek gegrepen. Chaka Khan, Big Mama Thornton en dat soort mensen. En daar is een cd uit ontstaan. Die nogal bol stiet van drama en van moeilijke teksten, zeg maar. Maar wel echt wel de muiterweerd, want het is zeer doorleefd werk. Lea McIntosh van de CD Blood Cash en door van Fantasy Woman.

Lia McIntosh met Fantasy Woman van de CD Blood Cash. Het is blues, de Lustrinor. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van hetzelfde nummer. In dit geval een nummer uit 1951 van Little Son Jackson, maar daarna vooral bekend worden door B.B. King. In 1964 het nummer Rock Me Baby. En wat is de aanleiding dat ik door drie uitvoeringen van heb? Nou, een CD van Tito Jackson. En Tito Jackson, dat is een van de Jacksons, van de Jackson 5, waar Michael Jackson er ook een van is. Er waren 10 kinderen in de familie Jackson. En 5 daarvan, dat is die groepen worden. En 1 daarvan is wereldberoemd te worden, Michael Jackson. Maar die Tito Jackson, die zoon, die speelde ook goed gitaar. Maar die mocht nooit gitaar spelen op die opnames van de Jackson. Want de Motown-bazen, die wilden dat niet. Die vonden dat hij dat niet goed genoeg deed. En dan moesten de studiomuzici van ingezet worden. Nou, dat heeft hij later goed gemaakt door solo's te deze uur te brengen. Onder andere Under Your Spell, een nieuwe CD die dit jaar uitgekomen is. En door op zijn versie van Rock Me Baby.

Tito Jackson, de broer van Michael Jackson. Maar het is een goede gitarist. Tito Jackson van de CD Under Your Spell. Met Rock Me Baby, het origineel. We gaan naar het origineel toe. Althans, wat is het origineel in dit geval? Het is waarschijnlijk een nummer van Little Son Jackson. Rockin' and Rollin'. Maar ook dat was alweer geïnspireerd op oudere muziek uit de 20er en 30er jaren zo ongeveer. En dan merk je vaker dat dat soort muziek de basis vormt voor heel veel andere muziek. Big Bill Brunzi, die heeft de Rockin' Chair Blues opgenomen. Maar dat is gebaseerd op hetzelfde stuk als Rock Me Baby van B.B. King. We draaien de versie van B.B. King, 1964.

Dat was nog een redelijke vroege opname van B.B. King. Zijn versie van Rock Me Baby. We beschouwden het maar in als het origineel. Maar die Waters hebben het in dezelfde titel ook opgenomen. Maar het echte origineel dat dateert uit 1951. Althans, voor de eerste keer dat het op de plaat zit is door Little Son Jackson. Nou, de meest bekende versie, in elk geval in Nederland, is die van QB and the Blizzards uit 1974. Ze kwamen toen nog één keer bij elkaar in de studio van de VARA. Met een hele bussenvol gasten of fans uit Drenthe erbij. En dat was voor het afscheidsconcert QB and the Blizzards met Rock Me Baby.

Live in de VARA-studio met een prominente rolveur Ilko Gelling op de solo-gitaar op de Gibson. Cuban the Blizzard met Rock Me Baby uit 1974. En doorvuur B.B. King uit 1964. Naar aanleiding van het origineel uit 1959. En de aanleiding om Rock Me Baby te draaien, die was gelegen in het feit dat Tito Jackson, de broer van Michael Jackson, dat door een nieuwe cd van u te komen is. De cd Under Your Spell. We gaan nog een keer naar de cd van Dion DeMuzzi. In dit geval samen met Boss Keggs. I've Got to Get to You.

Ja, dan ben je 82 jaar en kun nog zulke geweldige muziek maken. Dion de Mucci samen met Boss Kicks van de nee CD Stumping Ground. En door van I've Got to Get to You. Misschien de volgende aflevering van Hardy's Blues nog wel meer muziek van deze nee CD van Dion. We gaan naar Canada. Daar komt ook goede muziek vandaan uit Canada. En dit is bijvoorbeeld de band The Honey Runners. Nee CD die er nu te komen is. Het is hun debuut. Van, het is eigenlijk een Canadees duo die erachter zit. Het is een beetje, ja, moet ik zeggen, Northern Americana. Je hebt Southern Americana, dat komt uit Amerika. En dit is de Northern Americana. Het is van de CD Everything on Fire, Cabin Fever.

Ja, toch wel prettige muziek dit, zeg. Gewoon de Honey Runners, een onbekende band voor mij althans. Dit is de debuut-cd waar ze met u te komen binnen. Everything on Fire. Nou, dat, zo klinkt het ook wel een beetje. Cabin Fever was het nummer. We zijn bijna aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues. Ik vertel u nog even dat op 31 oktober, ten einde van deze maand, een bijzonder optreden is in Café Hofstede in Grollo. Want daar treedt Harlem Lake op. Vroeger was dat de Dave Warmerdam band. Met een geweldige zangeres, met Janne Timmer als zangeres. En die treedt erop met een hele grote bezetting. Ik geloof dat ze wel met 12 man door op het podium staan. Heel bijzonder en zeer de muiten weer. 31 oktober, Hofstede in Grollo. We besluiten met een nummer van John Mellencamp. Ik zeg nog even dat Laurens Braams de techniek van deze uitzending deed. Samenstelling en presentatie Albert Haar. John Mellencamp, een man die ook wel bekend stond onder de naam John Cougar Mellencamp. In dit geval zingt hij samen met Bruce Springsteen. Single die uitgebracht is ter afsluiting van Harry's Blues, The Wasted Days.

0: Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Het is de week van Elvis Presley en Cliff Richard. En alle bewoners van bejaardentehuizen zitten aan de radio gekluisterd. Want het rockvirus laat muziekliefhebbers nooit in de steek. Rock'n'roll heeft het eeuwige leven. Het is een nummer van Jerry Reed uit 1967 en dat eindigde 53 in Amerika. In 1968 verscheen de cover van Elvis Presley met Jerry Reed als gitarist. En toen eindigde het nummer 36 in Canada, 42 in Amerika. In 1981 werd het heruitgebracht en toen werd het de nummer 1 hit in Amerika en in Canada. Elvis Presley, Guitar Man.

Elvis Presley, Guitar Man. Het is een compositie van The Shadows uit 1964. En het werd de nummer 1 hit in Zuid-Afrika en Rhodesië. Het nummer eindigde 3 in Nederland en Noorwegen, 5 in Finland, 6 in Zweden en Engeland, 8 in Ierland en Oostenrijk en 9 in Australië. Cliff Richard, I could easily fall in love with you.

Cliff Richard, I Could Easily Fall in Love with You. In 1958 was het de 11e nummer 1 hit in Amerika voor Elvis Presley. Het nummer eindigde 2 in Engeland. Het was een compositie van twee beroemde songwriters uit New York, Jerry Lieber en Mike Stoller. En het nummer werd ook gebruikt in de musical Smokey Joe's Café en in de film Dave met Kevin Kline in de hoofdrol. Elvis Presley, Don't.

Elvis Presley, Don't. Het komt van het album Cinderella uit 1966 en het was een compositie van de vier leden van The Shadows. Het nummer eindigde 3 in Nieuw-Zeeland, 6 in Engeland, 7 in Noorwegen, 8 in Australië, 10 in Ierland en 12 in Zweden, Nederland en Denemarken. Cliff Richard, In the Country.

Cliff Richard, In the Country. Het is een nummer van twee beroemde songwriters uit New York, Doc Pomus en Mort Schumann. En Elvis Presley nam het nummer op voor het album Potluck uit 1962. En deze twee, Doc Pomus en Mort Schumann, schreven een hele serie nummers voor Elvis Presley. A Mess of Blues, Surrender, His Latest Flame, Kiss Me Quick, Gonna Get Back Home Someday, She's Not You, A Long Lonely Highway, Viva Las Vegas en Double Trouble. Elvis Presley, Suspicion.

Elvis Presley, Suspicion. Het is een nummer geschreven door Hank B. Marvin, de gitarist van The Shadows. En The Shadows namen het zelf ook op hun album From Hank, Bruce, Brian and John. De single van Cliff Richard eindigde 4 in Nieuw-Zeeland, 5 in Australië, 7 in Nederland, 10 in Engeland, Ierland en Denemarken. Cliff Richard, The Day I Met Marie.

Cliff Richard, The Day I Met Marie. Het is een nummer van de Amerikaanse zanger Eddie Rabbit. En Elvis Presley nam de cover op in 1970 met pianist Ronnie Millsap en gitarist Reggie Young. Het werd de nummer 1 hit in Canada, het nummer 3 in Amerika, 7 in Australië, 14 in Ierland en 21 in Engeland. Elvis Presley, Kentucky Rain.

Elvis Presley, Kentucky Rain. Het komt van het album Every Face Tells a Story uit 1977. En het nummer eindigde 15 in Engeland en Frankrijk, 18 in Nederland, 19 in België, 38 in Duitsland en 61 in Australië. Cliff Richard, My Kind of Life.

0: Cliff Richard, My Kind of Life. In 1953 was het een single van de Drifters, het nummer eindigde 2 in Amerika. In 1954 verscheen de cover van Johnny Ray, dat werd de nummer 1 hit in Engeland en eindigde 18 in Amerika. En in 1960 nam Elvis Presley het op voor het album Elvis is Back. En de single eindigde 16 in Amerika. Elvis Presley, Such a Night.
1: It was a night, ooh, what a night it was, it really was such a night.

Elvis Presley, Such a Night. Het is een single van Cliff Richard uit 1979. Het is een compositie van Terry Britten en hij schreef ook hits voor Tina Turner, Olivia Newton-John, Status Quo en Michael Jackson. Dit nummer eindigde 4 in Engeland en Ierland, 5 in Zuid-Afrika, 8 in Nieuw-Zeeland, 18 in Australië, 26 in België en Duitsland, 29 in Nederland en 34 in Amerika. Cliff Richard, Carrie.

Cliff Richard, Carrie. Het komt van het album Good Times uit 1974 en na het overlijden van Elvis Presley werd de single postuum uitgebracht. Het nummer eindigde 5 in Amerika. Elvis Presley, I Got a Feeling in My Body.

Elvis Presley, I Got a Feeling in My Body. Het komt van het album Something's Going On uit 2004. En dat album werd opgenomen met de Bee Gees' Barry Gibb als gitarist en Morris Gibb als toetsenist. En het album werd een hit in Nederland, Denemarken en Engeland. Cliff Richard, Thousand Miles to Go.

0: Cliff Richard, 1000 Miles to Go. Het is een opname uit 1956 en het nummer werd opgenomen in de Sun Studios in Memphis. En het was een compositie van blueszanger Charles Singleton. Er verschenen covers van Roy Orbison, Rick Nelson, Eric Burdon, Johnny Rivers, Faith Hill en Gene Summers. Elvis Presley, Trying to Get to You.
1: I've been traveling over miles, even through the valleys too. I've been traveling every day, I've been running all the way.

0: my way, it was dark at night. He would shine as bright as light when I was trying to get to you.
1: Elvis Presley, Trying to Get to You. Het komt van het album Something's Going On en het werd opgenomen in Amerika in studio's in Nashville, Franklin en Miami. Het werd geschreven door Barry Gibb uit de Bee Gees en het was een top 10 hit in Engeland. Cliff Richard, I Can't Give You My Love.

Cliff Richard, I Can't Give You My Love. Het is een opname uit 1956. Het was de 7e single van Elvis Presley voor RCA Victor. En er werden 1,3 miljoen singles van verkocht. En dat leverde weer een nummer 1 hit in Amerika op. Elvis Presley, I Want You, I Need You, I Love You.

Elvis Presley, I want you, I need you, I love you. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Het was een single van Eddie Cochran uit 1958, dat nummer eindigde 6 in Engeland en 35 in Amerika. En er verschenen 95 covers, onder meer van Johnny Lyon, Humble Pie, The Sex Pistols, Brian Adams, PJ Proby en Cliff Richard. Come on, everybody.

0: Vienna tot Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Het is alweer november maand, de donkere tijden van het jaar. En daar past de blues, denk ik, uitstekend bij. Van bijvoorbeeld Sean Pittman van Kurt Vile. Brent Cobb, Jeremiah Johnson, een nieuwe cd. David Bromberg, ook een nieuwe cd. Mick Clark, The Reverend Shane Amos. Een nieuwe van de Drive-By Truckers en misschien nog wel de Dirty Knobs. Maar we beginnen met bluesrocker Dave Fields, The Force of Will.

Echte stevige bluesrock van deze man van Dave Fields. Titelstuk van de nieuwe CD Force of Will. Sean Pittman, daar heb ik wel eens vaker wat werk van gedraaid. Het is een man die uit Texas komt. Zijn eerste album dat was Blues from Dallas in 1996. En dit is ondertussen alweer zijn zesde album. Het is een EP'tje in dit geval. Zes nummers staat erop. Speed, Sound and Lonely. Sean Pittman met Finger on the Trigger.

Ja, dit is wel Texas Blues, zou ik het wel zeggen. Sean Pittman, Finger on the Trigger. Dit is van een nieuwe cd van hem. Ik dacht eerst dat het een EP was, maar het is een nieuwe cd. De cd Make It Right. Kurt Weill, een geweldige goede gitarist uit Amerika, die samen met John Prine nogal wat dingen gedaan heeft. Het waren twee mannen die goed met elkaar overweg kunnen. John Prine is dit jaar overleden aan corona, helaas. En Kurt Weill heeft een EP opgenomen met hem. Maar met nummers van John Prine eigenlijk. Dit is een van de bekendere nummers die ook wel opgenomen is door Carla Olsen bijvoorbeeld. Kurt Weill met The Speed of Sound of Loneliness.

Kurt Vile met een nummer van John Prine. Van de CD of van de EP Speed, Sound and Lonely. Speed of the Sound of Loneliness. Prachtig nummer. Mooie uitvoering ook. In dit geval met een akoestische gitaar. Terwijl Vile natuurlijk heel vaak zwaar elektrisch speelt. Nou, wat meer in de richting van de akoestische muziek is Brent Cobb. Een Americana-jongen die al een jaar of 15 denk ik aan de weg timmert. Recentelijk had hij vrij veel succes met zijn CD Providence Canyon. En dat bracht ook het oude werk van hem toch weer een beetje tevoorschijn. Nu 2006, een CD die dit jaar opnieuw uitgebracht is. De CD No Place Left to Leave. Door van het titelstuk. MUZIEK

0: things left to go. De Americana kant van Harris Blues met Brent Cobb. Het titelstuk van zijn cd No Place Left to Leave. Oorspronkelijk uit 2006, maar weer opnieuw uitgebracht in 2020. Ja, uiteraard de coronacrisis die heeft ook veel gevolgen voor de muzici all over the world. Jeremiah Johnson, een voorbeeld te noemen. Een man die eigenlijk een nieuwe cd uit wil brengen. Maar die door alle ongemakken van de corona door niet aan toegekomen is. Hij heeft dat wel verwerkt in een nieuw nummer wat hij maakt heeft. Unemployed, highly annoyed. Ja, zonder werk zit is hartstikke vervelend. Maar daar heeft hij een hele mooie artistieke invulling aan gegeven. Deze man, Jeremiah Johnson.
1: Yeah man, no. Sure been a struggle, no. Getting tight. What the hell going on with things?

Unemployed, Highly Annoyed. Jeremiah Johnson met een, ja, eigenlijk een voortdurend blik op een nieuwe cd die van hem nog uit moet komen op het bekende Duitse Roof-label. Het is Blues, de Lustrinoor. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Jimmy Vaughan. Een dubbel cd van Jimmy Vaughan kwam bij mij terecht. En dat is niet het neewerk van Jimmy Vaughan, maar allerlei werk uit het verleden zou je eigenlijk kunnen zeggen. Onder de titel The Pleasure is All Mine. Het plezier ligt bij mij. Nou, de muziek die hij maakt, dat is hele mooie onderhoudende muziek. In dit geval draai ik een nummer van Jimmy Reed, I'm a Love You, in drie verschillende uitvoeringen. Eerst de versie van Jimmy Vaughan.

Jimmy Vaughan met I'm a Love You van de 9 cd van hem, de dubbel cd The Pleasure's All Mine. Het origineel is uit 1960 van Jimmy Reed. Het is de flipside van een van zijn bekendste nummers, The Big Boss Man. U bracht toen een titel nog op het Fiji label. Dat was een sublabel, zeg maar, waar de blues op u bracht worden. Het origineel, Jimmy Reed, I'm a Love You.

Heel kort nummertje eigenlijk van Jimmy Reed, I'm a Love You. Het is een eigen compositie van hemzelf. En vandaag het nummer wat centraal staat in drie keer is scheepsrecht. De eerste was van Jimmy Vaughan, de tweede van Jimmy Reed. En de derde die is van Rod Piazza, een mondharmonica speler uit Californië die naar Chicago toe gegaan is. En door in 2004 de cd For The Chosen Who maakte en zijn versie van I'm a Love You.

Wel grappig, drie versies van één en hetzelfde nummer. En de lengtes zijn ook allemaal verschillende. Het origineel van Jimmy Reed uit 1960 was een kleine 2 minuten. Het nummer, de uitvoering van Jimmy Vaughan, die was een kleine 3 minuten. En deze Lester, die van Rod Piazza en de Mighty Flyers, die was bijna 4 minuten. Maar allemaal, I'm a Love You. Dave Bromberg, een naam die de liefhebbers wel kennen. Want Dave Bromberg, die werkt aan heel veel opnames, werkte die met onder andere bij Bob Dylan. Ik dacht bij Nashville Skyline, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Maar ook bij werk van Jerry Jeff Walker, Willie Nelson, Jorma Kaukonen, Jerry Katsia. Nou, neem ze allemaal maar op. In 1972, toen debuteerde hij al, bijna 50 jaar geleden, zeg maar. En recent kwam er een nieuwe cd van hem uit. En daarvan draai ik het titelstuk. Het is een nummer van Tommy Johnson, Bigger Road.

Jawel, Still Alive and Kicking. Dat is Dave Bromberg, de man die in 1947 geboren is in Philadelphia en een hele wereld, een hele weg van muziek achter zich heeft liggen. The Big Road, de titel van zijn nieuwe cd. Een nummer van de nieuwe cd van Mick Clark, die in zijn eigen studio opnam, is de cd Big Wheel en daarvan Snapping at Your Heel.

Snapping at Your Heel van Mick Clark van zijn nieuwe cd Big Wheel, Blues uit Engeland. Terug naar Amerika, naar een nieuwe cd van Reverend Sean Ellis Amos. Reverend Sean Amos moet ik eigenlijk zeggen. Dat Ellis, dat is zijn eigen naam, die hoort er eigenlijk tussen. Geboren in 1967, een hele bijzondere geschiedenis heeft deze man. Zijn vader was namelijk uitvinder. Famous Amos, in Amerika is dat een begrip. Met chocoladekoekjes, kent iedereen het door zo. En zijn vader begon het door een shop met in Los Angeles met geld van muzikanten. En het werd een enorm succes. En de Reverend, die naam Reverend, heb ik erbij aan de naam, is een uitstekende blueszanger die nou een nieuwe cd gemaakt heeft. En misschien wordt dit nog wel een keer een deurbraak voor hem. Wie weet het? Het is de cd Blue Sky en daarvan het nummer Troubled Man.

De Reverend Sean Amos van zijn nieuwe CD Blue Sky. Het nummer Troubled Man. En de stem op de achtergrond, dat was de zangeres Ruthie Foster. De Drive-By Truckers, een band die ooit opgericht is, de Patterson Hoed al heel wat jaren terug. Want ze zijn al toe aan de 13e CD. De 12e CD die kwam begin dit jaar, die Unraveling. En in die tussentijd is de hele wereld is natuurlijk veranderd. En ja, voor de band de. Ook de aanleiding, voor de Drive-By Truckers de aanleiding, een nieuwe CD uit te brengen onder de titel The New OK. Ja, wat is het nieuwe normaal, zeg maar, The New OK. En door van het nummer Sarah's Flame.

De Drive-By Truckers met een nummer van de NEE-CD, de New OK, het nummer Sarah's Flame. Compositie trouwens van Mike Cooley, niet van Patterson Hood, die veel materiaal schrijft, maar in dit geval van Mike Cooley. Het is Blues, de Rijnoorden Lustert, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar, techniek in handen van Martin Fulder. En we beëindigen met een nummer wat in deze tijd denk ik heel goed past. Het is een nummer van de Dirty Knobs, de band van de man die zoveel speelt bij Tom Petty, Mike Campbell. Dit is niet het nummer wat op de NEE-CD staat, maar die NEE-CD moet nog steeds uitkomen. Reckless Abandon, uitstekende CD, maar een nummer wat geschreven is, een beetje aan de hand van de huidige periode. Lockdown, Part 2, The Dirty Knobs.

0: Mississippi Delta door de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: John Roger Stephens was een anonieme pianist bij Alicia Keys en The Black Eyed Peas. Intussen heet hij John Legend en heeft 52 hits. John Legend, All of Me.

John Legend, All of Me. Tiff Merritt, dat is een singer-songwriter uit North Carolina. Ze had daar haar eigen band, maar ze begon met Americana-artiest Chris Stamey demo's op te nemen. En intussen maakte ze al albums met Steve Earle, Jim Lauderdale en Kevin Wells. Dit is een eigen compositie en het komt van haar album Bramble Rose. Tiff Merritt, Trouble Over Me.

Tift Merritt, Trouble Over Me. Sam Smith, dat is een Engelse singer-songwriter uit Londen. In 2017 speelde hij een rol in de musical O'Carroll over het leven en de muziek van Niels Sedaka. En dit komt van zijn soloalbum In the Lonely Hour. En dit werd een nummer 1 hit in Canada, Ierland, Israël, Nieuw-Zeeland, Polen, Schotland, Zuid-Afrika, Engeland en Amerika. En het nummer eindigde 2 in Nederland. Sam Smith, Stay With Me.

Sam Smith, Stay With Me. Bright Eyes, dat is een band uit Nebraska rond zanger, gitarist en songwriter Connor Oberst. En hij heeft zijn eigen platenlabel, Saddle Creek Records. Bright Eyes. Trees Get Wheeled Away.

Bright Eyes, Trees Get Wheeled Away. Alicia Keys uit New York kreeg als meisje van 15 jaar al een contract bij Columbia Records. En in 2001 verscheen haar debuutalbum Songs in a Minor. Daarvan werden 12 miljoen exemplaren verkocht en het leverde ook nog een wereldhit op. Dit was een nummer 1 hit in Amerika, Engeland, Nieuw-Zeeland, Nederland en België. Het nummer eindigde 2 in Duitsland, Noorwegen en Zwitserland en 3 in Ierland, Australië en Oostenrijk. Alicia Keys, Fallin'.

Alicia Keys, Fallen. Whiskey Town, dat is een band uit North Carolina met zanger, gitarist, songwriter Ryan Adams en zangeres en violiste Caitlin Carey. Dit nummer werd opgenomen met gitarist Paul Westerberg en muzikanten uit The Replacements, Guns N' Roses en The Smashing Pumpkins. Whiskey Town, Choked Up.

Whiskey Town, Shooked Up. Emily Sandée, dat is een Engelse singer-songwriter uit Sunderland. En haar debuutsingle Heaven werd meteen een nummer 1 hit in Engeland en Ierland. Dit nummer werd geschreven door de rapper Professor Green. En het werd een nummer 1 hit in Engeland, Schotland en Roemenië. Het nummer eindigde 2 in Ierland, 3 in Bulgarije, 4 in België en 7 in Rusland. Emily Sandée, Read All About It.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Deviant van Jimmy Barnes is het album van deze week. En Jimmy Barnes groeide op in de achterbuurt van Glasgow. In 1961 vertrok de hele familie naar Australië. Jimmy Barnes was toen 5 jaar. En in Australië was zijn oudere broer John al snel succesvol als zanger van de rockband Swanee. Jimmy Barnes, Never Stop Loving You.

0: Jimmy Barnes, Never Stop Loving You. Het nummer is geschreven door Jimmy Webb en het was een grote hit in Amerika voor Glen Campbell. En op deze cover is Glen Campbell de gitarist, want Glen Campbell was een van de bekendste studiogitaristen in Amerika. Hij speelt ook gitaar op Viva Las Vegas van Elvis Presley, Strangers in the Night, Frank Sinatra, I'm a Believer, The Monkees, I Get Around van The Beach Boys en You've Lost That Love and Feeling van The Righteous Brothers. En hier is hij de gitarist van Johnny Cash, Wichita Lineman.
1: I am a lineman

Johnny Cash, Wichita Lineman. Sia Kate Isabel Furler is een singer-songwriter uit Australië. Ze komt uit de jazzband Crisp. Ze ging naar Londen en nam ze 2 soloalbums op. Vervolgens reisde ze door naar New York, nam ze weer 2 albums op. En intussen heeft ze 18 albums en 69 hits. Dit was een hit in Denemarken, Frankrijk en Engeland. Sia, Breathe Me.

Sia, Breed Me. Het nummer werd in 1933 geschreven door A.P. Carter en het werd als eerste opgenomen door de Carter Family. Later verschenen covers van Ralph Stanley, Emmylou Harris, de Blue Ridge Mountain Boys, Carleen Carter en Lucy Kaplansky. En dit is Chris Christofferson met de Nitty Gritty Dirt Band, Gold Watch and Chain. Oh, the

Chris Christofferson en de Nitty Gritty Dirt Band, Goldwatch en Shane. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Het komt van het album Rainy Day Music van de Jayhawks uit Minneapolis, met Gary Lewis als componist, zanger en gitarist. De Jayhawks, All the Right Reasons.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Vorige maand ben twee grote namen uit de Amerikaanse muziek, in ieder geval uit de alternatieve country muziek, bent overleden. En dan heb ik het over Jerry Jeff Walker en Billy Joe Shaver. In deze uitzending besteden we daar aandacht aan. Maar verder ook nog muziek van Jeff Tweedy, nee CD ervan, Cass Hawkins, Simon Kinney Lewis, The Smokewagon Blues Band en Paul Gildens. I Know When I'm Beaten.

Mondharmonica speelde uit Engeland, Paul Gillings. In 1993, toen zette hij zijn eerste schreden. Toen won hij het wereldkampioenschap harmonica speelde voor de jongsten, zeg maar. Dit is van een nieuwe cd, van een elektrische cd. Want eben vorig jaar heeft hij ook een akoestische cd uitgebracht. Maar dit is van Invisible Prison, Paul Gillings, met I Know When I'm Beaten. De Smoke Wagon Blues Band. Dan denk je misschien dat dat uit Amerika komt. De Smoke Wagon Blues Band. Maar het komt uit Canada, uit Ontario. Er komt heel veel goede muziek vandaan. En dit is er een van. De cd is The Ballad of Albert Johnson. En het nummer Poor Man Blues.

Liggen de gezellige traditionele blues van de Smoke Wagon Blues Band uit Ontario, uit Canada. Van de cd The Ballad of Albert Johnson. De volgende man die komt uit Australië. En dat is een gitarist, Simon Kinney Lewis. En die een cd maakt heeft onder de titel Another Day in San Jose. Het is in, denk ik, alweer zijn 7e of zijn 8e cd. Hij speelde onder andere in de begeleidingsband van Chris Kane, een uitstekende blueszanger. Dus heeft goede referenties, deze Simon Kinney Lewis, met een nummer van Don Nix, Black Cat Moan.

Ja, Heavy Blueske was een van Simon Kinney Lewis, het nummer van Don Nix, Black Cat Moan. Het ziet veel wat rustiger werk. Vorige week ook al een stuk van de draaide nee cd van Robbie Ray, de cd Up and Down. Een beetje akoestische blues-achtige muziek. De 22, nee de 2020 Blues.

De 2020 blues van Robbie Ray van zijn nieuwe cd Up and Down. Cass Hawkins is een blueszangeres die in Frankrijk woont, maar die afkomstig is uit Noord-Ierland. Hetzelfde gebied zeg maar als Van Morrison, uitstekende bluesliefhebber, bluesdame, die een nieuwe cd uitgebracht heeft, Memories Of. En die herinnering die bent vooral aan de grote mensen in de blues. Bijvoorbeeld de klassiekers, Bosé, over zingt. Nou, een van die absolute klassiekers is het nummer Spoonful van Willie Dixon. Hier is Cass Hawkins.

Spoonful. Ik zei al, de compositie is van Willie Dixon, maar de man die het beroemd gemaakt heeft in 1960, dat was Howlin' Wolf. En dit was de uitvoering van Cass Hawkins van de cd Memories Of. Het is Blues, de Lustrinoor. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. En in dit geval een nummer van een man die op 28 oktober overleden is. Billy Joe Shaver. Een beetje een outlaw countryman zou je kunnen zeggen. Een man die het leven hard leefd heeft. Vulle muziek gemaakt, maar ook nogal flink wat geweld door allemaal om en toe. Hij schreef een keer een recht voor de kop scheuren. Maar ik kwam er nog met weg ook nog. Billy Joe Shaver. Door is het nummer Tramp on Your Street. Titelstuk van de cd die uitgekomen is in 1993 is doorgaan. En de eerste uitvoering, dat is de bluesuitvoering van Little Ed and the Blues Imperials. Uw 2014 Tramp on Your Street.

De eerste versie van Tramp on Your Street van Little Ed en de Blues Imperials van de CD Contemporary Blues. Compositie dus van Billy Joe Shaver, de man die op 28 oktober overleed. En Little Ed en Blues Imperials, een man die al heel lang bezig is. Roughhousing, dat was zijn eerste CD of LP, denk ik zelfs. Ik weet niet precies wanneer. Van wanneer die is. Die is 1986. En toen werkte hij nog gewoon in een autowasserette. Billy Joe Shaver, man die overleden is in Waco in Texas, een echte Texaan. Ja, ook wel een beetje zoals Texaan wel kunt wezen, een recht voor de raap en ook behoorlijk conservatief en nogal schietlustig, zou kunnen zeggen. Maar de man die heeft ook geweldige muziek gemaakt. Hij stond onder de Americana-muzici, was hij zeer bekend en zeer gewild, zou kunnen zeggen. Nou, het titelstuk van de CD die uitgekomen is in 1993, een van de meest bekende nummers van Billy Joe Shaver, Tramp on Your Street. Along.

Het origineel van Billy Joe Shaver, Tramp on Your Street. Een man die het leven hard geleefd heeft en op 28 oktober overleden is. Een man die de hand in de zaagmeulen kreeg en de twee vingers eraf had en desondanks toch prima gitaar speelde. Zijn zoon verloren op 31 december 2000 aan een overdosis drugs. En de heethoofdigheid van Billy Joe Shaver die bleek toen op dat moment eigenlijk ook, want hij pakte gelijk zijn revolver en wilde naar de dealer toe om hem gelijk ter plekke dood te schieten. Maar Willie Nelson heeft hem er toen nog van weerholden. De derde versie van Tramp on Your Street is van Bugs Henderson, een man uit Texas, een gitaarspeler uit Texas die in kleine kring geweldig bekend is. Niet zo heel oud geworden, 69 jaar is hij geworden. Bugs Henderson en de Shuffle Kings van de CD Have Blues Must Rock Tramp on Your Street. Hello.

Dat waren de drie versies waren dat van Tramp on Your Street van Billy Joe Shaver uit 1993. Bugs Henderson en de Shuffle Kings, dat was de lesje die hij hoorde uit 2008 van de CD Have Blues Must Rock. En de eerste die was van Little Ed en de Blues Imperials uit 2014. Tramp on Your Street, een nummer van Billy Joe Shaver. Volgende nummer is ook van Billy Joe Shaver, maar in de uitvoering van een man die op 23 oktober, vorig maand dus, overleden is, Jerry Jeff Walker. Ook een hele bijzondere man, ook een beetje een outlaw country music man. Geboren in New York, overleden in Austin. Opgegroeid in de wereld van Greenwich Village met de folk singers. Phil Ox, Ramblin' Jack Elliott, Tim Hardin, Bob Dylan, dat soort mensen. Later kwam hij wat meer in de alternatieve country muziek terecht. En hij is vooral wereldberoemd geworden met zijn compositie Mr. Bojangles. Maar die straks, eerst Jerry Jeff Walker zelf met Old Five and Dimers Like Me.

Compositie van Billy Joe Shaver. Zijn naam weer in de begon ik eerder nu, Billy Joe. En de uitvoering van Jerry Jeff Walker. Beide man bent de vorige maand overleden. En Jerry Jeff Walker die werd dus vooral bekend met het nummer Bojangles. Wat een grote hit werd door de Nitty Gritty Dirt Band. Maar de uitvoering die ik laat horen is van Nina Simone. Nina Simone, een geweldige pianiste uit North Carolina. In de 30 jaren is ze geboren. En die was hartstikke goed. Die kon geweldig goed spelen. Maar dat was een tijd dat een zwarte pianist dat die nog niet zo naar voren mocht komen. Want toen zij op een gegeven moment een concert gaf en er alles op de eerste rij ging zitten, toen werden die verwijderd. Want op de eerste rij hoorden geen zwarten te zitten, maar er mocht alleen nog maar blanken zitten. Dat was de tijd waarin Nina Simone opgekomen is. Nou, ze was een jazzliefhebber, bluesliefhebber, maar vooral ook klassieke muziek. Ze speelde heel graag Bach en Chopin. En haar uitvoering van Mr. Bojangles is geweldig. Nina Simone.

Nina Simone van de cd Here Comes the Sun uit 1971. LP was dat uiteraard nog. Met de compositie van Jerry Jeff Walker, Mr. Bojangles. Die compositie die Murgum trouwens zeer welvarend, want dat leverde heel veel geld op. En zoveel dat hij er stil van kon leven, maar dat deed hij niet, want muziek was zijn leven. Nog een compositie van Billy Joe Shaver, man die geweldig veel mooie dingen gemaakt heeft en ook door andere artiesten zeer gewaardeerd weer. De Kinky Friedman bijvoorbeeld. Bob Dylan die noemde hem in zijn lied I Feel a Change Coming On. Van het album Together True Life in 2009. En ook word ik een nummer van draaide van Bugs Henderson, die noemde hem ook in een lied. Teken dat de muziek van Billy Joe Shaver blijft voortleven. Hier een nummer van Billy Joe Shaver in de uitvoering van Will Hogan, When I Get My Wings.

Will Hoger met een compositie van Billy Joe Shaver, When I Get My Wings. Eerbetoon aan de beide grote mannen, Billy Joe Shaver en Jerry Devoker, die allebei de vorige maand helaas overleden bent. Je hebt luisterd naar Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar, techniek in handen van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer van Jeff Tweedy, nee, cd van Jeff Tweedy, Love is the King. Jeff Tweedy, de man van Uncle Tupelo en van Wilco. En dit is Opaline.

0: Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Snowy White, dat is een Engelse gitarist. Hij was actief bij Thin Lizzy en Pink Floyd en hij leverde 30 soloalbums af. En hij is te horen op soloalbums van Rick White, Roger Waters, Peter Green, Phil Lynott en Jim Capaldi. En dit was een top 10 hit in Engeland voor Snowy White, Bird of Paradise.

Snowy White, Bird of Paradise. De Joe Stamm Band uit Illinois toerde al jaren door Amerika zonder dat de albums ook enige interesse trokken. En het duurde jaren voordat Joe Stamm serieus genomen werd. Maar daar bracht het album Little Crosses verandering in. De Joe Stamm Band, Territory Town.

De Joe Stamm Band, Territory Town. Het is het titelnummer van het 10e album van Bonnie Raitt. En dat werd een nummer 1 hit in de Billboard Album Chart. Het was een bestseller, want er werden maar liefst 5 miljoen albums van verkocht. En het album werd ook nog gekozen tot album van het jaar in Amerika. En in die periode was ze verslaafd aan alcohol. De anonieme alcoholiste zorgde voor een oplossing, maar ze had nog wel ernstige financiële problemen. En die waren zo hoog dat ze geen band meer kon betalen, waardoor ze noodgedwongen solo moest optreden. Producer Don Was loste alle problemen op met dit album. Bonnie Raitt, Nick of Time.

Bonnie Raitt, Nick of Time. The Velvet Underground uit New York, dat was een elitaire band onder leiding van Lou Reed met John Cale, Sterling Morrison en de Duitse zangeres Nico. Dit komt van het album Words and Music of Lou Reed, The Velvet Underground, I'll Be Your Mirror.

The Velvet Underground, I'll Be Your Mirror. Venice, dat is een band van de familie Lennon uit Los Angeles, met Michael, Kip, Marky en Pat Lennon. Twee broers en twee neven. En Venice was ook nog enige tijd de begeleidingsband van Linda Ronstadt, Don Henley en Jackson Browne. Venice, Baby's Calling Me.

Venice, Baby's Calling Me. De band The Rockenberries uit Birmingham bestaat al sinds 1961 en de band is nog steeds actief in het Engelse oldie-circuit. Geoff Turton was ook succesvol als soloartiest. Als Jefferson had hij een grote hit met The Color of My Love. En dit was een hit in Engeland voor The Rockenberries. Poor Man's Son.

The Rockenberries, Poor Man's Son. John Hiatt uit Indiana begon in Nashville als songwriter bij Tree International. Zijn eerste hit was Sure As I'm Sitting Here voor de Three Dog Night. En in 1973 begon hij zijn eigen nummers zelf te zingen. En dat resulteerde in 26 soloalbums. John Hiatt, Perfectly Good Guitar.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: What Happens Next van Gabe Stillman is het album van deze week. En het is altijd een prettige ervaring als jonge muzikanten succesvol zijn met blues. Gabe Stillman is een gitarist uit Williamsport in Pennsylvania en tijdens die International Blues Challenge in Memphis won hij als gitarist de Gibson Guitar Award. Gabe Stillman, What Happens Next?

Gabe Stillman, What Happens Next. Faith Hill uit Mississippi begon in het Steel Family Gospel Quartet. Toen ze 19 jaar was, vertrok ze naar Nashville en daar werd ze de achtergrondzangeres van Reba McEntire. Ze is getrouwd met countryzanger Tim McGraw en intussen heeft ze 50 miljoen albums verkocht. Het komt van haar album Breed. Het is een nummer van Bruce Springsteen. Faith Hill, If I Should Fall Behind.

Fate Hill, If I Should Fall Behind. Robert Cray begon in Eugene, Oregon, een band met zanger en mondharmonica-speler Curtis Salgado. En daarnaast was hij nog de basgitarist in de band Otis Day and the Knights. In 1980 stond hij voor het eerst in het voorprogramma van Eric Clapton. En dit was een hit in Amerika en in Engeland voor Robert Cray, Right Next Door.

Robert Cray, Right Next Door. Nils Lofgren uit Chicago was op 17-jarige leeftijd al de gitarist van Crazy Horse, de begeleidingsband van Neil Young. Daarna had hij een eigen band, Grin. In 1984 werd hij gitarist van de E Street Band van Bruce Springsteen. En dit is een solo-single. En dat werd een hit in Australië, Nederland, Duitsland, Zweden en Amerika. Nils Lofgren, Shine Silently.

Nils Lofgren, Shine Silently. Brinsley Swartz, dat was een populaire pubrockband uit Londen met gitarist Brinsley Swartz en basgitarist en zanger Nick Lowe. Dit nummer van Van Morrison werd opgenomen met de Schotse gastzanger Frankie Miller. Brinsley Swartz met Frankie Miller, Wild Night.

Brinsley Schwartz en Frankie Miller, Wild Night. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. REO Speedwagon uit Illinois is de band met zanger-gitarist Kevin Cronin en gitarist Dave Amato. Dit was de grootste hit voor de band. Het was een nummer 1 hit in Amerika, nummer 2 in Canada, 3 in Australië en 7 in Engeland. REO Speedwagon. Keep on loving you.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Een radioreisreportage op zoek naar de wortels van de blues.
2: Joe Kitter Hughes werd op 29 september 1937 geboren in Houston. Toen hij 15 jaar was, kocht hij een gitaar en even later richtte hij de Dukes of Rhythm op, de groep waarin ook Johnny Copeland speelde. Toen Copeland in 1960 de groep verliet, ontbond Hughes de band en ging toeren met Grady Gaines en de Texas Upsetters. Hughes woont nu in Missouri City, een voorstad van Houston. In 1985 was hij voor de eerste keer te gast op de Blues-estafette in Utrecht. Zijn laatste opname was op het Munich-label, zijn eerste op Kangaroo. Hij speelt veel in bekende clubs in Houston als de Evening Shadow, de Silver Eagle en de Silver Slipper. Joe Hughes is lid van de Houston Blues Society en tijdens een bezoek aan Houston leidde hij zijn gasten daar rond. Bezochten ze bluesclub Etta's Lounge en liet hij zijn herinneringen zien in zijn slaapkamer in Missouri City.
3: Hello, Joe, this is Harry. I'm back in Houston right now. What? I'm in the White House Hotel. That's Main Street South. You know that? 229. You're coming up? Well, we'll wait for you in the lobby. All right?
4: What time?
3: At what time can you make it? You think? About 30 minutes. That will be wonderful, Joe. See you then. All right.

0: Muziek van de man die, als wij later nog tegenkwam op het Delta Blues Festival in Greenwood. Taj Mahal met de Fishing Blues. En dat komt van de cd Taj Mahal. Met Joe Hughes in onze Fort Thunderbird naar Houston. Hij vertelt dat er op maandagavond niet al te veel te doen is wat de bluesmuziek betreft. En wij reizen dan naar Houston toe.
1: Naar Missouri City.
0: Naar Missouri City, ja.
1: Ja, ja. Nou, Joe die gaat ons dan allerlei dingen vertellen. Hij vertelt dat New York, Los Angeles en Houston echt spread out bent. En dat betekent dat vreselijk grote steden bent. En later vertelde Joe dat we naar een monument toe gingen en daarachter een heel mooi watergebied lag. En Joe die was ook een vervoerd visser. En vandaar dat wij het stuk Fishing Blues van Taj Mahal draaien.
0: Nou, we kwamen bij hem thuis in Missouri City. En zeg maar, dat is een soort bungalow wieken van Houston. Ja, je kunt zeggen een forensenplek, zoals rolde in Drenthe. En dan zie je zo'n hele typische Amerikaanse inrichting uit door binnenkomt.
1: En ja, wat zie je in Amerika dan? Als je zo'n huis binnenkomt, dan stiert altijd de tv aan. En hoogpolige vloerbedekking. Dan word je lekker met de blote voeten in kunt lopen. En enorm bed was Joe met mevrouw Hughes in huur te liggen.
0: Zo heurt wel, ja.
1: Ja, hoewel Josie vrouw, we hebben toen ook nog even opzocht, die was toen in de wasserette bezig.
0: In de laundry.
1: Ja, in de laundry.
0: Ja.
1: Nou, Joe die liet ons het huis zien en we kwamen natuurlijk door het hele huis heen en daar hingen allerlei trofeeën aan de muur die Joe ons met gepaste trots zien liet. Hè?
0: Onder andere herinnering aan Utrecht.
1: Ja, allerlei prachtige dingen, ook uit de begin van zijn carrière. En opnames van het Kangaroo label. Daar hing dan, zoals ik, een Edison aan de wand. Dat had Joe ook allemaal van dat soort platen aan de wand hangen. En ook nog dat in Italië speelde. En dat was voor die tijd, voor een blues muzikant natuurlijk, heel iets bijzonders. En van de stad Houston, daar had Joe een soort van certificaat van verdienste gekregen.
0: Net als jij van Assen eigenlijk.
1: Net als ik in Assen de erepenning heb. Dus ik ben geen ereburger, maar de erepenning. De ereburger kun je hier niet worden, geloof ik.
0: En dat allemaal in de slaapkamer van Joe Hughes in Missouri City.
2: That's in Utrecht. Yeah, that's the one.
0: Guitar Hughes met de nummer.
2: That's the one in Utrecht with the horn section.
3: Great again. I was great again that time.
2: Yeah.
3: Watch the step down.
2: Yeah.
3: This is in Utrecht.
2: Yeah. There were the photographs you...
3: This is at Rockefeller's.
2: Yeah. Where's that?
3: That's at Rockefeller's. That's here in Houston.
2: Uh-huh.
3: Blue spot.
4: Oh, let's see. That's the sort of great club playing with Shades Play.
2: Uh-huh.
3: That was a kid. This was on that last festival.
2: Where together... Achlinhof, yes. That is in Tiel.
3: Yeah.
2: With what's the guy's name? Hank Demper. Hank Demper. He organized it.
3: Both of those pages are from Utrecht.
2: Yes. Yeah.
3: This is my first record right there, Kangaroo label.
2: On the that was your first record. On the Kangaroo label.
3: Didn't sell nothing though. I don't know what all of the others came in. That's most of them.
2: Yeah.
3: This is my first album on Double Trouble, second one.
2: Uh-huh.
3: This was my first album in Houston, second album in Houston. Going to the Blacktop Records.
2: Oh yeah, Blacktop.
3: Mm-hmm.
2: Hey, that's the
3: Blacktop if you want to see the blues.
2: Yeah, that's the one we turned on, I guess.
3: That's the last thing on Blacktop, that Gulf Coast Blues.
2: That one? Mm-hmm. Uh-huh.
5: What kind of certificates are hanging there and there?
3: This, I got this overseas somewhere. You have to read that.
5: I can see it. Second festival. Torita Oceana. Italy, name again. Italy.
3: Yeah.
5: Somewhere in Italy. Joe Jukes in the Texas Blues Band.
2: Oh, you played Italy as well.
5: Con simpatia.
2: Uh-huh.
5: That's nice.
3: This, that was just something for my birthday, I think.
5: Uh-huh. Happy birthday. Yeah. Bernadine and Lorenzo.
3: Mm-hmm. Oh, yeah. This, I took a picture of that platter. That's the first time I played Utrecht.
2: I've got them as well.
3: Yeah. Wow. So I had one of those cards. I got here and lost, so the next time I came, I took a picture of it. But I had the second show, I think BB headlined that second show. I was I had one of those, and I don't know what happened to them. This is a certificate from the city of Houston.
2: Oh, yeah. Of appreciation, yes.
3: But it's just my little
2: thing,
3: kind of keep me up with myself.
2: Yeah, that's what I did. I just got this whole thing, but I left at a flat, you know, in the north.
3: Uh-huh.
2: But I left for a small just what you did, you know,
3: uh-huh.
2: to a small village, uh-huh. and I live in at the edge, you know, gonna live at the edge, and so I can look into the countryside, you know.
3: Oh yeah.
2: It's just about the same as you done. So you come uh-huh. from there to this.
3: mm-hmm.
2: Yeah. And I got to take this, all these things from the wall, you know. Got to be mm-hmm. there careful with it because the glue, you know, you have to go like.
3: Yeah. I just ought to put them up with those little pins so you can just take them right down and put them right here.
5: I see some wooden shoes over here.
3: Oh yeah, my wife got those the last time we were in Utrecht. she got them for gifts and they ended up there. I don't know what she got enough of them to give whoever she wanted to give them some, and just didn't get enough, so she just kept.
5: Okay, Harry, translate something.
2: Yeah, ik zat zelf even naar te luisteren van over die klompen. Ik heb het niet helemaal mee.
5: Nee, maar gewoon alles hier.
2: Nou, kijk, hier heb je dus een geboortecertificaat of een certificaat van appreciation van de gemeente Houston. Nou, verder heb je dus hier allemaal. De platen van Joe, ja. Craftsman en Blacktop Records, allemaal.
5: En waar is hier?
2: Wat? Ja, waar is hier is in Missouri City. En dat is aan de rand van. Het was vroeger een soort van plaatsje aan zich, zei Joe. Ik woonde in Houston. Maar nu woont hij eigenlijk weer in Houston, omdat het aan elkaar gebouwd is. Nou, verder zie je zijn eerste platen op een Kangaroo label. En grote foto's van Utrecht daar, van een concert daar in Vredenburg. Ja.
5: En dat allemaal in de slaapkamer van
2: Joe, ja.
5: Mr. Joe Guitar Hughes.
2: Ja.
5: Oké.

0: Joe Guitar Hughes met een nummer van zijn laatste cd... Down and Depressed, Dangerous Situation. Nou, Joe Hughes die heeft met heel wat mensen samenspeeld, doen we toch, ja?
1: Nou ja, Joe die is begonnen in de Dukes of Rhythm. En daar zat een heleboel mensen in die later eigenlijk beroemder worden bent als Joe Hughes zelfs. We hebben dan over Johnny Copeland en de Texas Twister, zo werd Johnny Copeland ook noemd, en Albert Collins, The Iceman. Allemaal uit Houston en allemaal van die buurt Scots. En later, dan komt Joe, die komt bij Grady Gaines en de Texas Upsetters. Nou, Grady Gaines, dat is een van de beroemde rock'n'roll saxofonisten geweest. En heb onder andere bij Little Richard gespeeld.
0: Joe Hughes heeft op veel platen middenspeeld trouwens. Hè? Grady Gaines, maar ook onder andere bij Bobby Bland. En heeft ook bij Little Richard gespeeld.
1: Ja, Grady Gaines, daar hebben we het net al over gehad. Daar heb je met gespeeld. Maar ja, Bobby Bland is natuurlijk Blue Bobby Bland. En dat is een van de grote blues soulzangers in Amerika.
0: Nou, naar hem, naar Grady Gaines. Door waren wij maandagavond op Scots in de Zwarte Wiek van Houston. Naar hem waren wij op zoek. Ja, wij kunnen het niet vinden in Eddie's Lounge. Maar zijn muziek, die kunnen wij u vanzelf wel horen.

0: Grady Gaines van de CD Full Gain. Uitgebracht op het Blacktop label van Neumann en Hammond Scott. En die man die kwamen wij later bij onze reizen in New Orleans nog tegen. Met Joe Hughes kwamen wij wel bij Etta's Lounge. Want hij wist de weg wel, hij kon ons er wel naartoe brengen. En dat is een van de meest fameuze bluesclubs op Scott's in Houston.
1: Ja, en als je er dan voor staat, dan denk je, hoe is dat in godsnaam mogelijk dat dit een bluesclub is? Je kunt het bijna niet zien. Wij werden ook op een gegeven moment aan de kant gestuurd door een jochie dat er voor stond. Dus wij heul Scots af en hij weet dat Scots ongeveer 5 kilometer lang is. Dan was dat een hele reis. We kwamen er binnen, nou, dat is een soort van, ja, dat zie je gewoon in Nederland niet meer. Het is zo simpel, het is eigenlijk een soort van reliquie daar.
0: Maar wel legendarisch, hè? Wel legendarisch, want als je het Texas handboek uit dat erop naslaat, dan wordt het allemaal prezen als de bluesclub van Houston.
1: Ja, dat is zo, want mensen die vanuit Nederland die richting opgaan en die hele bluesroute opzoeken, die komt altijd bij het als Langstraat.
0: Nou, wij kwamen er dan uiteindelijk ook. Een hele simpele club, een kleine club, donker, een lege zoldering. En geweldig warm dat het door binnen was op die maandag. En dat was eigenlijk helemaal niet zo gek. Want de ventilator door, die deed niet al te best.
1: Nee, en ze lieten ons dat ding met heel veel trots zien. En ze zouden me even aanzetten, maar er was geen beweging in te krijgen.
2: There you go. Go back. Trying to make it go the other way.
3: Oh, reverse?
2: Yeah, it's a switch up there you gotta turn.
3: That way, but you gotta stop. Yeah. Yeah,
4: yeah. Yeah, there it goes. Yeah. Can you tell me what kind of club Etta's Lounge is?
5: Yeah, we have it's a blues club, and we have music every Saturday night and every Sunday night here. We have Sonny Jones in the soundtrack on Saturdays, and yeah, that's his son-in-law. Yeah, and Grady Gaines on Sunday night.
0: Uh-huh.
5: Uh-huh. Grady Gaines here every Sunday.
6: Yeah, I know Grady. He used to be a
5: Turner saxophone
6: with
4: Little Richard
6: there.
5: Yeah.
4: Yeah.
5: Yeah.
4: Yeah.
6: And I've seen Grady in home as well.
4: Uh-huh.
5: And how many people are coming here? Oh, we have 100, 150.
4: All kinds. How long is this place?
5: They played 4 hours. Uh-huh. 9:30 to 1:30.
6: And how long does it exist?
7: How long the place been here?
4: Yeah.
5: Oh, we've been here 21 years.
4: So?
5: Uh-huh.
4: It's a famous place.
5: It's a which kind of place?
4: Is it what?
5: Famous? Yeah, very famous here. Yeah. Yeah. All kinds of people come here. They come here from the college over there.

0: prachtige, scheurende saxofoon van Grady Gaines in dit nummer. Ja, dat was dus de Grady Gaines en die speelde op die bewuste zondagavond, waar wij het niet kunnen vinden, in Edda's Lounge op Scotts in Houston. Hier een kort interview met de, ik denk dat de sub-eigenaar was van Edda's Lounge. Want Edda, dat is de bazin en haar partner, Mr. Kobe, die leidde ons door even rond.
1: Ja, en dat rondleiden, dat was niet veel meer als een even rondlopen met die club. Want het was een heel klein toneeltje. En daar kunt nauwelijks een band opstaan. Toch is Mr. Kobe die is nog even aan het prussen gegaan met die ventilator. Die al 21 jaar gebruikt was. En hij kreeg hem gelukkig op laatst toch nog even aan de loop.
0: Ja, als een club waar zeg maar een 150 man zo ongeveer in kunt. 100, 150 man. En nou, dat gebeurde al 21 jaar lang. Ja, voor onze begrippen is het een klein zaaltje, maar de groten uit de blues die speelt door. Ja, en dat was eigenlijk onze laatste belevenis in Houston. Want de volgende dag hebben wij onze spullen ingepakt en zijn wij in oostelijke richting afgereisd. We blijven nog wel in Texas, al is het op het randje van Texas en Louisiana. Dus muziek van een Texaan nog ter afsluiting van deze aflevering van Harry's Blues, die technisch verzorgd wordt door Paul Meeldijk en samenstelt en presenteerd wordt door Harry Musquet en Albert Haar. De besluit met een nummer van
1: Freddie King en de Texas Flyer.

0: volgende week in Harry's Poes.
1: Na 2 dagen verblijf in Houston werd de weg ingeslagen naar Port Arthur. Een kleine industriestad van 65.000 inwoners aan de Golf van Mexico. Geboorteplaats van mensen als Janis Joplin, Ivory Joe Hunter, George Jones en Johnny and Edgar Winter. In Port Arthur de eerste kennismaking met de Cajun muziek. De unieke muzieksoort met een mengeling van Europese, Creoolse en Amerikaanse invloeden.
2: Van de Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
3: De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Amerikanen. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
4: Harry Musquet schreef het nummer in Dallas, Texas, tijdens een trip met Albert Haar namens RTV Drenthe. En we horen de vertrouwde Harry Musquet sound. Gepassioneerd gezongen en dan was hij op zijn best. Musquet, Sky Songs on the Spot.

Muskay, Sky Songs, On The Spot. Bobby Parker, dat is een bluesgitarist uit Louisiana met een lange staat van dienst. Hij was gitarist bij Otis Williams, Bo Diddley, Sam Cooke, Jackie Wilson, The Avery Brothers, Chuck Berry, Buddy Holly en Little Richard. In 1961 had hij een hit in Amerika met Watch Your Step. Dit is een opname uit 1992. Bobby Parker, Movin' Up.

Bobby Parker, Movin' Up. De Ierse gitarist Rory Gallagher nam het nummer op met zijn band Taste. In 1970 ging hij solo verder, maar hij overleefde in 1995 zijn levertransplantatie in Londen niet. Hij overleed op 47-jarige leeftijd. Rory Gallagher, Leaving Town Blues.

Rory Gallagher, Leaving Town Blues. Mike Morgan en The Crawl uit Dallas, Texas. Dat is de band van gitarist Mike Morgan. En deze Mike Morgan is een voormalige motorcoureur die voor de blues koos nadat hij bij een motorongeluk een oog verloor. Dit nummer nam hij op in New Orleans en het is een eigen compositie. Mike Morgan en The Crawl, My Baby's Gone.

Mike Morgan en The Crawl, My Baby's Gone. De Schotse gitarist Miller Anderson loopt al jaren mee. Hij maakte deel uit van de Keith Hartley Band, de Spencer Davis Groep, Savoy Brown, Chicken Check, de British Blues Quintet, Deep Purple, Chris Farlow en John Lord. En dit is een oude hit van The Animals. Miller Anderson, Don't Let Me Be Misunderstood.

Miller Anderson, Don't Let Me Be Misunderstood. Robert Ward, dat was een bluesgitarist uit Georgia. Hij was de oprichter van de band Ohio Untouchables, die later verder ging als de Ohio Players. Daarna was hij jaren de studiogitarist bij Motown Records in Detroit. En in 1990 begon hij een solocarrière. Na 5 soloalbums maakten 2 beroertes een eind aan zijn carrière. Robert Ward, Pour Me One More Drink.

Robert Ward, Pour Me One More Drink. Zanger-pianist George Frain uit Idaho noemde zich Commander Cody. Met gitarist Bill Kershen runde hij jaren de band The Lost Planet Airmen. Hij overleed in 2021 op 77-jarige leeftijd. Commander Cody, Working Man's Blues.

Commander Cody, Working Man's Blues. Het waren twee local heroes uit New Orleans. Accordeonist en pianist Lynn August en zanger-gitarist Snooks Eaglin. Ze waren beide blind, maar ze waren ook beide uitermate succesvol in Louisiana. Lynn August en Snooks Eaglin. What am I living for?

Lynn August en Snooks Eaglin, What Am I Living For? Twee Engelse gitaristen, Peter Frampton uit Humble Pie en Keith Richards uit de Rolling Stones, namen de nummer op van Mick Jagger en Keith Richards en dat deden ze met de Canadese zangeres Nanette Workman. Peter Frampton en Keith Richards, Lovin' Cup.

Peter Frampton en Keith Richards met zangeres Nanette Workman, Lovin' Cup. Lee McBee, dat is een zanger uit Kansas City. Hij was de frontman van Mike Morgan en The Crawl. En hij had eigen bands. Lee McBee en The Passions, The Screaming Lee Band en The Lynch McBee Band. Dit is een solo-opname alleen met gitarist Mike Morgan. Lee McBee, Sweet Lolita.

Lee McBee, Sweet Lolita. Het is een compositie van Steve Winwood. Hij nam het in 1969 op met de band Blind Fate, samen met gitarist Eric Clapton. En er verschenen covers van Ellen McIlwain, Yvonne Elliman, Bonnie Raitt, Lana Davis en Rachel Price. En dit is de Amerikaanse blueszangeres Fry, Can't Find My Way Home.

Try Can Find My Way Home. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Sunken Lands, dat is een Americana-band met muzikanten uit Drenthe en Groningen. Onder leiding van zanger, gitarist en componist Edwin Jongedijk. Hij was voorheen de frontman van Tiny Town. Het komt van het album Burning Desire. Sunken Lands. Breaking the Chains.

0: Siena tot Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Harry's Blues vanuit het Drents Museum, de tentoonstelling Window of My Eyes. Heel veel publiek hierbij aanwezig en als gast hier aan tafel Frans Jansen. Welkom Frans.
2: Dank je.
1: Frans is de man die al in 1965 woonde bij Harry Musquet in Grollo.
2: Nee.
1: Nog niet in 65?
2: Nee, 67.
1: 67, oké. Okay. Daar gaan we het over hebben, over zijn ervaringen met Grollo, met Harry Musquet, met de blues en alle andere dingen die hij heeft gedaan. Muziekkeuze ook van Frans, van Frans Jansen. En de eerste, dat is de bekende waar deze tentoonstelling naar genoemd is. Cuban and the Blizzards met Window of My Eyes.

0: Window of My Eyes. Frans Janssen, wat roept dit aan herinneringen bij jou op, dit nummer van QB and the Blizzards?
1: Ja, behoorlijk wat. A, vind ik het mooiste nummer van de Blizzards. Ik kan me nog goed herinneren dat Mick Taylor, latere gitarist van de Stones, die solo van Elko hoorde in de boerderij en daar lyrisch over was. Verder zat ik vaak op dezelfde plek als waar het getikt is. Ik heb een menig gedicht geschreven op de Triumph Tipa die daar stond. Waar Harry ook dat uitzicht had over uit zijn raam. Mm-hmm. Dus ja, heel veel herinneringen aan die tijd, ja. In ieder geval.
0: Je bent een leeftijdsgenoot van Harry Musquet.
1: Harry was 4 jaar ouder.
0: 4 jaar ouder die hebben, ja.
1: Ja.
0: Ja, jij bent, Harry zou dit jaar 75 zijn geworden, jij bent 70.
1: Laten we het daar niet over hebben verder.
0: Dat is niet erg hoor.
1: Goed.
0: Je ziet eruit als een 50er. Dus,
1: dankjewel.
0: Jij bent in 67 ben jij in Grollo gekomen. Hoe heb jij Harry voor het eerst ontmoet eigenlijk?
1: Ik had mijn eerste expositie. Ik was van de Academie in Den Haag gekomen. En toen had ik mijn eerste expositie via een meneer uit Groningen. Die had daar een soort galerie. Waar de eerste tentoonstellingen van Karel Appel waren ook in Groningen. Wietse Braamhorst heette de man. En die had contacten met de moeder van Miep, de toenmalige vriendin van Harry. En ik had daar mijn eerste expositie met Wim Doorschot. Nadat we de expo ingericht hadden, kwam ik in de tuin terecht. Het was zomer. En daar lagen een paar langharige jongens.
0: In Norg.
1: In Norg.
0: Ja.
1: In de tuin van de Eshof. En zo heb ik Harry leren kennen. Nadien kwam hij heel vaak naar de adressen waar ik toen woonde. Nadien in Steenwijk, Enkhuizen, Haarlem. En altijd als hij in de buurt was, kwam hij daar.
0: Ja, ja.
1: Ik heb ook samen dingen met hem gedaan. In Steenwijk heb ik een keer een blues en poetry optreden gedaan. Ook nog eens een keer in Wolfga. Ik vond het vreselijk, dus daar ben ik gelukkig mee gestopt.
0: Wat klikte er tussen jullie?
1: Harry had een brede interesse. Hij was middels de boerderij en de moeder van Miepje ook een beetje bekend geraakt in de wereld van de kunst. De beeldende kunst. En hij vond dat interessant. En leeftijdgenoten hebben al snel, wanneer ze op dit gebied bezig zijn, een bepaalde verwantschap.
0: Mm-hmm. Hadden jullie ook literair bepaalde verwantschap?
1: Absoluut. Wij waren allemaal geïnteresseerd in de toentertijd bekende existentialisten.
0: Sartre.
1: Sartre, Camus, noem het maar op. De Zwarte Kooltrui, Juliette Gréco. Het hele rijtje en de Amerikanen. Kerouac, Corso, Ginsberg. Mm-hmm. Dat verslonden wij.
0: En muzikaal?
1: Muzikaal was ik bezig met de Stones. En ik wist van de hele Blizzards van het bestaan niet af. In Norg zeker niet. En later kreeg hij
0: Edison.
1: Edison voor Desolation. Ik kreeg in de periode dat ik hem leerde kennen. En daartussen kreeg ik 1 singeltje van hem mee. Toen ben ik een tijdje naar Zwitserland verhuisd, naar Lausanne. En ik had het singeltje Back Home. En dat vond ik een stoer nummer. Mm-hmm. Dat heb ik daar ook in een jukebox gekregen. Een café waar ik vaak kwam. En dat werd regelmatig gedraaid.
0: Ja, ja.
1: Dus en ik maakte daar natuurlijk goede zier mee door te zeggen dat ik ze kende.
0: Dus je hebt de Blizzards muziek geëxporteerd naar
1: Zwitserland.
0: Naar Zwitserland. En later nog een keer naar Italië.
1: En naar Italië inderdaad ben ik met Harry op vakantie geweest. Hij sleurde me een keer mee in zijn auto. Hij had zelf geen rijbewijs. Ik wel. En met Frits Fiat, zo noemden wij de auto, zijn we toen naar Italië gereden. Zonder ook maar iets. Zonder een tent. Harry dacht wel dat de hotels vrij waren. Ik ben menig hotel ingestapt. Maar niets vrij. We hebben in de auto moeten slapen. We hebben de volgende dag een tentje gekocht. En zijn op een camping terechtgekomen aan het Gardameer.
0: Ja.
1: Vervolgens is dat een hele leuke vakantie geworden met optredens rond het Gardameer.
0: Ja, affiche daarvan hangt nog op de tentoonstelling hier in het Drents Museum.
1: Okay.
0: Jouw volgende muziekkeuze naar Window of My Eyes is Somebody Will Know Someday.
1: Ja, van de Blizzards in ieder geval.
0: Ja, waarom?
1: Nou, ik ben in de periode van het grote liefdesverdriet van Harry en Grollo terechtgekomen.
0: Liefdesverdriet van?
1: De breuk tussen hem en Miepje.
0: Miep Huisman.
1: Ja.
0: Ja.
1: En dat was een larmoyant gebeuren. Ik heb menig traan. Nou, ik wat minder. Maar ja, je huilt dan mee. Vooral als je wat gezopen hebt. We hebben menig traan geplengd.
0: En daar is deze prachtige muziek uit voortgekomen.
1: Gelukkig wel.

0: Ja, such a lonely place, Frans Janssen. Die lonely place, dat was Grollo, de boerderij in Grollo.
1: Kun je wel zeggen.
0: Daar kwam jij terecht naar Steenwijk, waar je geboren bent.
1: Wat omzwervingen. Enkhuizen, Haarlem, Lausanne.
0: En dan kom je in Grollo terecht.
1: Zeg dat wel.
0: Hoe was dat, die kennismaking met Grollo?
1: Het was rustig. het was eigenlijk wel een cultuurshock. Ik had in Haarlem gewoond, Amsterdam was ik vaak. En daar wilde ik uiteindelijk ook naartoe natuurlijk. En dan kom ik in Grollo terecht door omstandigheden. En ja, op een voornamelijk agrarische bevolking die niet al te veel van de kunst moest hebben, sowieso. Ja. We zagen er nogal bizar uit. Dus vele vrienden had ik daar niet. En de omstandigheden in de boerderij waren armoedig.
0: Ja, ja.
1: Er was geen toilet, er was geen stromend water. 'S Winters bevroren alles. Er was één kachel. Uiteindelijk heb ik het achterkamertje gekregen. Er was helemaal geen kachel. Dus het was 's Winters ijskoud. Er was geen keuken, er was niets. Dus het was behoorlijk armoedig. Blues.
0: Ik kan het afzien nog aan jou zien.
1: Ja, ik heb daar zwaar onder te lijden gehad. De sporen zijn nog zichtbaar.
0: Dus jij bent niet de persoon die dat gaat romantiseren, wat er in Grollo is,
1: absoluut hoe dat was? Absoluut niet. Het was armoede. Ze waren net een beetje bekend. Harry had wat geld op zak. Ik helemaal niet. Ik kwam net van de academie. Ik had nog geen oeuvre. Ik had nog heel weinig gemaakt natuurlijk. Ja. Dus ik had een paar tentoonstellingen achter de rug en totaal geen cent. Wat wonen betreft afhankelijk van Harry.
0: Ja.
1: Hij heeft ook nooit huur gevraagd aan me en zo. Zorgde voor de verwarming, voor de olie, voor de kachel. En ik was hem daar zeer dankbaar voor.
0: Jij was niet de enige die daar te gast was in die boerderijen.
1: Zo af en toe kregen we logiers. Ja, Eddie Boyd bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Die elke avond een bedje maakte op de bank die we hadden. Horst Dierman heeft daar toen een muur gemetseld met een bank. Die is inmiddels niet meer te zien, maar die heb ik 3 jaar meegemaakt. Die muur met die bank.
0: Die witte stenen.
1: Die witte Durox blok. En dat komt ook voort in de tekst van Window of My Eyes. Sitting in my cool room. Dat was naar aanleiding van de witte blokken.
0: Ja. Precies.
1: Absoluut.
0: En Eddie Boyd noem je. Heb je John Mayle daar meegemaakt?
1: Nee, John Mayle heb ik daar niet meegemaakt. Die wilde niet komen. Maar zijn toenmalige gitarist Mick Taylor wel. En ik heb Tony Zijbrands en Boudewijn de Groot. Alexis Corner vond ik een van de mooiste ontmoetingen. Is ook een aantal dagen gebleven. Heeft ook opgetreden in de Kolk.
0: Mm-hmm.
1: En dat vond ik een verdomd aardige kerel. Zijn moeder was kunsthistorica ook. En
0: dat sprak jou wel aan natuurlijk.
1: Ja, die begreep eindelijk iets van mijn toen moeilijk te begrijpen schilderijen.
0: Ja, ja. Je volgende muziekkeuze, om daar even mee door te gaan, want we willen ook de nodige muziek in deze uitzending laten horen.
1: Ja, daarom heb ik lange nummers uitgezocht.
0: Ja, ik heb het gemerkt, ja. Straks hebben we nog informatie over een Bluegrass Festival op 5 maart in de Bonte Wever, maar we krijgen eerst Leonard Cohen.
1: Ja, als je de vraag gesteld wordt, wie zou je meenemen als je naar een onbewoond eiland gaat en je mag maar één muzikant meenemen? Wie zou jij meenemen? Mag ik ook wat vragen?
0: Jawel.
1: Wie zou jij meenemen?
0: Als hij nog zou leven, zou ik Cram Parsons meenemen.
1: Nee, maar ik bedoel de platen.
0: Oh, de platen?
1: De cd's, de platen, de muziek. Het hele oeuvre van een muzikant. Wie zou jij meenemen?
0: Ik denk dat ik toch Cram Parsons mee zou nemen. Ja.
1: Oké. Okay.
0: Ja.
1: Ik Leonard Cohen.
0: Waarom?
1: Ik ben er nog niet helemaal uit. Of de adagio's van Mozart.
0: Mm-hmm.
1: Maar
0: mm-hmm.
1: Of Leonard Cohen of de adagio's van Mozart.
0: Maar waarom? Wat spreek je?
1: Ja, ik vind Cohen tijdloos. Het verveelt me niet. Ik draai dat nog steeds volop. En de meeste mensen schijnen er treurig van te worden. Ik juist niet. Ik word er heel erg blij van. Ik vind dat echt prachtige muziek. Met die mooie meisjeskoortjes erachter.
0: En een charmeur, hè?
1: Is dat zo?
0: Is dat niet zo?
1: Ja, dat is mij totaal onbekend.
0: Did I ever love you?

0: Did I Ever Love You van Leonard Cohen van de cd Popular Problems uit 2014. Op verzoek van Frans Jansen. U luistert naar Harry's Blues elke zondag tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11 op Radio Drenthe. In het kader van het Jaar van de Blues, Drenthe het Jaar van de Blues, is er ook een Bluegrass Festival. Eigenlijk de White Man's Blues zou je kunnen zeggen. En daarvoor hier aan tafel twee mensen die bij de organisatie daarvan betrokken zijn. Richard Vriesde en Harold Schenk. Richard, Bluegrass Festival 5 maart in de Bondewever. Hoe is dat initiatief ontstaan?
1: Ja, dat is eigenlijk meer een vraag voor Harold misschien nog. Hij kwam ooit met de naam Asheville. Een combinatie van Nashville en Assen. En dat is ooit een keer bij Anita Teveld terechtgekomen van de Bondewever. Zo is het gaan rollen toch, Harold, of niet?
2: Ja, dat klopt inderdaad. Ik had vorig jaar een keer een gesprek met Jan Stam. En ik vertelde...
0: Jan Stam van Kunst en Cultuur.
2: Precies. En ik vertelde hem dat ik al een tijd lang rondliep met het idee om een keer een Bluegrass Festival te organiseren in Assen. Onder de naam Asheville. Ik zei, ja, ik ben muzikant, ik ben geen evenementenorganisator. Maar het lijkt me fantastisch om een keer een Bluegrass Festival in Assen te organiseren. En nou, hij heeft dat in ieder geval onthouden en heeft op een later moment met Anita Terveld, accountmanager van de Bontewever, dat idee gedeeld. En toen bleek dat ze bij de Bontewever ook al een tijd lang met het plan rondliepen om een keer weer een Roots Festival te organiseren in Assen.
0: Ze hebben Take a Root ooit weggepest, hè?
2: Precies, nou ja, wegpesten weet ik dan niet. Maar in ieder geval was het wel iets wat pijn deed, begreep ik al wel. En Take Root is toen naar Groningen gegaan. En zij wilde eigenlijk opnieuw een Roots Festival beginnen in Assen.
0: Ja. Richard, jij bent ook muzikant. Wie heeft de line-up van het festival bepaald?
1: De programmering, ja, het grootste deel in mijn handen. Maar ja, wel in samenspraak met de collega's, dus Harold. En het is altijd in een overleg, maar het grootste deel heb ik aangedragen en daar de contacten gelegd.
0: Nou, vertel eens.
1: Ja, waar moeten we beginnen? Herman Brok junior stond onder andere ook op Lowlands. De Bluegrass Boogeyman, 25 jaar in het vak. Hebben net een mooie plaat uitgebracht overigens. De Straatklinkers uit Groningen, mag natuurlijk niet ontbreken. Verder Pick and Shuffle, de Pine Needle Miners, Old Time String Band. Een heel breed programma. Yes.
0: En dat programma dat duurt van, wat zijn de tijdstip?
1: Aanvang 6 uur tot pak een beet 1 uur zal het ongeveer worden.
0: Hebben jullie enige indicatie op hoeveel mensen jullie rekenen, gokken? Wat hopen jullie dat er gaat komen?
2: Nou, wij gokken in eerste instantie op 800 tot 1000 mensen. Nou, dat hebben we iets bijgesteld, iets realistischer. Het ziet er nu naar uit dat we op ongeveer 600 mensen uitkomen. En dat past eigenlijk heel goed bij de programmering die we nu hebben. Wij hebben de bandjes geprogrammeerd staan op de verschillende plekken in de Kroegenstraat in de Bontewever. Zowel in de kroegjes zelf als ook in het looppad en bij de ingang staan ze te spelen. En natuurlijk ook in de Plazahal. Er is een groot podium en daar wordt ook de hele avond door fantastische muziek gespeeld.
0: Oké, 5 maart gaat het allemaal gebeuren in de Bontewever in Assen. Toegangsprijs €25, in de voorverkoop €22,50, dacht ik. Zeg ik het goed allemaal? Ja. En het is weer na enige vrij lange tijd dat er zo'n groot Bluegrass Festival in Assen is. Het Big Beer Festival, dat is nog altijd in Drenthe. Dat is rond de Pinkster volgens mij, in Zuid-Laren. Maar dus 5 maart dan krijgen we dat in Assen.
2: Ja, ik wil er nog even aan toevoegen dat het een van de bijzondere kenmerken van het festival is dat het voor en door muzikanten ook is. Er is de hele avond een gelegenheid tot jam sessie. Dus muzikanten kunnen hun instrument meenemen, banjo, mandoline, gitaar, viool, neem het mee en je kunt meespelen. En het is een interactief programma. Er komen ook barbers komen hun vak uitoefenen, dus er is ook de koppeling gelegd met barbershops. En er wordt vinyl verkocht. En er worden
1: schoenenpoetsers, van alles en nog wat.
0: Er is van alles te doen. Ik weet dat jullie nog wel uren kunnen praten over dat festival. Maar dat gaan we niet doen, want we gaan weer terug naar de blues. De blues van Cuban and Blisters, de blues ook van Frans Jansen. Maar om even de sfeer te laten proeven hoe dat op 5 maart in de Bondewever in Assen toe gaat. Hier zijn ze, de Straatklinkers uit Groningen met Hondenweer.

0: Het is hondenweer van de straatklinkers van de CD Frisse Wind uit 2013. En van de Bluegrass die op 5 maart in de Bonte Wever in Assen te horen is op het Bluegrass Festival. Weer terug naar de blues, Frans Jansen. Beeldend kunstenaar, te gast hier in deze uitzending omdat jij bij Harry in Grollo hebt gewoond vanaf 1967. Was de blues daar vaak aanwezig bij Harry in Grollo?
1: Je bedoelt bij hem persoonlijk?
0: Ja.
1: Mentaal?
0: Ja.
1: Jazeker. Ja, behoorlijk, ja. Hij leed onder zwaar liefdesverdriet. Zijn relatie met Miepje was beëindigd. Heeft prachtige muziek opgeleverd. Dus altijd ergens goed voor die zielenpijn. Mm-hmm. Het was blues. De omstandigheden waren ellendig, pover, armoedig. Dus het was pure blues.
0: Heb jij in die tijd Herman Brood ook meegemaakt in Grollo?
1: Ja, zeker. Ja, die kwam regelmatig. Harry werd altijd opgehaald met het busje. En dan kwamen ze nog wel eens even binnen. Herman was een hele stille man. Die zei nooit wat. Die schuifelde langs je heen. En ik heb later nog bij hem gewoond een jaar aan de Collardslaan hier in Assen. Zie ik hem nog als een mummie rondlopen. Had hij de schurft opgelopen ergens. En ja, het was bizar. De spuit in de arm regelmatig. Het was bizar.
0: Heb jij nou in al die bluesomstandigheden ook nog een beetje de gelegenheid om aan jouw eigen werk, aan jouw beeldende kunst, om daar wat mee te kunnen doen?
1: Voornamelijk. In Grollo heb ik een expositie georganiseerd van mijn werk met dat van John Eck. En ik werkte daar ook. Ik had het achterkamertje ter beschikking gekregen en tussen mijn bed En de bedstee die toen al afwezig was. Ik heb daar een donkere kamer van gemaakt toen de tijd. Had ik net de ruimte om te schilderen. Dus ik heb daar menig schilderij gemaakt.
0: Ja, ja.
1: Absoluut.
0: Wanneer ben jij vertrokken uit Grollo en waarom?
1: Op een goede morgen. Nou ja, het was een proces. De toenmalige buurman Hans, wij noemden die mensen de Bevers. Dat was een aannemerskoppel. Roelof en Hans, de Bevers, toenmalige Fabeltjeskan, naar aanleiding daarvan natuurlijk. En ik had de deel een beetje opgeknapt, dat was een expositieruimte geworden. En die deel die werd steeds meer door de Bevers, zeg maar, in beslag genomen. Er werden apparaten neergezet, het werd steeds voller daar, dus ik kon mijn werk daar nauwelijks meer doen. En op een goede morgen werden wij door een hele hoop lawaai wakker. Toen bleek dat ze de boom aan het omzagen waren die pal voor de boerderij stond, zonder ons dat verteld te hebben. Wij waren razend, Harry ook. A, dat we zo vroeg werden gewekt. Dat was natuurlijk na een avondelijke cafébezoeken en je wordt om 8-9 uur wakker gemaakt door gezaag. Dat is ongeveer het ergste wat je kan overkomen.
0: Ja, ja.
1: Dus toen besloot Harry weg te gaan. Toen heeft hij een boerderij gekocht in Ansen. Daar heb ik nog een zomer gezeten om die op te knappen.
0: Okay.
1: Met mijn toenmalige vriendinnetje. En toen dat er een beetje behoorlijk uitzag, toen moest hij de boel verkopen. Omdat hij belastingsschulden had.
0: En toen was het weer terug naar Assen?
1: Toen was het terug naar Assen.
0: Toen was Absoluut. Het voorbij eigenlijk het plattelandsgebeuren.
1: Absoluut. Ja. Hij logeerde regelmatig bij mij in de Gymnasiumstraat. Hij logeerde bij Sjoerd Punten. Het was een beetje zwervende toen de tijd.
0: Broken zou je kunnen zeggen.
1: Broken Tjeckburg, fantastisch.

0: Prachtige ballad van Jake Butt uit 2012.
1: Bug.
0: Bug. Bug.
1: Geen Butt is wat anders.
0: Frans, jij vertelde net van dat toen Harry weer terugging naar Assen, naar 1971. Toen ging het allemaal niet zo geweldig meer. Met de band die viel zo langzamerhand toen ook uit elkaar. Heb jij dat contact met Harry, heb jij dat steeds gehouden?
1: Ja, dat werd wat minder natuurlijk. Ik woonde niet meer bij hem en hij was wat zwervender, maar dat contact is altijd gebleven, ja.
0: Iemand die ook regelmatig in Assen kwam, denk ik met name contact had met Eelco Gelling.
1: Met Eelco voornamelijk.
0: Ja. P.H. Winkel.
1: Ja, ja, klopt.
0: De schrijver uit Nijmegen, vertaler, schrijver, dichter.
1: Ja, veelbelovende, talentvolle jongeman.
0: Ja.
1: Geweldige kerel. En ik was een beetje in competitie met hem. Hij zat achter hetzelfde meisje aan als ik.
0: Hmm.
1: En we schaakten samen veel. Hij was een veel betere schaker. Dus hij won met schaken, maar ik kreeg het meisje.
0: Ja. Ik zie de overwinning gloed nog in jouw ogen.
1: Het fantastisch.
0: P is niet oud geworden trouwens, hè?
1: Nee, joh. Yep. Echt dramatisch. Op de verjaardag van Elvis Presley is die nog steeds redelijk onduidelijk hoe of wat.
0: Ja.
1: Maar die is ineens dood gevonden op zijn kamer en schijnt overleden te zijn op inderdaad de verjaardag van Elvis Presley. Mm.
0: Hoe was jouw relatie met Eelco Gelling eigenlijk?
1: Dat was heel vriendschappelijk. Eelco was een beminnelijke man natuurlijk. Eelco was eigenlijk een veel vriendelijker en sociaal mens als Harry was. Kunnen we rustig eerlijk over zijn.
0: Mm-hmm.
1: Ja, Eelco had ook een veel bredere belangstelling. Bredere oriëntatie. Wat Harry was echt toch zeer Drents.
0: Mm-hmm.
1: Wilde altijd direct naar huis. Eelco kon het overal wel goed vinden. Was meer een wereldburger als dat Harry was. Harry is dat gelukkig later wel geworden.
0: Mm-hmm.
1: Met al zijn gereis. En daar had hij toen al ontzettend hekel aan reizen. Die hele Engeland-geschiedenis is een beetje mislukt door zijn angst voor reizen.
0: Mm-hmm. Terug even weer naar de muziek.
1: Jij weet er alles van. Jij bent ook met hem op reis geweest.
0: Dat is gelukt in 93
1: precies.
0: En in 99. Ja. En dat vond ik toen heel mooi dat hij dat inderdaad aandurfde.
1: Ja, ja.
0: Alleen, hij hoefde toen niet op te treden.
1: Nee.
0: Ik denk dat dat een verschil was.
1: Hij had een soort van stage fright inderdaad.
0: Ja, ja.
1: En er moest altijd wat gedronken worden voordat hij het podium opklom.
0: Een van de mooiste filmpjes op deze tentoonstelling hier vind ik ook. Het filmpje wat gemaakt is bij Schiller in Aalten. Dat hij achter het podium is en dat het allemaal nog gezellig is. En op een gegeven moment dan moet hij het podium op. En dan, je ziet hem eigenlijk zenuwachtig worden om die drempel over te gaan naar het publiek toe.
1: Ja, ik vind dat niet zo raar. Een hele hoop mensen die voor grote aantallen publiek optreden hebben daar last van. Toneelspelers, de bekende zenuwen. En als je er staat, dan vallen die weg.
0: Er wordt wat afgeleden in de coulissen. En
1: in de kunst wordt heel erg geleden.
0: Daar komt de blues uit voort. Geldt dat ook voor de Eagles, het volgende nummer op jouw lijstje?
1: Ja, dat is wat mij betreft een klassiek muziekstuk.
0: Was dat ook
1: ook
0: muziek die Harry... Want Harry had nogal de neiging, Harry Musquet, om muziek bij zijn vrienden aan te prijzen.
1: Absoluut. Harry was een docent. En je moest het niet wagen daar iets negatiefs over te zeggen. En dat gold voor de boeken die hij las. En ik moet eerlijk zeggen dat hij een geweldige smaak had. Een hele brede en goede smaak op dat gebied. Voor zover ik dat kan beoordelen. Mm-hmm. En de muziekkeus was ook heel divers. Het was niet alleen... Voor zover ik dat kan beoordelen. Mm-hmm. En de muziekkeus was ook heel divers. Het was niet alleen maar blues. Het was

0: van de LP Hotel California, The Last Resort van de Eagles op verzoek van Frans Jansen. De gast hier in deze uitzending van Harry's Blues. Frans, wanneer jij nou terugkijkt op de hele periode van Harry Musquet, Cube in the Blizzard, de 45 jaar dat hij actief is geweest in de muziek, welke betekenis heeft hij voor, in jouw beleving voor Drenthe gehad?
1: Ja, die is groot geweest. Vooral onder toentertijd de jongeren in Nederland. Drenthe werd op de kaart gezet. Het was toch een beetje een achtergebleven gebied. Nog steeds is het zo dat de afstand tussen het noorden en het westen langer is dan omgekeerd. Mm-hmm. Dat merk ik nog steeds als ik in het westen ben en bij goede vrienden. Als ik daar op een verjaardag ben en ik rij 's nachts naar huis, dan valt iedereen van zijn stoel. Ja, het heeft Drenthe op de kaart gezet en hij is het meeste. Ja, Harry is een echte. Hij is doorgegaan tot op het eind van zijn leven. Heel veel van die popmuzikanten was het een tijdelijke invulling van een bepaalde jeugdperiode. En getrouwd, kinderen gekregen, ander baantje gevonden. Hij was een echte muzikant.
0: Hij leefde de blues, kun je het zo zeggen?
1: Absoluut, ja. Zijn hele leven, ook met al zijn affaires, zijn liefdesgeschiedenis. En ja, het was een... Ja, inhoudelijk heel bluesy man.
0: Ja. En wanneer jij nou over deze tentoonstelling hier in Drenthe Museum en boven de tentoonstelling van Rudy Leukveld rondloopt, wat voor gevoel roept het dan bij jou op?
1: Ja, voornamelijk herinneringen natuurlijk, hoewel ik daar behoorlijk de pest aan heb. Ik leef namelijk nu en ik vind de dingen die ik nu doe belangrijk. Ik zeg altijd, vroeger is voorbij. Maar ja, klaarblijkelijk niet. Het is een prachtige tentoonstelling en ik zie nu dat een hele hoop mensen daarvan genieten. Dus ik al eer naar het Drenthe Museum en de mensen die dit tot stand hebben gebracht.
0: Maar allemaal dankzij Harry Musquet. Laten we dat ons
1: Harry
0: goed realiseren.
1: Harry is hier duidelijk de centrale figuur in. Zonder Harry hadden we misschien een tentoonstelling over Eelco hier gehad. Ik zou het niet weten. Nee, denk ik niet.
0: Misschien was het zonder Harry Eelco ook wel niet eens geweest.
1: Nee, dat is zo'n gelukkige samensmelting. De Beatles zijn daar een aardig voorbeeld van.
0: Stones.
1: Ja, je woont bij elkaar in de straat. Je hebt toevallig dezelfde belangstelling. Of je komt elkaar tegen op school. En dat is het verbluffende toeval wat altijd een rol speelt bij dit soort dingen. Voetballen, noem maar op. Ja. Dat soort toevalligheden.
0: Jij bent ook nog een beetje op de tentoonstelling aanwezig, want hier achter jou daar hangen twee prachtige hoesontwerpen van Red, White and Blue.
1: Ja, dat heb ik toen. Ik was toen met dat soort tekeningen bezig. En Jan Venhuizen, toen de tijd manager, en Harry en Eelco, die vonden dat mooi. En naar aanleiding daarvan heb ik dit hoesontwerp gemaakt. Kooijmans heeft nog een tekening uit die tijd gekocht van me. George Kooijmans.
0: Heb je nog meer hoesen gemaakt of is het deze beperkt gebleven?
1: Dit is hiertoe beperkt. Ik zou er een maken nog voor, hoe heet die? Bekende Engelse zanger. Ben ik nog in de studio geweest in Groningen ergens. Maar dat is toen niet doorgegaan, om een of andere reden.
0: Maar goed, jij bent aan de andere kant. In de kunst ben jij wel altijd doorgegaan. Dus.
1: Absoluut, en nog steeds. Ik maak nu een hele grote Maya-tempel. Dat is het volgende project, samen met iemand. En dat, half maart moet dat er staan. En dat vind ik leuk om te doen. En terugkijken op vroeger. Ja, ik doe dat elke dag. Als ik mijn atelier binnenwandel, zie ik al die werken die ik vroeger gemaakt heb. Dus ik word elke dag echt geconfronteerd met mijn verleden.
0: Het verleden hoort bij het heden en misschien ook wel de basis voor de toekomst om maar eens wat bij scheren.
1: Het is het fundament.
0: Te roepen. Ja? Wij zijn aan het eind van dit programma met veel belangstelling hier in het Drenthe Museum gemaakt. Ja. De tentoonstelling die loopt nog vele weken, straks gecombineerd met de tentoonstelling over de Maya's. Frans Jansen, jij noemde net al. Hartstikke bedankt voor jouw aanwezigheid hier.
1: Graag gedaan.
0: We besluiten met een nummer van de laatste cd van Harry Musquet van Cats Lost. Ik zeg nog even dat Karel Post dat die de techniek deed, productie en presentatie Albert Haar. Maar waarom dat laatste nummer?
1: Ja, het is een ontroerend nummer natuurlijk. Het is ook volgens mij op de begrafenis van Harry gedraaid op verzoek van Dawina. En ja, het is een eerbetoon aan zijn laatste vriendin. En ontroerend mooi.
0: More than I can ask for.
1: Zo is dat.

0: Het is wat ongebruikelijk, maar in Muziek voor Volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Jared Neiman uit Kansas schreef nummers voor Garth Brooks, Jamie Johnson, Blake Shelton, Diamond Rio, Mark Chestnut en John Anderson. Maar hij heeft zelf ook al 14 hits, waaronder 2 nummer 1 hits. Dit nummer eindigde 32 in de Amerikaanse hitparade. Jared Neiman, Blue Bandana.

Jared Neeman, Blue Bandana. Het was een nummer 1 hit voor Tammy Wynette en er verschenen covers van Candy Staten, Motorhead, Lyle Lovett, The Chicks en Carrie Underwood. En dit is de versie van de meidengroep The Murettes. Dat zijn voormalige achtergrondzangeressen van Tina Turner. The Murettes, Stand By Your Man.

The Mirettes, Stand By Your Man. Maddie and Tay, dat is een country duo uit Nashville met Maddie Font uit Texas en Taylor Kerr uit Oklahoma. Ze kwamen elkaar toevallig tegen bij hun zangleraar in Dallas, want ze zaten bij dezelfde zangpedagoog en ze besloten daar ter plaatse een duo te beginnen. Intussen hebben ze 10 hits. Dit nummer eindigde 9 in Amerika en 18 in Canada. Maddie and Tay, Fly.

Maddy and Tay, Fly. Het was een hit voor Farron Young en Margie Singleton. En er werd een cover opgenomen door gospel, soul en blueszangeres Laura Lee. Chess Records in Chicago stuurde haar naar de Fame Studios in Alabama om dit nummer op te nemen. Laura Lee, Another Man's Woman, Another Woman's Man.

Laura Lee, Another Man's Woman, Another Woman's Man. Brothers Osborne, dat is een country rock band uit Maryland met TJ Osborne en John Osborne. En John Osborne is getrouwd met zangeres Lucy Silvas. De band heeft 17 hits, dit nummer eindigde 2 in Amerika, 26 in Canada. Brothers Osborne, Stay a Little Longer.

Brothers Osborne, Stay a Little Longer. Millie Jackson had het nummer al opgenomen voor haar album Rockin' Soul en het was al een hit geweest voor Vince Gill. Zijn versie eindigde op 2 in de Amerikaanse hitparade. En de cover van Little Milton verscheen op zijn album Guitar Man. Little Milton, Whenever You Come Around.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Darling Blue van de Marcus King Band is het album van deze week. En in 2014 had Marcus King met zijn jam sessies al miljoenen views op YouTube. In 2019 verscheen zijn debuutalbum El Dorado met producer Dan Auerbach uit The Black Keys. En vervolgens werkte hij nog met de producers Warren Haynes, Dave Cobb en Rick Rubin. Intussen produceert hij zijn albums zelf. Marcus King Band, Somebody Else.

De Marcus King Band, Somebody Else. Love and Theft, dat is een duo uit Nashville met Stephen Barker-Lyles en Eric Gunderson. En het gaat over het alcoholprobleem van Eric Gunderson. Love and Theft, Whiskey on My Breath.

Love and Theft, Whiskey on My Breath. Joe Simon uit Louisiana coverde een nummer van Waylon Jennings voor zijn album Simon Country. En na een mooie en succesvolle carrière werd hij predikant in de Church of Joy in Chicago. Joe Simon, Jokin' Kind.

Joe Simon, Shocking Kind. Old Dominion, dat is een country rock band uit Nashville met zanger Matthew Ramsey. En de bandleden komen allemaal uit Virginia en die staat wordt in Amerika Old Dominion genoemd. Het komt van het album Meat and Candy. De band heeft 20 hits, waaronder 10 nummer 1 hits. Dit werd de nummer 1 hit in Amerika en het nummer eindigde 3 in Canada. Old Dominion, Break Up With Him.

Old Dominion, Break Up With Him. Het is een nummer van Mickey Newbury en het werd gecoverd door Jerry Lee Lewis, Kenny Rogers, Wayne Perkins, Tinsley Ellis, Willie Nelson, Sharon Young, Tom Jones en Gretchen Peters. En dit is een soul and blues zangeres uit Michigan, Betty Lavette. I Just Dropped In.

Betty LaFette, I Just Dropped In. James Brown gaf zichzelf een eervolle bijnaam, The Minister of the New Super Heavy Funk. En hij coverde regelmatig country-nummers zoals Tennessee Waltz en Three Hearts in a Tangle. En dit is een cover van Hank Williams, James Brown, Your Cheating Heart.

James Brown, Your Sheen Heart. Sarah Storer, dat is een singer-songwriter uit Australië. Ze maakt deel uit van het trio Songbird samen met Becky Cole en Gina Jeffries. Ze is een boerendochter uit Victoria, getrouwd met een veeboer, en ze woont op een afgelegen boerderij. Ze is een boerendochter uit Victoria, getrouwd met een veeboer, en ze woont op een

Sarah Stora, Come On Rain. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Curtis Mayfield uit Chicago komt voort uit The Impressions. Hij schreef de hits People Get Ready, Gypsy Woman en Your Precious Love. En de man is een geniale songwriter, want hij schreef ook nog hits voor Bob Marley, Rod Stewart, The Isley Brothers, Jerry Butler, Major Lance, Gene Chandler, Billy Butler, Brian Hyland, Gladys Knight, The Staple Singers en Aretha Franklin. Curtis Mayfield, Dirty Laundry.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Live opname op de tentoonstelling Window of My Eyes in het Drents Museum. Dit keer bij de fototentoonstelling Blues in Heaven van Rudy Leukveld. Het bovenste gedeelte van de tentoonstelling. En te gast is George Herfkens. De man die vroeger hand- en spandiensten verrichtte. Rody was bij QB and the Blizzards. En daar met Prodig. Distant Smile, daar beginnen we mee.

0: Distant Smile. De eerste single van QB and the Blizzards die in de top 40 kwam, 1967. George Herfkens. Was jij toen al bij QB and the Blizzards betrokken?
1: Zijdelings wel, maar nog niet direct. Het is meer vanuit een vriendelijke situatie ontstaan, zeg maar. En zo langzamerhand werd het al meer.
0: Ja.
1: Maar in 67 was ik wel zijdelings al betrokken.
0: Ja, ja. Want op welk moment ben je daar zeg maar nauwer bij betrokken geraakt?
1: 68. Ja, ja. Eind 68. Dus ja, Jan, het is nu wel goed en ik kom nu maar vast erbij.
0: Ja. Jan, dat was Jan Venhuis.
1: Ja. Ja.
0: Maar wat betekende dat? Wat moest je? Wat was jouw taak bij?
1: Nou, het leuke was dat ik had geen rijbewijs. En dus tegenwoordig zou je dat stage manager noemen. En geen roadmanager, maar stage manager.
0: Ja, ja.
1: Dus we zorgden dat de apparatuur goed stond. We zorgden dat de constructiebonden waar moesten afrekenen onderweg. Eigenlijk het rijden en zeilen van de band onderweg. Alles wat daarbij hoorde. Als we naar het buitenland gingen, moest het carnet klaargemaakt worden. Dus de begeleidende papieren. Dus ja. Contact met de douane en dat soort situaties allemaal.
0: Maar op wat voor manier ben jij daarbij betrokken geraakt dan? Kenden je die jongens? Of?
1: Kenden de jongens.
0: Je bent Assenaar van geboren?
1: Ja, Assenaar. Nou, Zuid-Laarlem, maar Assenaar. Okay. Vanaf mijn zesde woon ik in Assen. Mm-hmm. En Bertus de Vrome was een bekende.
0: Bertus de Vrome, de chauffeur?
1: Ja, Hans Kins was een bekende. En nou ja, die jongens die kennen we natuurlijk vanuit het circuit.
0: Ja.
1: En, zo langzamerhand ga eens een keer mee en moet je eens een keer mee en mag je nog een keer mee en daarna blijf je erbij eigenlijk. Zo is het ontstaan allemaal. Ja.
0: En was jij...
1: Beekman was natuurlijk ook een goede bekende van ons. Ja.
0: Dick Beekman,
1: ja,
0: de drummer.
1: Ja, ja, ja.
0: Was jij ook muzikaal er ook echt bij betrokken in de zin van dat die muziek, de bluesmuziek, dat die jou interesseerde?
1: Ja. Natuurlijk, je was destijds voor de Rolling Stones of voor de Beatles en wij waren voor de Rolling Stones, daar hoorde de blues bij.
0: Ja, ja.
1: Ja, zeker. Ja, ja. Ja.
0: En we gaan straks even praten van wat dat werk allemaal inhield.
1: Ja.
0: Dat stage management, zeg maar. Want Jan Vennehuizen, dat was de zakelijke manager.
1: Dan was de manager, ja. Ja,
0: die sloot de contracten aan van al dat soort dingen. En jullie moesten dat uitvoeren.
1: Wij deden het onderweg allemaal, ja.
0: Maar
1: ja.
0: Deed je dat alleen of waren er meer mensen bij betrokken? Uiteraard behalve de muzikanten, maar...
1: De muzikanten waren er. Bertus de Vrome was er.
0: Als chauffeur.
1: Hans Kins is een poos mee geweest als roadmanager, zeg maar.
0: Ja.
1: Vaak met z'n drieën. En heel af en toe ging er nog wel eens iemand mee als we wisten dat het vanwege snelheid, dat je meerdere contracten op één dag had bijvoorbeeld. En dat je door het land moest of dat je naar het buitenland moest. En dan zeiden we nou, het is wel makkelijk als nog iemand meegaat bijvoorbeeld. Ja, ja.
0: Dat schiet me nou zo opeens te binnen. Ben jij ook mee geweest met die tour met Van Morrison?
1: Nee, dat was net voor mij aan.
0: Oh, dat was net voor jouw tijd?
1: Ja.
0: Goh, jammer, had ik, had ik best wat meer over willen weten.
1: Nee.
0: Want dat was een hectische tour, heb ik gehoord.
1: Ja, ja, dat heb ik ook wel van Willy Middelveel gehoord.
0: Ja, ja, ja. Maar dat was ook de periode van dat Harry in Grollo woonde.
1: Ja.
0: Dus
1: ja.
0: Dat was de basis van waar vertrokken werd, of?
1: Nou ja, die eerste woonde in Assen natuurlijk. Dus wij vertrokken vanuit Assen en gingen via Grollo verder.
0: Okay.
1: En we gingen ook altijd via Grollo weer terug. Dus
0: Ja.
1: En dan, het ligt aan wat voor tijdstip of we bij... Arme Grietje moesten zijn of...
0: Café Hofstegen.
1: Of bij Harry zelf. En later deed Frans Jansen dan de deur open natuurlijk. Want dat was de grote vriend daar, hè?
0: Ja, die woonde er. Ja. Die zit volgende week hier in deze uitzending.
1: Okay.
0: Dus,
1: Jouw
0: eerste muziekkeuze na Distant Smile is een nummer van John Mayall. Have You Heard? Waarom dat nummer, George?
1: Nou, eigenlijk die hele LP, zeg maar. En Desolation was natuurlijk al uit. En... dit was voor ons allemaal, en ik denk wel in heel Nederland, maar zeker hier in Assen was dit de tegenhanger, zeg maar. Dus die werd ook helemaal grijs gedraaid.
0: Ja.
1: Nou ja, er stonden verschillende nummers op en ik vond dit een fantastisch mooi nummer om hierbij te doen eigenlijk, als tegenhanger.

0: 1966. John Mayall en de Blues Breakers met Have You Heard. Met Eric Clapton uiteraard op gitaar. Weet jij toevallig wie de saxofonist is? Of,
1: Ik denk Dick Hexel Smith.
0: Die ook bij Alexis Corner speelde, hè?
1: Ook, ja.
0: Heb jij Mayall nog meegemaakt toen hij in Grollen was, of niet?
1: Ik heb hem zijdelijk eens een keer gezien, maar nee.
0: Okay.
1: Nee. Het was net voor de periode aan.
0: Ja, ja.
1: Eddie
0: ja.
1: Boyd ook. Hij had ook niet meegemaakt.
0: Nee, precies. George Herfkens, stage manager, zo omschrijven we het maar even. Wat namen jullie allemaal mee wanneer jullie naar een optreden in Nederland gingen? Hoe ging dat?
1: Nou ja, in het begin had je natuurlijk, zoals beneden in de tentoonstelling te zien is, de Volkswagenbus.
0: Ja.
1: T-Bone, hè, werd die genoemd. En daar ging natuurlijk een basversterker in, daar ging een gitaarversterker in, daar ging een zangversterker in. Daar ging een drumstel in, en dat was het wel eerst. Later ging daar een klein pianootje in.
0: Ja.
1: Maar het was natuurlijk allemaal heel eenvoudig, allemaal simpel. Eén boxje, één versterker. En hoe verder we kwamen in de tijd, hoe meer het werd natuurlijk. Dus maar, twee boxen, twee versterkers soms.
0: Maar hadden jullie er geen geluidsman bij?
1: Nee, er was geen geluidsman. Dat waren we zelf. Dat waren wij.
0: Ja.
1: Van tevoren werd alles ingesteld en dan was het klaar.
0: Ja, ja.
1: Ilko kon zijn eigen versterker verder bijdraaien. En de bassist kon dat ook zelf doen. De drummer, daar zetten we een extra de microfoon bij. En later bij Herman Brood deden we daar een of twee microfoons in de piano.
0: Mm-hmm.
1: En als het liefst een gewone piano. En dan versterken.
0: Ja.
1: Maar het was natuurlijk allemaal heel simpel. Eén boxje, één versterker, dat was het.
0: Ja, ja.
1: Later twee boxjes, één versterker. En ja, als dat kapot ging, dan had je een probleem.
0: Ja. Ja,
1: er waren buizenversterkers over het algemeen. Dus we namen heel vaak toch wel één extra mee. Hoe groter het werd. Dan weet ik, hadden we natuurlijk de Ford Transit busjes hadden we.
0: Ja, ja.
1: Later kregen we een hele mooie bus. We hebben nog een postauto gehad. We hebben eigenlijk van alles gehad. En, in twee transitbusjes kon het net vervoerd worden. Die gingen meestal in een luxe auto.
0: Dat was wat later.
1: Ja. Maar wat tegenwoordig is een PA-system, dat bestond helemaal niet.
0: Nee, precies.
1: Ik denk in 1970 ongeveer, zijn wij met het eerste PA-system begonnen. En dat was een systeem met, wat ik ook net zei, gitaarversterkers, basversterkers, alles erop en eraan. En daar had je voorversterkers met een eindversterker en een mengpaneel. En een mengpaneel stond nog steeds op het podium.
0: Oh, ja,
1: dus dat werd niet achter in de zaal, dat was pas later.
0: Ja,
1: dat was zo, op die manier.
0: Ja, ja.
1: Het vervelende daarvan was, het was allemaal wel fantastisch, maar het kwam bij Saris in Rotterdam vandaan. Dus als het stuk was, dan moesten we naar Saris toe.
0: Okay,
1: dus ik ben zeker met Bertus de Vrome en ook wel met Hans Kins nog heel wat vrije dagen naar Rotterdam geweest op een over de oude weg.
0: Even voor de luisteraars, de announcement die op de achtergrond net even te horen was, dat is dat er een workshop bluesmuziek beneden in de Abdijkerk is. De rondleiding die is net geweest met Jenny Gans. Wij zitten hier op de fototentoonstelling Blues in Heaven van Rudy Leukveld. En ik praat met George Herfkens. Jullie kwamen dus allemaal tegelijk eigenlijk aan in die beginperiode bij een zaal. Met het busje.
1: Ja, met het busje. Met de transitbus dan. Meestal ging Harry wel mee met de transitbus.
0: Ja.
1: Die was altijd wel bij ons. Maar de personenauto's, want die gingen met name ook vanuit Zwolle. Die kwam meestal wat later. Maar we hadden een uur, anderhalf uur nodig voor opbouw.
0: Ja.
1: Dus het was voor hun niet nodig om daar eerder te zijn.
0: Nee, precies.
1: Soundcheck hadden we nooit van gehoord. Dus dat is een begrip van later, zeg maar. Ja.
0: En waren de zaalhouders er altijd happy mee met het geluid wat jullie bracht?
1: Ja, ik denk dat ze voor 90-95% ontzettend gelukkig met ons waren. Maar er waren natuurlijk ook zaalhouders die ons eigenlijk voor de eerste keer boekten. En eigenlijk misschien wel aan carnaval hadden gedacht. Hè? Vooral in Limburg. En die daar een heel andere band kregen. Ik zal je eens vertellen, het was zelfs zo dat ik in Limburg was een keer na afloop een veger in de hand gedrukt kreeg. Want dan kon ik de zaal nog even na aanvegen. Ja, maar ik dacht niet dat het de bedoeling was. Ja, maar zo ging dat normaal wel, weet je wel. Dus het was allemaal een beetje improviseren.
0: Was er een verschil in publiek, zeg maar, in Nederland, in Noord-Nederland, Noord-Holland of in de Randstad of in het zuiden?
1: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat natuurlijk hier in het noorden de grote schade fans.
0: Ja.
1: Waren natuurlijk ook de drinkenbroers, zeg maar. Hè, dus het was altijd gezellig. En na afloop een carbonade met brood, bij wijze van spreken. En als je in Amsterdam kwam of je kwam in Limburg, ja, dan was het toch heel anders. Dan ging je dan wel weer vaak mee met een aantal mensen of naar huis bij iemand. Mm-hmm. Of we gingen nog naar een klein cafeetje toe waar het dan wel gezellig was, want iemand wist dat dan wel. Maar ja, ja. De hele zaal, dat ging te ver, zeg maar.
0: Ja, ja. Je volgende muziekkeuze, je noemde net al even Eddie Boyd.
1: Ja.
0: De LP Praise the Blues die toen gemaakt is met Eddie Boyd. De blueszanger uit Clarksdale, Mississippi, die hier logeerde in Grollo.
1: Ja.
0: Dat was net voor jouw tijd, hè?
1: Ja, ja.
0: Maar waarom dan toch dit nummer?
1: Nou, ik vind dit een ontzettend mooie LP. En ik heb deze draai zelf nog heel vaak. En ik denk dat... had ik daar wel meer kans voor de Blizzards in gezien, gewoon internationaal. En ik vind het jammer, want er is later door Eddie Boyd nog een plaat gemaakt. Ik dacht met, er zijn eigenlijk twee platen uitgekomen van Eddie Boyd. En met een andere band. En die heeft er eigenlijk meer gedaan dan de Blizzards. Dat is een beetje ondergesneeld.
0: Ja, ja.
1: Ik vind het wel jammer, want ik vind het eigenlijk erg...
0: Dit had een beetje een internationale doorbraak kunnen zijn. Ja.
1: En ik vind Gelling ontzettend leuk op de achtergrond. Die ontzettend improviseert en mooie dingen doet daarin.
0: Ja. Understanding.

0: Understanding van de LP Praise the Blues. Eddie Boyd op piano en zang. En de Blizzards in de begeleiding 1967. George Herfgens, jij deed die begeleiding van de band.
1: Ja.
0: Heb jij meegemaakt zeg maar, de wisseling van de wacht van zeg maar, de Azer jongens naar de Zwolse jongens?
1: Of? Ja. De Azer jongens, Zwolse jongens, Dick Beekman erin, Dick Beekman eruit. Ja. Dat soort dingen. Herman erin, Herman eruit. Ja.
0: Was dat een hele verandering van dat die drie uit Zwolle, Helmi van der Vecht, Herman Deijnen en Hans Lafaye, dat die erbij kwamen?
1: Ja, Helmig in de eerste ronde niet. Hè?
0: Nee,
1: de eerste
0: twee kwam wat later, ja.
1: Ja, in mijn beleving werd de muziek volwassener gewoon. Hè? Werd professioneler gewoon. En, niks ten nadele van het andere. Maar je zag dat het weer een treetje hoger was. Eredivisie, laat ik het zo zeggen.
0: Ja. En Harry was de zanger, Harry was de leider van de band.
1: Ja.
0: Was hij ook echt de leider van de band?
1: Ik denk gedeeltelijk wel. Maar aan de andere kant denk ik dat de inbreng van met name ook Herman en Hans, ook vanuit die jazzkant en ook vanuit die conservatoriumkant. Ze werkten veel met Rudy van Dijk samen. En, dat soort mensen. En het gaf een nieuwe impuls, denk ik. Ja.
0: Want Harry was degene die in belangrijke mate de repertoirekeus deed, denk ik.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Schreef zelf de teksten, maakte met Ilko de muziek erbij.
1: Ja.
0: John Mayall werd net al even genoemd.
1: Ja.
0: Was dat nou een voorbeeld voor de band? Of?
1: Dat denk ik wel, ja. John Mayall, Alexis Corner, natuurlijk Eddie Boyd ook. Er was natuurlijk wel meer wat daar speelde en wat genoemd werd. En, ik denk toch wel dat er zeker in die tijd scherp gelet werd op wat kwam er nog meer uit.
0: En ja.
1: Wat van ver kwam, was natuurlijk fantastisch.
0: Ja. Ja,
1: en je had natuurlijk Hoeker, Muddy Waters, noem ze allemaal maar op. En,
0: nou speelden ze natuurlijk ook wel op, ik weet niet, in die periode ook wel op festivals en dat soort dingen af.
1: Ja, juist.
0: Noem eens een paar voorbeelden daarvan, wat jij hebt meegemaakt.
1: We moesten regelmatig naar Leiden, naar de hal in Leiden.
0: De Groenoord.
1: De Groenoordhal, met de Sandy Coast en noem ze allemaal maar op, wat daar kwam. En, daar werd, in mijn beleving, elke twee, drie maanden moesten we daar wel naartoe. We gingen heel vaak naar de Bergman Sociëteit in Maastricht. We gingen toch wel regelmatig naar Duitsland, naar de hele grote festivals, maar ook kleine festivals, tot en met aan de Oost-Duitse grens naartoe, bij wijze van spreken, en tot en met Frankfurt naartoe. En, dat was wel een groot gebied allemaal.
0: Ja.
1: En dan was het toch altijd wel de Blizzards, de top of the bill, hoe laat je in de tijd je kwam. Maar, en dat waren ook wel festivals die 2-3 dagen duurden. En dan daar stond altijd de Blizzards bovenaan.
0: Ja. Het was wel lang wachten en rond.
1: Ja, vooral omdat je dus de laatste was. Hè? Want je was de top op de wil. En het festival was bij wijze van spreken 5-6 uur uitgelopen. Dan stond je daar te wachten. Het was niet altijd goed voor ons om lang te wachten. Hè? Zeker met alcoholische versnapelingen. Maar we hebben ons altijd goed gered.
0: dat zal best. Die Live in Düsseldorf, die LP. Ja. Ben jij daar ook bij geweest?
1: Nee, ik was net op het kantje. Ik heb het allemaal van de zijkant meegemaakt. Ja. Maar ik was nog niet direct betrokken bij die.
0: Nee, dat niet.
1: Meer de vrienden onder elkaar.
0: Dat was ook een legendarisch optreden.
1: Ja, zeker. Fantastisch.
0: In de Rijnhallen.
1: Ja. Ja. We zijn later vaak naar de Rijnhallen, Krugerhallen en dat soort hallen.
0: Ja.
1: Al die Duitsers hadden destijds allemaal zo'n grote hal erbij. Hè.
0: Ja.
1: Voor mij hadden wij de Prins Bernhard hoeven nog niet, maar de grote hallen. Wel alleen de Rai, zeg maar, hier in Nederland. Voor de rest was er niks.
0: Ja. Wat is het grootste qua publiek optreden wat jij je herinnert?
1: Ik denk de Krugerhallen. 10.000, 15.000 mensen zaten daar te wachten. En er was Pink Floyd en alles was al geweest. Maar ze zaten allemaal op de Blizzards te wachten.
0: Ja. In Duitsland?
1: Ja, altijd.
0: In top die tijd?
1: Ja. Samen met Alexis vaak.
0: Ja. Alexis Corner.
1: Ja.
0: Die heb je ook van nabij meegemaakt.
1: Ja, zeker.
0: Wat was dat voor een man?
1: Ja, een sprankelende man. En ik moet zeggen, altijd vrolijk, maar ook inspirerend. En had natuurlijk mooie verhalen uit Engeland, uit Londen. En hij wist natuurlijk veel. En,
0: hij had met iedereen gespeeld.
1: Hij had met iedereen gespeeld. Dus hij had ook veel kennis. En hij kon het ook weer anders doen. Ja, zeer interessant. En later kwam hij natuurlijk vaak met Peter Turop samen. En, fantastisch. Fantastisch, ja.
0: Het is dus geen wonder dat jij ook een nummer van Alexis Corner op jouw lijstje hebt gezet.
1: Maar ook de vader van de blues natuurlijk, hè, in Engeland.
0: Ja, zeker. Ja. Begonnen ooit met Blues Incorporated, dacht ik.
1: 1958 zat Bill Wyman volgens mij al bij hem in de band.
0: Ben jij ooit bij hem thuis geweest in Londen of niet?
1: Nee, hij heeft mij vaak uitgenodigd. Ja. Ook om mee naar Amerika te gaan, maar het is er nooit van gekomen. Nee, een ontzettend aardige man.
0: Volgens mij ben jij net zo'n eigenheimer als Harry Musquet ook was.
1: Nee, we waren te druk hier, dus nee, ik kon niet wachten.
0: Oh. Goed, Alexis Corner, een nummer van een LP, Live in Paris. Het is in 2005 uitgekomen, maar het is al veel eerder opgenomen, want Corner is in 1984 al overleden. Gospelship. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da

die. We both beat you, beat you, beat you.

0: Eigenlijk een eerbetoon aan de godvader van de blanke blues, de Engelse blues, Alexis Corner. Want ja, het is inderdaad, zoals jij ook zegt, George Herfkens, het is eigenlijk bij hem begonnen. John Mayall en de Bluesbreakers die kwamen eruit voor de Rolling Stones, nou, de Yardbirds en noem ze allemaal maar op. Maar Alexis Corner die stond aan het begin. Gospelship was het nummer wat hij live in Parijs speelde. Even over Engeland gesproken. Je vertelde net, Duitsland ben je geweest, de Rijnhallen, de Guga-hallen.
1: Ja.
0: Ook naar Engeland geweest, toch niet?
1: Drie keer voor de boot gestaan, maar er waren belangrijke zaken in de Drentse dreven, laat ik het zo zeggen. En Harry besloot dan maar weer om terug te gaan, omdat er de volgende dag gevoetbald moest worden. Ja.
0: Ja. Waren dat de overwegingen?
1: Ja, ze stond echt voor de boom met alles erop en eraan. En, ja. Ja, ging wel weer terug.
0: Maar Harry had geen...
1: Nou ja, laat ik zeggen...
0: Waar zat hem dat in naar jouw idee?
1: Nou ja, kijk, hij had natuurlijk een gigantische band met alles wat Grollo was. Alles wat zijn omgeving was. Mm-hmm. En hij kon dat moeilijk, op een of andere manier, moeilijk loslaten gewoon. En we deden het natuurlijk ook allemaal op onze eigen manier. En ik denk dat zeker in die tijd, moet ik zeggen... Het was natuurlijk nog geen maatschappij, laat ik het zo zeggen. Het was een band. Mm-hmm. En tegenwoordig zijn de grote bands, dat zijn de grote maatschappijen, ja, waar contracten bij zitten, ja. En waar alles bij zit. En ja, in dit geval kon dat af en toe nog eens dat iemand zei van ik doe het maar liever niet vandaag.
0: Ja, ja, ja, ja. Ja.
1: Was lastig voor Jan, want die moest weer heel wat recht zetten.
0: Jan Fijnhuis, de manager. Ja, ja. Ja. Ja, hetzelfde verhaal deed zich toch ook nog wel eens voor. Ik weet niet of jij dat hebt meegemaakt. Van dat de kwaliteit van de piano als onvoldoende werd ervaren.
1: Ja, ja, ja, zeker. Ja, zeker. Nee, de piano moest gestemd zijn. En,
0: stond in contract op?
1: Ja, stond ik in contract. Ja, ja, zeker. Ja. En in die tijd moest je dan... werd nog alles contant afgerekend. En dan werd er van tevoren al gemeld van... mooi, de piano is niet goed. En die is vals. De caféhouder die dacht van nou, daar kunnen ze het wel mee doen.
0: Ja.
1: Dat ging regelmatig mis. En er moest er wel iemand komen of er moest een nieuwe piano komen, een andere piano. Ja, ja. Er waren geen vleugels natuurlijk, maar gewoon echte piano's. Ja. Dus die waren wel voorhanden meestal. Dus.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Nee. En zowel Herman als Helmich, beiden daar problemen mee. Dingen moest goed zijn, moest gestemd zijn.
0: Had jij nou ook te maken als stage manager met dat jij ervoor moest zorgen van dat de jongens op tijd op het podium stonden en dat de sets niet de afgesproken tijd duurden, dat soort dingen?
1: Nou, wel dat ze op het podium stonden, maar de sets, dat was meer een aangelegenheid van Harry. En die bepaalde natuurlijk altijd deden aankondigingen en deden nou nog een nummer. Maar natuurlijk nog geen setlist verder. Tegenwoordig heb je een setlist en er werden gewoon uit de hoofd werden die nummers gespeeld. En ik moet zeggen, niet altijd elke avond dezelfde lijst hoor. Want Harry konden ze gewoon aan. De jongens gingen wel achteraan natuurlijk bij wijze van spreken. Maar Harry was gek op pauze. In plaats van drie kwartier spelen, waren ze regelmatig ook drie kwartier pauze. Dus af en toe begreep hij het een beetje verkeerd.
0: Ja, ja, ja.
1: Laten we het daarop houden.
0: Maar ja, werd jij er dan op aangekeken door de zaalhouder?
1: Ja, ja, zeker, zeker. Want wij moesten natuurlijk nog afrekenen. Dus dan begon het gedonder allemaal.
0: Ja, ja.
1: En af en toe werd er ook wel eens wat gevlucht. Moest wel eens wat weggehaald. En dat moest Jan in de afloop natuurlijk allemaal nog regelen, weken later.
0: Ja, want dat was de zaak.
1: Dat werd er gewoon niet uitbetaald. Gewoon.
0: Oh, oké, okay. Ja. En ook wel plekken geweest waar jullie niet weer terugkwamen?
1: Ja, ja, ook wel. Ja. Maar over het algemeen, de zaalhouder waren natuurlijk wel gek op ons. Want ze wisten natuurlijk dat het volle bak was. Het ging nooit om 100 man, het ging om 1000 of meer.
0: Ja.
1: 800, 900, ligt aan wat erin kwam.
0: En dat er een flinke omzet werd gedraaid.
1: Het was een flinke omzet natuurlijk. Dus de pauzes waren op zich ook wel belangrijk. Hè. Maar je zat natuurlijk ook net in dat gebied van zo midden jaren 60. Had je natuurlijk ook nog veel muziek. Wat eigenlijk de hele avond maar doorspeelde, hè? Dansmuziek. En dat was natuurlijk gewoon belangrijk dat er gedanst werd. En wij waren eigenlijk de omschakeling van, er moest ook gepauzeerd worden gewoon. En er moest gewoon, er waren allemaal hapklare brokken meestal. Twee keer drie kwartier, drie keer drie kwartier en dan was het gebeurd. En, er was geen drie uur achter elkaar.
0: Nee, en het was natuurlijk ook een muziek waar eigenlijk naar geluisterd moest worden.
1: Ja, zeker.
0: Lukte dat altijd?
1: Ja, over het algemeen wel. Je kon er wel bij praten, zeg maar. En, daar ligt ook aan, als je in het Westen kwam, dan werd er ook nog wel vaak wat gedanst, toch wel. weet niet of dat de juiste dans was die bij deze muziek hoorde. Mm-hmm. Maar er werd nog wel wat wild gedaan, zo links en rechts. En nou, kwam je bijvoorbeeld in Schiedam, dan zat je in de Schouwburg Arcade. En daar zat iedereen bijvoorbeeld weer mooi, net zoals ja. de oude De Kolken. De Kolken hebben natuurlijk ook vaak gespeeld. Ja. Iedereen zat daar gewoon mooi op stoeltjes. Ja.
0: En wat ik mij ook nog herinner en ook wel van horen zeggen heb, dat werd ook vaak op schoolfeesten gespeeld.
1: Ja, heel veel. Ja. Je had dan schoolfeesten, maar die waren ook weer heel vaak gekoppeld aan Musical Express of andere popbladen. Mm-hmm. En dan kon je als school kon je dan een weddenschap of een prijs winnen, zeg maar. En dan was de prijs dat Le Baroque of The Blizzards Q65 of wie dan Outsiders kwamen.
0: Ja.
1: We hebben veel gespeeld, vooral in het Westen wat dat betreft.
0: Okay. Ja. In de aula's van de grote scholen.
1: Meestal zo tegen de zomer.
0: We gaan weer terug naar het lijstje wat jij hebt meegenomen. Dan maak jij een flinke stap eigenlijk naar 2000. Hotel Grollo, opgenomen in Café de Amer in Amer.
1: Ja.
0: Wel een oud nummer van de Blizzard natuurlijk, van Cube in the Blizzard, So Many Roads, maar met Daniel Lewis. Waarom dit nummer?
1: Ja, ik vond Daniel sowieso een, het werd het neefje van Harry natuurlijk genoemd. En ik vond het een verrijking, niks te nadelen van Erwin en Wanhoop, maar ik vond het een verrijking om hem sprankelijk in die band te zien spelen. En ja, ik heb later ook ben ik naar al zijn shows geweest, maar het is natuurlijk een multi-talent. En ja, ik vond dat hij zeker op deze platen dit nummer een gigantische boost heeft gegeven. Ja, prachtig.
0: So Many Roads.

0: van de CD Hotel Grollo 2000. So Many Roads, Daniel Lewis en de Blizzards. Die luistert naar Harry's Blues elke zondagavond tussen 6 en 7 en donderdagavond tussen 10 en 11 op Radio Drenthe. De gast hier is Sjors Herfkens, stage manager, zoals we tegenwoordig zeggen, van de Blizzards in de periode. Wat zei je nou?
1: 67-72.
0: Ja, vijf jaar. Want in 72, toen gebeurde er het nodige.
1: We gingen eigenlijk naar Duitsland, maar eigenlijk gingen we ook niet. En eigenlijk hebben we toen een week vakantie genomen. Laten we het daar maar even netjes op houden. De week werd 2 week, werd 3 week, werd 2 maand, werd half jaar. Eigenlijk werd die 2 jaar.
0: Ja. Ja. Maar zag je dat aankomen, dat zou gaan gebeuren?
1: Nou, eerlijk gezegd niet. Het werd wel al drukker. De spanningen links en rechts werden ook wat groter natuurlijk. Ik vergelijk het altijd een beetje met Ajax. Hè. Er zitten ook 11 mensen in een elftal. En er zijn ook allemaal 11 individuen. En die moet je allemaal wel... Maar we hadden natuurlijk Jan Venneuzen. Maar dat was natuurlijk geen Guus Hiddink of wie dan ook op die manier. Hè. Je kon er veel aan regelen. Maar aan de andere kant ook weer niet. En het is af en toe wel eens moeilijk om met 5 individuen elke keer maar weer op stap te gaan.
0: Ja, ja.
1: En, maar ja, misschien was het ook wel een beetje de ommekeer op dat moment. Ik denk dat alles er wel een beetje aan zat te komen.
0: Want het was natuurlijk het was een gigantisch drukke periode, denk ik.
1: Ja, het was een goedlopend bedrijf, laat ik het zo zeggen. Ja, ja. Zeker. Ja.
0: Er werd heel veel verdiend.
1: Er werd heel veel verdiend, ja.
0: Jij was degene die...
1: Onderweg mag ik het beuren en anders ging het via Jan. Maar zeker. Ja, zakenvol. Letterlijk en figuurlijk. Ja.
0: Ja, precies. Ja. Ja, ja. Want het ging allemaal handje-contantje natuurlijk.
1: Handje-contantje. En de grote festivals, dat ging natuurlijk anders. Maar de zaaleigenaar, dat ging allemaal naar aanleiding van het kaartje, entreekaartje, zeg maar.
0: Ja, ja.
1: Daarom konden we halverwege en eind van de avond werden afgerekend. En dat waren eigenlijk inkomsten.
0: Ja. Ja. Was er toen ook al sprake van enige vorm van merchandising? Dat er wat,
1: helemaal niet. Nee. Er werd niets verkocht onderweg.
0: Geen singeltjes,
1: geen
0: LP's?
1: Geen singeltjes, geen LP's, helemaal niets.
0: Laat staan t-shirts.
1: Nee. Nee, helemaal niets van dat. Nee. Dat deed ook niemand in die tijd.
0: Nee,
1: later is dat eigenlijk met de buitenlandse bands is dat eigenlijk zo een beetje geïntroduceerd.
0: Het meer bedrijfsmatige,
1: Ja.
0: Nou waren er 5 muzikanten. Er was 1 stage manager. Jan Venhuizen was daar nog bij.
1: Ja.
0: Maar hing daar ook nog het nodige omheen eigenlijk, waar jullie mee te maken hadden?
1: Nou ja, we waren natuurlijk sowieso altijd met z'n 7e of met z'n 8e. Hè? En dan als Jan er dan bij was, waren we met z'n 9e. Maar we waren eigenlijk altijd met 7 man op pad. En zeker in de tijd van de mooie bus waren we met 7 man op pad. Maar later waren we altijd met 8 man op pad, omdat er meerdere auto's waren. En je wist wel ongeveer, als je daar speelde, dan kwam die of die kwam ook wel. En als je daar speelde, kwam die of die wel. Als we in de buurt van Eindhoven speelden, dan kwam Bertus Borges altijd als kleine jongen van 17, 18 jaar voorin staan, bij wijze van spreken. En ja, zo had je overal wel weer wat van die mannen en vrouwen ook wel natuurlijk.
0: Maar er gingen er geen vrouwen mee?
1: Nee, bij ons ging nooit geen vrouwen mee. Nee. Af en toe ging er eens een keer iemand mee, maar over het algemeen niet. En als ze wel meegingen, gingen ze bij eigen gelegenheid.
0: Okay. Ja. En hadden jullie ook niet met wat in verschijnsel wat in die tijd ook op gang deed met groepjes en dergelijke te maken?
1: Met name de heer Haarbrood had daar nog wel eens last van groepjes. En als Brood speelde, dan waren er altijd wel weer 40 dames die bij de achterdeur stonden. En hoe die het versieren, weet ik niet, maar hij ging met allemaal mee.
0: Ja, dat was de magie van Herman Brood.
1: Ja, Herman had wel 40 dames bij de achterdeur staan.
0: Ja, ja. Ja, ja, ja. Want het vertrek van Herman uit de band, hoe heb jij dat ervaren?
1: Ja, eigenlijk weet ik dat nu zoveel jaar later niet exact meer. Maar er gebeurde van alles natuurlijk. En hij was er wel en hij was er niet. En soms was hij even bij de politie en soms deed hij even andere dingen. En ik denk dat het er heeft toe bijgedragen. Dat op een gegeven moment was het over. En moest er echt wat anders komen, wat gecontinueerd kon worden.
0: Maar had je in zo'n band ook last van dat sterrenverschijnsel? Van dat de een veel meer aandacht trok dan de ander?
1: Tuurlijk. Ja? Ieder op zijn eigen manier.
0: Hoezo?
1: We gingen net naar Engeland en we gingen niet bij wijze van spreken. Ja. Hè, de bepaalde had iets dan. Ja. En een ander die zei van, en we gaan nu eerst niet verder, want we moeten eerst eten. En een ander zei van, maar we gaan niet terug, want we moeten eerst wat drinken. En zo had iedereen wel wat, bij wijze van spreken. Mm-hmm. Echte sterren, sowieso. Ik denk dat iedereen zijn eigen nukken had, laat ik het zo zeggen. Ja, maar sterren verschijnen.
0: Nee, maar ik bedoel, als we op het podium stonden dan?
1: Nee, dat was niet zo. Nee. Ik deed gewoon voor de groep en dat was ook, dat werd zo gedragen.
0: Ja.
1: En als er echt wat was, dan werd het na afloop wel even verteld. Nee,
0: even uitgepraat.
1: Ik denk dat niemand daar ooit wat van gemerkt heeft. Zo professioneel waren ze wel.
0: Dat schiet al mooi op, Sjors. We moeten jouw lijstje een beetje in de gaten houden. We hebben nog een aantal nummers erop staan. Moet jij zelf maar even de keuze maken. We hebben I'm in Love van Musquet staat erop.
1: Ja, I'm in Love, dat is natuurlijk een gedeelte van vooral na mijn periode.
0: Yeah.
1: Maar ja, ik denk van als ik alles zo klein doe, dan niks. Maar ik vind I'm in Love een prachtig mooi nummer. En dat is volgens mij twee keer op een live LP of CD verschenen. Ja, ik vind het een mooi nummer.
0: Nou, doen we dat.

0: Ja, ondanks het prachtige gitaarspel van Erwin Java op dit nummer I'm in Love. Uit de tijd van Musquet, 1996. George Herfkens, we zitten al bijna aan het eind van de uitzending. In 1972, nou, toen viel de groep uit elkaar eigenlijk. Toen ben jij er ook mee gestopt.
1: Ja. Wel weer, na 2 jaar was wel weer de vraag van ga je weer mee?
0: Ja.
1: Maar goed, ik heb niet 2 jaar zitten te wachten.
0: Nee.
1: Mijn werkzaamheden waren wel anders geworden. En er was een gezin gekomen. En toen zei ik van nou, ik blijf al thuis.
0: Ja.
1: Ik wens jullie veel succes.
0: Ja.
1: Dat is in allerlei wisselende... De eerste jaren is het ook allemaal een beetje kwakkelend allemaal gegaan. Later werd natuurlijk weer wat. Dat is in allerlei wisselende... De eerste jaren is het ook allemaal een beetje kwakkelend allemaal gegaan. Later werd natuurlijk weer wat gestructureerder. Maar

0: Daar ben ik, heb ik eigenlijk de mediaafdeling opgezet. Daar was vrij weinig mee. En daarna ben ik als floormanager verder gegaan. Tentoonstellingen, begeleiding, eindexamens.
1: Dus je had ook zo floormanager op deze tentoonstelling kunnen zijn, rondleiden?
0: Ja, nou ja.
1: Of wie weet.
0: Nou, maar meer het in elkaar zetten van die tentoonstelling. Ja, ja. Maar ook wel rondleiding hoor je wel.
1: Ja.
0: Niks is mij vreemd.
1: Zie,
0: ja.
1: Het laatste nummer wat we straks gaan draaien, dat is de Wee Wee Hours van QB and the Blizzards. Ik vertel nog even dat op elke werkdag tussen 7 en 8 op Radio Drenthe de oude reisreportages die Harry Musquet en ik in Amerika hebben gemaakt, dat die te horen zijn. Vanaf maandag de 15e is dat de tweede serie van 1999, waar ook veel filmpjes op de tentoonstelling hier in het Drenthe Museum te zien zijn. We draaiden net muziek van Daniel Loos. Toch wel aardig om te vertellen van dat hij op dit moment ook weer zijn Schouwburg-tour heeft met het programma Awesome, ook zeer de moeite waard. Samenstelling en presentatie van Harry's Blues doet Albert Haar. Gast was Jos Herfkens. Zeer bedankt dat je hier aanwezig was.
0: Graag gedaan.
1: Volgende week hebben we Frans Jansen als gast. De beeldend kunstenaar die bij Harry in Grollo woonde. En ik denk dat er ook nog even een paar mensen langskomen van het Bluegrass Festival Asheville, wat op 5 maart in de Bondewever is. Techniek was in handen van Ruben Ester. En we besluiten met de Wee Wee Hours, QB and the Blizzard.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Shelby Lynn uit Virginia nam een album op met louter nummers van Dusty Springfield. Just a Little Lovin'. En ze is fan van Dusty Springfield sinds het album Dusty in Memphis. En de producer was Phil Ramone, die vroeger met Dusty Springfield werkte. Het nummer is geschreven door Burt Bacharach. Shelby Lynn, Anyone Who Had a Heart. MUZIEK

Shelby Lynn, Anyone Who Had a Heart. Joe Cocker uit Sheffield werd miljonair als coverzanger. Dit komt van zijn album Across From Midnight. En daarop zingt hij covers van Bob Marley, Tony Joe White en dit nummer van Little Willie John. Het was lang geleden een grote hit voor Fleetwood Mac. Maar Joe Cocker maakte er iets moois van. Joe Cocker, Need Your Love So Bad.

Joe Cocker, Need Your Love So Bad. Tift Merritt begon als student aan de University of North Carolina op te treden met de band The Carlines. En in 1999 verscheen haar eerste soloalbum. En ze laat zich op haar albums altijd begeleiden door Charlie Sexton, Benman Tench, Neil Cassell en Don Heffington. Dit nummer eindigde 60 in de Amerikaanse Hot 100. Tift Merritt, Good-Hearted Man.

stiftmerrit, good-hearted man. James Brown werd de godfather of soul met flamboyante soulnummers, maar hij begon zijn carrière met gevoelige ballads. In 1956 werden er van de single Please, Please, Please ruim 1 miljoen exemplaren verkocht. En dit was in 1958 een nummer 1 hit in Amerika. James Brown, Try Me. Try!

James Brown, Try Me. Acteur en singer-songwriter Billy Bob Thornton uit Arkansas maakte intussen 4 albums met zijn band The Boxmasters. Hij heeft 6 huwelijken achter de rug, dus genoeg onderwerpen om nummers te schrijven. En hij was van 2000 tot 2003 getrouwd met de filmster Angelina Jolie. Billy Bob Thornton, Angelina.

Billy Bob Thornton, Angelina. Patty Griffin uit Maine kwam via Boston naar Nashville, waar ze tegenwoordig schitterende nummers schrijft. Haar nieuwe album, Crown of Roses, nam ze op in Austin met gitarist David Pulkingham. Hij is van huis uit een jazzgitarist, maar hij is tevens de bandleider van Alexandro Escovedo. Patty Griffin, A Word.

Patty Griffin, Avert. Lucinda Williams uit Louisiana won in Amerika al 3 Grammy Awards. En Time Magazine noemde haar de beste singer-songwriter van Amerika. Ze begon op 17-jarige leeftijd met banjo-speler Clark Jones aan haar carrière in het clubcircuit van Mexico City. Intussen heeft ze 16 albums gemaakt, 13 hits. Dit nummer eindigde 24 in de Amerikaanse Hot 100. Lucinda Williams, Are You All Right?

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel. Met zijn album van de week.
1: Keep Living Till I Die van Monster Mike Welsh is het album van deze week. En Mike Welsh groeide op met de bluesalbums van zijn vader. Hij hoorde thuis de hele dag Magic Sam, B.B. King, Albert King, Ronnie Earl en Luther Guitar Junior Johnson. Maar zijn vader beschikte ook over de albums van de Beatles en de Rolling Stones. Monster Mike Welsh, I Just Don't Understand.

0: Monster Mike Welsh, I Just Don't Understand. Het komt van het album Desperate Man van Eric Church uit North Carolina. En al zijn albums waren bestsellers. En dat is uitzonderlijk voor een singer-songwriter. Hij heeft intussen 48 hits, waaronder 11 nummer 1 hits in Amerika. Eric Church, Drowning Man.
1: Don't tell me about no beach. Don't wanna hear about your mountain. How the good life is a peach.

Eric Church, Drowning Man. George Strait uit Texas is een klassieke countryzanger uit de hitfabrieken in Nashville. Hij verkocht 120 miljoen albums, waar de meeste rockbands jaloers op zijn. Hij heeft 47 albums gemaakt, 125 hits, waaronder 60 nummer 1 hits in Amerika. Dit nummer eindigde 2 in Amerika en 30 in Canada. George Strait, Give It All We Got Tonight.

George Strait, Give It All We Got Tonight. De Joe Stamm Band komt uit Illinois, niet uit Chicago, maar van het platteland. En de band toert onafgebroken in een oude Ford Taunus door Amerika. Dit komt van het album The Good and the Crooked and the High and the Horny. Opgenomen in de Flat Black Studios in Iowa. Daar heeft nog nooit iemand van gehoord. Maar dure studios vindt Joe Stamm weggegooid geld. En hij is ook zijn eigen producer en hij gebruikt geen studiomuzikanten. De Joe Stamm Band. Lower When I'm Sober.

The Joe Stamm Band, Lower When I'm Sober. Jamie Johnson uit Alabama begon als voorprogramma van David Allen Coe. Hij zong al duetten met Willie Nelson, Emmylou Harris, Elvis Costello, Vince Gill en Merle Haggard. En dit nummer nam hij op met bluegrass zangeres Alison Krauss. Jamie Johnson en Alison Krauss, Make the World Go Away.

Jamie Johnson en Alison Krauss, Make the World Go Away. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. De Turnpike Troubadours, dat is een uitstekende country rock band uit Oklahoma. Ondanks 6 sterke albums op het eigen platenlabel Bossier City Records geniet de band geen nationale bekendheid in Amerika. Singer-songwriter John Fulbright komt wel weer voort uit deze Turnpike Troubadours. Dit komt van het album A Cat in the Rain, de Turnpike Troubadours, The Rut.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Weer een uur lang bluesmuziek op Radio Drenthe. En dat doe ik deze keer met een gast uit Twente, maar die van oorsprong uit Drenthe komt. Namelijk Lucas Wever. Lucas, welkom hier bij Harry's Blues.
2: Goeiedag, Albert.
1: En de aanleiding die is dat er een prachtig beeld stiet bij het Cuby Museum in Grollo. En dat dat beeld doorgekomen is, vooral door de inzet van Lucas Wever. Vertel eens, Lucas, hoe ben je er zo bij gekomen eigenlijk?
2: Nou, ik ken Harry natuurlijk altijd een hele tijd. En nou, Harry gaat helemaal voor Drenthe. Nou, en toen dacht ik, er moet toch nog een keer wat gebeuren. En dat vond ik nou, na 10 jaar vond ik dat wel een heel mooi moment. En toen dacht ik bij mezelf, een Drentse eik, Drentse kunstenaar. En bij de opening, hoe zijn volk erbij?
1: Nou,
2: ik denk, mooier kan Harry niet denken.
1: Kijk eens aan, dat klinkt goed. En ik zei van, je bent geboren in Drenthe. Waar ben jij geboren?
2: In Burgen.
1: En door ook gewoond ten tijde van Cuby in de Blizzard?
2: Nee, helaas niet.
1: Oké, ja. Hoe dat zo?
2: Nou ja, mijn vader die zocht natuurlijk werk. Ja, nou, het is een beetje het verhaal. Tweede Wereldoorlog ondergedoken. Tweede Wereldoorlog was net voorbij. Werd hij opgepakt door de politie. Een tijdje in de gevangenis gezeten. Rechtstreeks naar Rotterdam. Op de boot naar Indonesië. Ja, hij wist niet eens wat hij dan moest doen.
1: Mm.
2: Nou, dat zijn natuurlijk nooit zulke leuke dingen. Nou ja, dan kom je na 4 jaar terug. Ja, toen ging het nog niet zo goed in Nederland en in Drenthe ook niet. Dus, en toen kreeg hij werk in Hengelo.
1: Oh, oké. Okay.
2: En dat ging dan heel vaak nog. Dat is ook nog wel weer een apart iets, vond ik. Daar zorgde ook de dominee in Borgen voor. Die heeft dat bemiddeld. En die was later ook nog dominee in Rolde.
1: Okay.
2: Dus ja, ja. Harry begrafenis.
1: Ja. Maar hun hele leven is Harry is een belangrijk figuur geweest.
2: Ja, dat klopt.
1: In welke zin, hoe heb je met hem te maken gehad?
2: Ja, moet dat zingen. Ja, we hebben elkaar ontmoet en er was de contact. En het ging vaak bij optredens of we belden elkaar regelmatig. En soms gingen de dingen ook niet zo goed. En dan, ja, dan had ik altijd het gevoel, nou wordt hij weer bedonderd of zo. Ik belde me op. Ik zeg, zo en zo zit in elkaar, denk je er maar. Ik zeg, gaat wat de kosten van jullie, hè?
1: Mm-hmm.
2: Nou, en dan was hij natuurlijk weer helemaal heel erg boos, laat ik zo
1: maar
2: zeggen.
1: Maar had dat een beetje te maken met jouw deskundigheid op een bepaald terrein, van dat je hem doorin wat kunt adviseren, of?
2: Ja, daar was hij niet altijd blij mee, laat ik het zo zeggen. Maar met de muziek wel. Als je boekingen deed of iets voor de televisie of radio had, dan vond hij dat helemaal goed.
1: Mm-hmm.
2: Maar ja.
1: Maar deed jij boekingen voor hem?
2: Ja, dan moest ik dan altijd wel via een ander doen. Ik heb geen boekingskantoor. Dus ja, dan kwam je toch altijd weer bij die mensen uit. Ja, die niet altijd het beste met hem vooraan, vond ik.
1: Mm-hmm.
2: En ja, dat vond ik dan wel een beetje jammer. Zakelijk was Harry niet. Dus ja, Herman Deinem heeft een tijdje gedaan. Erwin Java nog. Dus ja.
1: Maar heb jij een financiële achtergrond of zo, of niet?
2: Ja, dat klopt.
1: Ja, ja. Dus je doorzag dat ook wel wat sneller, denk ik.
2: Ja. Ja, dat had je ook als een nieuwe cd was. Die toen in Groningenland was opgenomen. Ja, die zou ook in Duitsland worden uitgebracht. Ja, bel die Duitse firma mee op. Dat komt ze helemaal niet op daar. Nou ja, dan bel je Harry op. Ja, die is dan des duivels, zeg maar.
1: Mm-hmm.
2: Dus die belt daarheen, naar Ludo. En toen moest het hele clubje nog naar Duitsland heen. Ja, en dat zijn allemaal van die dingen, ja.
1: We praten straks verder over. We gaan eerst nog

0: over de muziekkeuze. Want jij hebt de muziekkeuze voor deze aflevering van Harry's Blues bepaald. En jouw eerste keuze in het rijtje is Thursday Night. Waarom dat nummer, Lucas?
1: Ja, dat is ook voor mijn huidige vriendin, kan ik wel zeggen. Mijn partner. Die is ernstig ziek helaas. En daar wil ik het ook aan opdragen.
0: Thursday Night.

0: Van de LP Too Blind to See, Thursday Night, QB in the Blisters. Wanneer was het moment, Lucas Wever, wanneer jij aanhaakte bij QB in the Blisters? Was dat vanavond het allereerste begin eigenlijk?
1: Ik was zo'n 12 jaar. Toen kreeg ik de eerste LP van QB in the Blisters van mijn grootvader, Desolation. En toen begon het eigenlijk al.
0: Je kreeg hem van je grootvader?
1: Ja, dus zo stil een verhaal begonnen. Nou ja, zo heb ik alle LP's, CD's en noem alles. Ja, allerlei opnames nog. Dat weet je alles, hè?
0: Ja.
1: Dus het is een hele verzameling. En ja, wat was ik toen? 20 jaar. Ja, toen werd het een beetje intensiever, zeg maar. Met Harry meer.
0: Mm-hmm. Maar toch wel.
1: En Leen ken ik ook wel. Erwin ken ik heel goed, Noda.
0: Mm-hmm.
1: Nou ja, Herman Deijnen ben ik nog een paar keer geweest.
0: Toch wel heel bijzonder, vind ik althans, van dat je op 12-jarige leeftijd die LP kreeg van je grootvader.
1: Ja.
0: Ja, die wist waarschijnlijk dat je die graag wilde hebben, want het was waarschijnlijk toch niet zijn muziek.
1: Ik heb wel nooit gehoord dat hij muziekliefhebber was.
0: Nee, precies.
1: Dus hoe die daarbij kwam, ja, dat weet ik heel kort niet.
0: Ja.
1: Nee. Ja, misschien hebben ze wel gedacht, hij komt uit Drenthe. Nou ja, en in die jaren 64, 66...
0: Want toen woonde jij al in Hengelo.
1: Ja.
0: Ja. En optredens van Harry Muske, vanaf wanneer is dat bij jou?
1: Ja, ook al vanaf 16 jaar. Ik heb heel wat optredens gezien, moet ik zeggen.
0: Ja, ja.
1: Overal.
0: Ja. Ja, wat is overal?
1: Nou, in Nederland, Duitsland. Duitsland, daar dacht ik wel eens dat ik meer ging. En ze me weer afzetten van, ga ik nog naar het werk heen? Meteen, of ga naar huis in een uurtje slapen of zo. Mensen denken heel vaak, ja, dat is een mooi leven wat die lui hebben, maar het is wel zwaar, hoor. Het is, het wordt een beetje geromantiseerd, maar zo is het niet.
0: Jij was wel een beetje een soort ambassadeur eigenlijk ook, hè, voor QB in the Blizzard.
1: Ja, dat zingen heel veel mensen wel, ja.
0: Ja, ik heb hier een brief liggen uit 16 juli 1972 van Barend Toet, de toenmalige hoofdredacteur van het muziekblad Oor, muziekkrant Oor. En die schreef jou van jij had hem beschreven dat er eigenlijk te weinig aandacht aan QB in the Blisters en zo was. En hij schreef terug van misschien ligt dat ook wel een beetje aan Harry, want die is in sommige opzichten, en dan citeer ik letterlijk, in sommige opzichten een amateur. Was Harry, wat betreft de publiciteit voor zijn muziek, was dat niet zijn sterkste kant?
1: Nee, dat vond ik ook combinatief communiceren. Dat was niet zijn dingetje, vond ik. En later werd dat wel beter, toen ze met Henk A. in contact kwamen. Ja, die zat bom op dat soort dingen. Kan me nog wel herinneren dat ik een prijsvraag gewonnen had. En toen moest ik in de voorvechter in Hardenberg komen, optreden. En voor die tijd was er een hele prestatie. Ja, en toen moest Harry het woord voeren. Maar dat ging toen heel wat beter als die jaren daarvoor.
0: Ja. Harry was over het algemeen vrij kort in het woord voeren.
1: Ja. Ja.
0: Ja. Hij gaf ook op het toneel gaf hij graag de ruimte aan de medemuzikanten.
1: Ja.
0: De volgende muziek, dat is uit 1967, Groeten uit Grollo. Dat was denk ik ook al de tijd. Was jij toen al bezig met de fanclub eigenlijk, of niet?
1: Ja, toen had je nog Anneke Wijnold uit Stadskanaal, dat weet ik nog wel. Ja, daar begon het ook een beetje mee. Zij was toen ook de voorzitter van de fanclub.
0: Mm-hmm.
1: Heeft ze heel wat jaren gedaan. Daarna ging het over naar iemand in Emmen, dat weet ik nog wel. Emmen Dennen of zo woonde die. Maar daar weet ik de naam niet meer van.
0: Maar was jij er ook bij betrokken? Was jij er ook actief bij betrokken of niet?
1: Nee, ik schreef vaak artikeltjes. Nou ja, ik denk misschien kunnen ze er wat mee, willen ze er wat mee.
0: Mm-hmm.
1: En ik heb ooit nog met iemand een bluesblad gehad. En op een van de cd's daar staat daar wat van op.
0: Welk bluesblad was dat?
1: Hoe heet het ook alweer? Mind Blues of zo, heel kort.
0: Oké, Mind Blues.
1: Ja.
0: Ja, ja. En op een van de LP's is er nog iets van terug te vinden?
1: Ja.
0: Ga ik voor je opzoeken. Maar we gaan nu naar Groeten uit Grollo, 1967. Het volgende nummer wat wij draaien, Somebody Will Know Someday. Nummers hebben altijd een reden, denk ik. Zowel voor de maker, om het te maken, maar voor de luisteraar kan het soms ook een speciale betekenis hebben. Geldt dat ook voor jou wat dit nummer betreft?
1: Ja, nou, ik zei, ik had altijd het gevoel dat hij daar zelf heel veel mee had met dat nummer. En dan zei ik altijd tegen hem, als het zover is, we vergeten je niet.
0: En dat heb je ook niet gedaan.
1: Dat
0: heb je ook niet gedaan.
1: Nee.

0: Ja, het is en blijft een geweldig nummer. Ook niet in het minst de prachtige gitaarsolo, akoestische gitaar van Eelco Gelling.
1: Ja.
0: We draaiden het op verzoek van Lucas Wever. De man die ervoor zorgt dat er een mooi beeld, een sculptuur, een holden beeld bij het museum in Grollo is komen te staan. Een beeld van Harry Musquet. Lucas, hoe ben je op dat idee gekomen eigenlijk om dat te gaan doen?
2: Je denkt dan een beetje na hoe Harry in elkaar zit. Wat je natuurlijk van elkaar gehoord hebt. En toen kwam een keer iets. Las ik iets over een houtkunstenaar. Ben ik verder uit gaan zoeken. En toen zag ik, god, die man die komt uit Drenthe. Nou, toen dacht ik, een Drentse eik. Een Drentse kunstenaar. Nou, als dat zou kunnen. Maar ja, toen heb ik contact met hem gezocht. Nou, hij zag het wel zitten. Hij zei, dat is een keer heel wat anders wat hij normaal doet.
0: Want wat doet hij normaal?
2: Ja, normaal maak je ook heel veel dierensculpturen. Nou, en hij heeft pas geleden, in juli was het allemaal klaar. Dan zei hij, wat ik een keer in. Hij was in Willemshaven, Noord-Duitsland. Is een soort pretpark. En heeft hij ook allerlei mooie. Ja, gewoon. Hij dat ziet en denk je, hoe kan het?
0: Mm-hmm.
2: Maar hartstikke mooi. Dus ik zei al een keer tegen hem, ik heb het adres opgegeven, wil ik wel eens even kijken hoe dat daaruit ziet. En het is een ploegje van 6 Nederlanders, Nederlandse architect. Nou ja, die heeft hem toen gevraagd en zegt, en dan moet ik soms ook wel dingen uit ijzer maken. Zegt hij, maar hout is toch mijn voorkeur. Mm-hmm.
0: Het is echt een professional dus.
2: Ja.
0: Ja. Hij exposeert, werk van hem is dus te zien in Wilhelmshaven in Duitsland.
2: Ook
0: op andere locaties?
2: En ja, en op zijn site. Nou, bij het Kuienpad ziet wat.
0: Mm-hmm.
2: In Drone ziet wat.
0: Oké, okay. Ja.
2: Meerdere plaatsen.
0: En Jelmer Zwaan, wat is het voor een persoon verder?
2: Nou, ik vind een heel rustige man. Ik vind de vakman, want naast kunstwerken maakt hij ook hele mooie tafels.
0: Een ambachtsman.
2: Het is echt een ambachtsman, ja, ook. En het is gewoon natuurmens. Dus ik ben een halve dag bij de familie Zwaan geweest. Bij zijn moeder en bij zijn broer was er ook nog. Nou, alles daar gezien.
0: Kende hij Harry Musquet?
2: Nou, niet zo. Het naam wel gehoord, maar hij heeft zich er ook helemaal in verdiept. Als hij ergens naartoe gaat, zeg maar naar Grollo, de komende dagen ook weer, heeft hij het plaatje, cd'tje of Harry.
0: Mm-hmm.
2: En dat doet hij bij zijn werk ook. Dus ja.
0: Hij leeft zich er wel helemaal in.
2: Hij leeft zich er helemaal in, ja.
0: Dat vind ik wel leuk. Want dat merkte ik ook bij de theaterproductie Musquet, So Many Roses. Dat een jonge vent als Sam, van dat hij zich ook helemaal in de persoon inleeft. Die dan de jonge Harry speelt in dat theaterstuk. Speelt.
2: Ja,
0: dat
2: vond ik ook.
0: En die met Rudy Leukveld alle locaties bij langs geweest is. Waar Harry woont en zo. En ja, dan op die manier, als een jonge vent met de erfenis van Musquet in aanraking komt. Dat vind ik wel mooi. En dat geldt voor hem eigenlijk ook.
2: Ook, ja.
0: Hij is een beetje ouder, denk ik. Hè? Ik bedoel, hij is wel
2: hij is nou net 36.
0: Oh, nou ook nog een jonge kerel. Eigenlijk.
2: Jonge kerel. Ah. Ja.
0: Goeie zaak dat soort mensen ook met de nalatenschap van Musquet in aanraking komt.
2: Ja, zeker weer.
0: De nalatenschap bestaat voor het grootste deel natuurlijk uit de muziek. Maar er is uiteraard wel meer wat Harry bij betrekking West is. Maar de muziek is de grootste nalatenschap. Nog een stuk van de LP uit 1967, de LP Groeten uit Grollo. Het nummer Another Land.
2: Ik heb Harry natuurlijk ook in de mindere jaren gekend. Daar ben ik wel eens bij hem geweest aan de Smetana-laan. Ja, dan zat hij daar in huis. Had hij een paar van die cavia's. Ja, dat was een beetje toch een droevig geheel, vond ik.
0: Mm-hmm.
2: Dus. En toen dacht ik. Ja, misschien was hij wel met zijn gedachten heel ergens anders wat hij wilde.
0: In another land.
2: Ja. Yeah.

0: de essentie van de blues, denk ik. Blues is een bepaald gevoel wat je moet hebben en wat je dan vorm kunt geven door middel van de zang of door middel van een instrument, de gitaar. Eelco had natuurlijk ook de blues. En je kunt als luisteraar kun je de blues ook hebben. Ja, Lucas Wever, heb jij vaak de blues gehad?
1: Ja, ik heb wel nodig meer gemaakt. Ja, dat waren niet de leuke dingen. En dat zei Harry ook wel eens vaak. Ja, we zitten in hetzelfde schuitje, zegt hij. Heel veel dingen komen overeen.
0: Zoals?
1: Ja, nou, hij met zijn vrouw had ik ook. Alleen, ja. Echtscheiding. Tweede vrouw overleden. Mm-hmm. De vrouw ernstig ziek. Ja.
0: Ja, ja. En is muziek dan inderdaad een...
1: Ja, toch een soort uitlaatklep.
0: Ook een troost?
1: Ja. Emoties, hè.
0: Mm-hmm. Ja, ja. Is dat bij het volgende nummer ook het geval, of niet?
1: Ja, duidelijk, ja.
0: Beating Like a Drum van King of the World met Erwin Java.
1: Ja, en Ruud Weber.
0: Ja.
1: Was ze net overleden, kwam dit uit.
0: Oké. Okay.

hele subtiele muziek van King of the World, Live at Paradiso was dit 2015. Beating Like a Drum, met ook weer prachtige gitaarspel. En in dit geval van Erwin Java. Illustrator Harris Blues, elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Jawel, de toeter. Drie keer is scheepsrecht. Drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer, ongeacht of er nou een gast is of niet. Dat doen we altijd. En de keuze daarvoor die maakt de presentator samensteller van dit programma, Albert H. zelf. Niet de gast dus, niet Lucas Wever. En in dit geval is het de nummer van Gigi Kale. I'll make love to you anytime. Uit 1979. Maar de aanleiding is een nieuwe cd van Mike Sito. Mike Sito is een uitstekende gitarist-producer uit Amerika, uit St. Louis. Onder andere betrokken bij de Royal Southern Brotherhood. Ook een uitstekende band waar Cyril Neville en Devin Allman in midwerkt. Maar dit is een solo-cd van Mike Sito, Resurrection. En daarvan dus I'll Make Love to You.

0: een wat steviger uitvoering dan het origineel. Maar dit is dan ook Mike Zito van Zinnéus de Resurrection. Het origineel is van Gigi Kill, de man uit Tulsa, Oklahoma. Dateert al uit 1979. Is dat muziek, Lucas, die jou een beetje aanspreekt van Gigi Kill?
1: Ik heb er zelf ook een paar LP's van.
0: Oké, okay, ja, ja.
1: Dus ik vond het wel goede muziek altijd.
0: Relaxte muziek, maar ja, wel muziek die er ook wel toe deed.
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja, dat spreek je aan, zeg ik altijd, of niet. Maar dat sprak mij wel aan, ja.
0: Harry sprak het ook aan. Dat kan ik me nog herinneren, dat hij het door meermalen over had. Gigi Kill, uit 1979, de originele versie van I'll Make Love To You Anytime.

0: Wat minder bekend, maar wel mooi nummer van Gigi Gale. Want bij Gigi Gale denkt iedereen toch aan After Midnight en Cocaine en dat soort nummers. Maar dit is het origineel van I'll Make Love To You Anytime. Uiteraard ook nog een derde versie. En die komt uit Duitsland van Timo Gross. Ik weet niet, Lucas Wever, de gast hier in Harris Blues. Maar jij woont in Hengelo, vrij dicht bij Duitsland. Ken jij Timo Gross?
1: Nee, ik ken hem niet, okay. Moet ik eerlijk zeggen.
0: Nou, toch is het wel een beetje een bluesman, moet ik zeggen. Hij is geboren in Hannover. Zijn eerste jaren was hij vooral bezig met de slagermuziek in Duitsland. Oh. Nou, heeft dat niet alles met blues te maken?
1: Nee.
0: Alhoewel, vergis u ook weer niet, André Hazes, hè?
1: Ja.
0: Denk je ook aan Smartlappen en dat soort dingen. Maar André Hazes was ook wel degelijk blues, hè?
1: Ja, ervaar je ook al een paar keer benaderd om muziek met hem te maken.
0: Ja, er zat wel wat in eigenlijk. Ja. Nou, die Timo Kroos die is pas later eigenlijk, in 2004, is hij uitgekomen in CD Down to the Delta. En is hij zich heel mollig gewoon verdiept in de Amerikaanse muziek, in Amerikaanse bluesmuziek. En zijn versie van I'll Make Love To You Anytime is uit 2013 van de CD Landmarks. Timo Kroos.

0: make love to you any old time.
1: De derde versie van I'll Make Love To You Anytime. Timo Kroos van de CD Landmarks uit 2013. Het origineel uit 1979 van de vijfde LP van DJ Gale. En de eerste was van de nieuwe CD van Mike Sito van Resurrection. De coronamaatregelen die zijn voor een deel afgeschaft. En dat betekent dat een festival weer mogelijk is. En dat er hiernaast ook het New Blues Festival dat doorgiet in de Bontewever. En dat is op 15 oktober, vrijdag al 15 oktober. Begon al om 7 uur, in de gaten al. Om 7 uur, want de zaal moet om 12 uur dicht. Mooi programma van de Azure Blues Stichting met Willen en de Bandits. Danny Bryant, de José Ramirez Band. En Erwin Java's Traveling Party met Sean Webster is er. En de Azure Blues Connection, ABC, de club van Roelof Meijering, die allerlei artiesten om zich heen verzameld heeft. Nou, een van de artiesten die daar optreedt is dus Danny Bryant. En daar komt binnenkort een nieuwe CD van uit. En dit is het titelstuk, The Race to Survive.

0: Toch wel een beetje kenmerkend voor Danny Bryant. Overwegend stevige muziek. Het titelstuk van de cd die nog uit moet komen, The Raids to Survive. En hij speelt op het New Blues Festival in de Bonte Wever in Aarsen op vrijdagavond 15 oktober. Nou, we zijn bijna aan het eind van het programma. Ik zeg even dat dat samengesteld en gepresenteerd wordt door Albert Haar. Maar de samenstelling van de muziek was deze keer eigenlijk voor de groot deel in hand van Lucas Wever. En daarmee besluiten we ook met een stuk van zienkeuze. Techniek in hand van Jeroen Mulder. Het laatste nummer, Lucas, dat is een nummer van King of the World. Waarom wil je dat nummer draaien?
1: Nou, het is voor Ruud Weber, de bassist van King of the World, is dat een ode aan zijn moeder die overleden is. En als ze spelen, dan is het ook een nummer van Erwin Java. En dat is ook de ode aan Harry.
0: Dat is het ook, want ik kan me herinneren dat ze het speelden in de Amer en dat de hele zaal volledig stil was en geconcentreerd was. Dat ze door met Harry Musquet eigenlijk herinnerden, herdachten.
1: Ja.
0: Dat zo kun je het wel zeggen. Can't Go Home, King of the World.

0: radio hoort. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Het komt van het album Little Creatures van de Talking Heads. En dat is een compositie van zanger David Byrne. Het nummer eindigde 5 in Nieuw-Zeeland, 6 in Duitsland, Engeland, Zuid-Afrika en Ierland, 8 in Nederland, 9 in België en Oostenrijk, 15 in Zwitserland, 16 in Australië en 25 in Amerika. De Talking Heads, Road to Nowhere. Well,

The Talking Heads, Road to Nowhere. Stiltskin, dat is een rockband uit Schotland met frontman Ray Wilson. In 1994 had de band een grote hit. Het werd de nummer 1 hit in Engeland. Het eindigde 2 in Oostenrijk, 4 in Zweden, 5 in Duitsland, Noorwegen en Zwitserland, 7 in Nederland, 8 in Frankrijk. Stiltskin, Inside.

Still Skin, Inside. De Simple Minds die komen ook uit Schotland, met zanger Jim Kerr en gitarist Charlie Burchill. Ze hadden 43 albums en 40 hits. En dit werd de nummer 1 hit in Canada en Amerika. Het nummer 1 in de 2 in Nederland en Italië. 3 in Ierland, 4 in Duitsland, 6 in Australië, 7 in Engeland en 13 in Zweden. De Simple Minds, Don't You.

The Simple Minds, Don't You. De Eurythmics kwam uit Londen met zangeres Annie Lennox en gitarist Dave Stewart. De band verkocht 75 miljoen albums en heeft 29 hits. Dit nummer eindigde 2 in Ierland, 5 in Engeland, 6 in Zweden, 7 in Nieuw-Zeeland, 12 in Australië, 26 in Duitsland, 41 in Canada en 68 in Amerika. De Eurythmics, Torn in My Side.

De Eurythmics, Thorn in My Side. De Pretenders, dat was de band van de Amerikaanse zangeres Chrissy Hynde en de Engelse gitarist James Honeyman Scott. De band heeft 22 albums gemaakt en 42 hits. Dit was de nummer 1 hit in Amerika. Het nummer eindigde 8 in Australië, 10 in Engeland, 11 in Nieuw-Zeeland, 14 in Canada en 25 in Nederland. De Pretenders, Don't Get Me Wrong.